0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: tennissen in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andrii Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel en Bastiaan. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Het is dinsdag 19 mei. Goedemorgen, goedemorgen Bastiaan.
3: Goeiedag.
2: Droog hier naartoe gekomen?
3: Ja. Zeker. En zat weer een week tussen. Het is weer een stuk lichter geworden.
2: Het is weer een stuk. Ja,
3: het is helemaal licht inmiddels om 5 uur 's ochtends.
2: Nou, gisterochtend was het niet zo licht. Was het egaal grijs. Dus het helpt wel als je de zonsopkomst ook een beetje kunt zien. Hoor je natuurlijk later meer over. Het gaat over het kabinet. Het gaat gemeenten meer helpen bij de uitvoering van de spreidingswet. Kwam gisteravond uit dat spoedoverleg. Maar sommige gemeentebesturen willen helemaal geen opvang. Zoals Borne.
3: Protest voor en ook tegen die opvang was er gisteravond in Zwolle.
2: En we hebben het over AI vanochtend. Op een bijeenkomst, vandaag in Rijssen, gaat het over de kansen die kunstmatige intelligentie bieden.
3: En de brandweer gaat in Deventer vandaag het belang van brandveiligheid nog maar weer eens benadrukken.
2: Het weer, dus het verkeer, de burgemeester van de dag en ook nog heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons bij
0: Radio Oost.
2: Beginnen we hier dinsdag met London Beat en I've Been Thinking About You.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen.
1: En welkom op deze dinsdag. 19 mei is het vandaag. Wat gebeurt er in en rond Overijssel? In Borne wordt vandaag het nieuwe gemeentebestuur geïnstalleerd. De nieuwe coalitie bestaat uit de lokale partij Borne Nu, CDA en VVD. Dat is dezelfde coalitie als de afgelopen 4 jaar. In het coalitieakkoord staat ferme taal, bijvoorbeeld tegen de komst van windmolens en de opvang van asielzoekers. Er zijn ook al kritische opmerkingen opgekomen, want ook deze gemeenteraad en dit gemeentebestuur heeft zich te houden aan bijvoorbeeld de spreidingswet.
0: Ja, vandaag een grote AI-bijeenkomst in Rijssen, de AI Summit Twente. Heet het? Echte bijeenkomst waar het gaat over een grote bijeenkomst waar het gaat over de gevolgen van AI voor de economie en de samenleving. Een van de sprekers is Pieter Omtzigt, die voor Twente een verkenning heeft gedaan naar wat AI voor Twente kan betekenen en kan bieden. Het AI Delta Plan NL zal ook ter sprake komen. Daarin staat wat Nederland moet doen om technologisch concurrerend te blijven en welke rol organisaties en de regio's daarin ook spelen. We spreken Omtzigt later vanochtend.
1: Een man uit Zwartsluis staat vandaag terecht voor het stiekem filmen en fotograferen van vrouwen zou die hebben gedaan in doucheruimtes en kleedhokjes van zwembaden van vakantieparken. Ook zou de 40-jarige verdachte 4 jaar geleden in Zwartsluis in een slaapkamer van een vrouwelijk slachtoffer ook stiekem filmpjes en foto's hebben gemaakt.
0: Dan doet de rechter vandaag uitspraak in een zaak tegen een 40-jarige man uit de Krim. Die wordt verdacht van doodslag of dood door schuld op zijn destijds 5 maanden oude baby. Kindje overleed december 2020. Vader werd al eerder veroordeeld tot 8 jaar cel. Tegen die straf ging die in hoger beroep.
1: Internationale zaken dan. In Genève gaan experts praten over de voorbereidingen op een mogelijk nieuwe pandemie. Na de uitbraak van het Hanta-virus werd er goed samengewerkt. Is volgens de organisatoren ook een goed moment om te kijken hoe de internationale gemeenschap voorbereid is op een uitbraak. En is het niet Hanta, dan is het wel ebola. Er gaan weer wat virussen rond op dit moment.
0: En anders weer corona. We hadden laatst toch de deskundige. We zullen het kort samenvatten wat hij daarover zei, over de voorbereiding van Nederland. Slecht verhaal.
1: Ja.
0: Nou ja, we leren slechts. EU-landen die houden een nieuwe onderhandelingsronde over de handelsdeal met de Verenigde Staten die afgelopen augustus is gesloten. Regeringen zijn het niet eens over bepaalde regelingen binnen die deal. Trump wil dat de deal snel wordt getekend, want hij dreigt alweer met nieuwe importheffingen.
1: Poetin is vandaag in China om te praten met de president daar, Xi Jinping. Amerikaanse president Donald Trump, die was er vorige week nog. Dus hoog bezoek in China deze dagen.
0: Republikeinen in Kentucky houden voorverkiezingen. Afgevaardigde Massey, vaak uitgesproken kritisch over het beleid van Trump, neemt het op tegen door Trump gesteunde uitdager, de oud-commando Ed Gelran. De primary met Massey en Gelran wordt gezien als graadmeter voor de stemming onder de republikeinse kiezers en de Trump-stellers. In november dan zijn de andere primaries in de andere staten.
1: Dan weer terug naar eigen provincie, want Ida van der Molen uit groep 7 van basisschool De 2 Master in Nieuw-Leuzen, die gaat ons als Overijsselaars vandaag vertegenwoordigen in de finale van de nationale voorleeswedstrijd. Ze gaat voorlezen in de finale en als ze wint, dan wordt ze de nationale voorleeskampioen en de kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum voor 2026. Kijk. Haar hele klas gaat ook mee naar Utrecht om haar aan te moedigen. Ze neemt het op tegen de voorleeskampioenen.

0: En natuurlijk Nederland. 300 deelnemers maken vandaag een echte entrada door Almelo.
1: Cool.
0: Ja. En lopend dan, denk
1: ja,
0: ik.
1: Dat lijkt mij wel, ja. En de 10e etappe van de Giro d'Italia is een individuele tijdrit vandaag over 42 kilometer. Die gaat van Via Reggio naar Massa.

0: Cat Stevens om ruim 6:15 op Radio Oost. Morning has broken. En dat klopt, we zien de zon opkomen.
1: Het krantenoverzicht.
2: Wat staat er allemaal in de krant vanmorgen? Op de voorpagina van het AD lezen we dat de automobilist nog te hard rijdt in de bebouwde kom. Automobilisten hebben maling aan de maximumsnelheid van 30 km per uur in een groeiend aantal gemeenten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Op slechts 1/5 van de onderzochte 30 km per uur wegen ligt de snelheid daadwerkelijk onder die nieuwe limiet. Automobilisten rijden er gemiddeld wel geteld 35,3 km per uur.
0: Oh.
2: 15%, 1 op de 7 bestuurders rijdt bijna 44 km per uur op die wegen. Dus eigenlijk bijna de oude snelheid, want het zijn vaak 50 wegen die naar 30 zijn verlaagd. Vooral 's avonds en 's nachts is de verleiding groot om het gaspedaal dieper in te trappen dan is toegestaan. In die uren rijden automobilisten nog eens 3 km harder dan overdag. Ik moet ook zeggen, hier in Hengelo heb je niet echt 30 kilometer zones. Tenminste niet waar ik regelmatig rij. Maar ik kan me voorstellen, zeker als je 's nachts ergens rijdt, 30 voelt ook wel echt heel langzaam.
0: Ja, dan denk ik wel eens, als ik dan nog langzamer rijd, ga ik achteruit. Weet
2: dat hij bijna begint met te stotteren.
0: Ja, heb ik ook hoor.
2: Terwijl ik in mijn eigen wijk het ook wel graag zou willen zien. Want daar wordt wel eens 50 gereden. En daarvan denk ik soms, In een woonwijk is dat ook
0: is
2: wel weer
0: hard hoor. Ja, want kom dan nog maar eens op tijd tot stilstand als er wel een kind of iets oversteekt. Hadden we niet laatst een verkeersdeskundige die zei, ja, de weg moet ook wel uitnodigen, want anders houdt het nog niet eens stand bij de rechter. Dus als je op zo'n tweebaansweg die om de stad heen loopt de 30 instelt, dat is helemaal niet handhaafbaar, want zo'n weg nodigt niet uit om 30 te rijden.
2: Nee.
0: Dus dat speelt ook nog wel een rol. Ja, vind ik ook wel. Het ligt ook aan de weg waar je op zit, hoe je je aan je snelheid kunt houden. Maar goed. Veel nog over het Hanta-virus en met name dus het cruise ship, de MV Hondius, kwam gisteren aan in Rotterdam. We zien allerlei foto's in allerlei kranten. Onder grote media-aandacht kwam dat cruise ship dus in de haven aan. De nasleep van de virusuitbraak aan boord leidde tot een uitzonderlijke operatie in de haven. Terwijl niemand aan boord nog symptomen heeft, zijn alleen bemanningsleden, 2 medisch deskundigen en nog 1 stoffelijk overschot wat er aan boord is. En toch was de hele wereldpers uitgerukt om dat te gaan volgen. In de Trouw nog wel een opmerkelijk artikel, een van de facetten. Want de mensen die aan boord waren nog, die komen de komende weken te zitten in een heel quarantaine dorp. Dat hebben we hier in enkele dagen opgezet. Wooncontainers, kleine noodwoningen zijn er neergezet. De Hondius zelf krijgt een grote schoonmaak met chloor en waterstofperoxide. En de mensen die aan boord waren gaan dus in quarantaine. En ik zag dat daar staan op de kade. Ik denk, is dat onze toekomst? Dat we overal quarantainedorpen hebben? Ja, je weet het niet.
2: Ja,
0: mijn volgende uitbraak. Ja.
2: Ander verhaal uit het AD. Huizenkopers die kunnen nog te gemakkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld. Het biedlogboek wordt in veel gevallen namelijk niet eens verstrekt. Dat is een nieuwe maatregel die in 2023 is ingevoerd. Het is nog veel te vrijblijvend, dat zegt de vereniging Eigen Huis na nieuw onderzoek. Ruim 400 mensen die vorig jaar een bod uitbrachten op een koopwoning werden daarvoor ondervraagd. En slechts 1 op de 3 van die ondervraagden kreeg na afloop inzage in dat biedlogboek, waarin alle biedingen op een huis moeten worden vastgelegd. Van die groep moest bijna de helft er zelf ook nog eens om vragen. Het logboek werd 3 jaar geleden ingevoerd als onderdeel van een plan om het vertrouwen in het koopproces te verbeteren. Ja. Want op de huidige woningmarkt voelen kopers zich al snel onder druk gezet om flink te overbieden. Vereniging Eigen Huis liet eerder zien dat daar ook misbruik van kan worden gemaakt door mensen tegen elkaar uit te spelen. En dat logboek helpt dus nog niet echt.
0: Nee, krappe markt gebeuren natuurlijk allemaal dit soort dingen. Worden mensen heel snel rijk, soms.
2: Nou.
0: Voor op NSC een groot vliegtuig dat overvliegt over een woonhuis, zo te zien. Het is een KLM-vliegtuig. De overlast blijft, staat erbij. Eindelijk gaat de Kamer dan nu knopen doorhakken over Schiphol. Maar het regeringsvoorstel wordt de overlast zo berekend dat de bestaande opvang van Schiphol intact kan blijven.
2: Nog een verhaal uit het AD. Veel meer mensen dan verwacht die blijken een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk te hebben. Volgens de Hartstichting laten cijfers zien dat veel Nederlanders rondlopen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten zonder dat ze het zelf weten. De stichting maakt vandaag resultaten bekend van ruim een jaar hartcheckpunten. Zijn mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 13.000 mensen die lieten zich controleren. Die hartcheckpunten die trekken volgens de Hartstichting mensen die zich ogenschijnlijk gezond voelen en normaal gesproken niet snel hun cholesterol of bloeddrukwaarde laten controleren.
0: Ja, ik moet ook oppassen, zei de dokter. En eieren, niet te veel eieren eten. Zit veel cholesterol in. En
2: ja.
0: Van bonen gemalen koffie. Als je die dus vers laat malen, dat verhoogt je cholesterol. Ik had er nog nooit van gehoord.
2: Nou, wij hebben hier volgens mij een met bonen gemalen automaat staan, waar ik op een ochtend zo 5 koppen uit tap.
0: Voor 9 uur. Ja, precies.
2: Zullen we dat toch een tandje terug schroeven?
0: Ja, dat is wel. Je moet het in ieder geval in de gaten houden. Als je er verder geen last van hebt, dan is het niet erg natuurlijk. Maar...
2: En eieren inderdaad. Ja, ik ken mensen die er dagelijks 2 wegwerken.
0: Ja.
2: Dat is niet verstandig.
0: Dat is denk ik niet verstandig, nee. Maar goed, pas dus op bij dat soort dingen. En laat het voor de zekerheid controleren. Want dat kan wel schadelijk zijn voor de rest van je lichaam.

0: Black hoorde je met Wonderful Life. Daarmee is het net na 6:30 geworden, tijd voor het belangrijkste nieuws.
1: Voor- en tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum in de Zwolse wijk Stadshagen hebben gisteravond op een inloopavond van de gemeente en het COA hun geluid laten horen. De politie was naar eerdere uit de hand gelopen protesten in andere steden met veel agenten aanwezig, maar het bleef rustig in Zwolle. Deze voorstanders van de asielopvang wilden een tegengeluid laten horen.
2: Ik denk dat de democratie op het spel staat. En ik mis er helemaal het leiderschap vanuit Den Haag.
3: Verwelkomen de vluchtelingen, verwelkomen het AZC. Mensen moeten gewoon ergens wonen, vluchten niet voor niks.
2: Je kunt hier niet met je handen op je rug toe gaan zitten kijken van hoe het land afgebroken wordt.
3: Dus als mensen een andere plek, een veilige plek nodig hebben. Nederland is rijk. Als we de boel goed verdelen, dan heeft iedereen het dak boven het hoofd, goede gezondheidszorg. En dan kunnen we met elkaar gewoon een hele mooie samenleving van maken.
1: Ondertussen was er in Den Haag ook overleg over de asielopvang. Het kabinet wil meer gaan samenwerken met gemeenten om lokale asielopvang mogelijk te maken, heeft premier Jette gezegd na een overleg met gemeenten en provincies. Om dat voor elkaar te krijgen komt er een speciaal vliegend team dat gemeenten die nu nog niet genoeg asielzoekers opvangen moet gaan helpen. Het gesprek volgde op onrustige weken met rellen in verschillende gemeenten. Jette hoopt dat de situatie de komende maanden verbetert door een beter georganiseerde opvang en lagere instroom. Daarvoor is het volgens hem wel nodig dat sommige gemeenten zich constructiever opstellen en niet langer weigeren om vluchtelingen op te nemen. Het nieuwe gemeentebestuur van Oldenzaal schroeft de groeiambities van die gemeente flink terug. Volgens de partij Solidair Oldenzaal, CDA en VVD hoeft de gemeente niet te groeien naar 40.000 inwoners in 2050. En als er wel gebouwd gaat worden, dan gaat dat alleen binnen de eigen gemeentegrenzen gebeuren, staat in het nieuwe coalitieakkoord. Vorig jaar was er nog veel onrust toen het toenmalige gemeentebestuur aankondigde te willen groeien. Om dat voor elkaar te krijgen werd ook gekeken naar woningbouw in buurgemeenten. Die gemeenten reageren dan weer woest op de plannen. Het nieuwe gemeentebestuur zet daar nu een streep door. En het luchtalarm verdwijnt vanaf 2028 definitief. Er is geen geld voor een nieuw innovatief sirenesysteem dat de maandelijkse test moet vervangen. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst veilig te stellen. Toen dreigde het waarschuwingssysteem eind 2025 al te verdwijnen. Eind vorig jaar is het contract met de leverancier van de sirenes toch nog verlengd tot 2028. Daarna worden de luchtalarmen uitgefaseerd en wordt volledig overgegaan op NL Alert, waarbij mensen gewaarschuwd worden via hun mobiele telefoon. De Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen was daar eerder nog kritisch op. Vanwege het slechte mobiele bereik in het buitengebied zou niet iedereen met een NL Alert bereikt worden. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-App.
0: En voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel.
0: Na dagenlang van een grijs begin van de dag hebben we vandaag de zon erbij.
4: Ja, het is helder. Opvallend, hè?
0: Ja.
4: Het is alweer de laatste week voortdurend bewolkt geweest en kil. En dan valt het toch weer op als je wakker wordt en het is blauw en een beetje hoge bewolking. Het is wel vrij kil, is het goede woord niet. Maar aan de frisse kant 4 tot 6 graden. En misschien goed op te noemen, heel lokaal mist. Ik zag net bij het KNMI-station Twente een zicht van 100 meter. Dat is waarschijnlijk een mistbank die er hangt.
0: Ja, nou, er zijn er aardig wat van. Gert, onderweg ben ik door behoorlijk wat mistbanken heen gereden. Eigenlijk de hele N35 van Zwolle tot Almelo heb ik wel mist gehad. Ook Petra meldt ochtendnevel in Hellendoorn. 5 graden daar. We zien er ook een fotootje bij waar de mist boven het veld hangt. Ik vond het wel iets meer dan nevel, maar het was niet uit zicht belemmerend, hoor. Zo was het.
4: Nee,
0: nou
4: maar die mistbanken zijn natuurlijk wel des te gevaarlijker, omdat ze dan plotseling opkomen.
0: Ja.
4: En je zit zo lang niet in alle waarnemingen. Dus het is altijd weer goed, als jij die rit maakt naar het oosten toe, dat je dat nog even meeneemt. Het is wel zo, die zon, het is mei, dus die zon die brand, begint nu te branden. En ik over een uurtje denk zo goed is alles verdwenen. Ook nog wat regen, Enschede West 18 mm gisteren en de Lutte een bui met 14 mm. En vandaag beginnen we dus droog met regelmatig zon, maar er komt wel een nieuw front aan. Dus in de loop van de ochtend zie je wat hogere bewolking. Ik zie hier in het uiterste westen ook al een beetje middelbare bewolking hangen. En vanmiddag raak ik toch op veel plaatsen bewolkt en namiddag en avond gaat er plaatselijk wat lichte regen vallen. Het kan zijn dat er voor dat front uit al een enkele lichte regenbui ontstaat. Maar toch een aanzienlijk deel van de dag droog, is ook wat. En temperatuur 16 tot 17 graden met een wat toenemende zuidenwind die matig wordt.
0: Ja, we komen wat richting de gemiddelde temperaturen voor deze tijd van het jaar, Gert. Nog even dan gisteren namiddag in Zwolle. Bleef blijkbaar een onweersbui hangen, want het ging toch even tekeer.
4: Ja, plaatselijk zijn er flinke buien geweest. Hè? En gisteren was die stroming niet zo sterk. Dus als dan zo'n bui precies boven de omgeving ontstaat, bijvoorbeeld Zwolle, ja, dan kan het even flink doorgaan. Je zag ook een, net buiten onze provincies gisteren een Emmeloord. Een van de actiefste buien, denk ik wel. Als je Nederland breed bekijkt. En daar is ook nog een windtoren bewaakt.
0: Ik zag hem, ja. Dat is een apart ding.
4: Het is echt onstabiel in die atmosfeer. Maar dat zul je vandaag niet krijgen hoor. Want gisteren was die boven nog redelijk koud. En dat is vandaag al wat opgewarmd. Maar toch een lichte regenbui voor het front uit. En vooral vanavond valt er dan regelmatig wat lichte regen. Het is echt plaatselijk met de kennis van nu. Vannacht wordt het dan weer droog. Dan weer later weer een enkele bui. Een zachte nacht. Temperaturen zo'n 11 tot 12 graden. En morgen ook weer een wisselend bewolkt weertype. Af en toe zon, stapelwolken. Daar gaan weer verspreid een aantal buien ontstaan. In de loop van de middag zullen ze zich geleidelijk aan beperken tot het oosten van de provincie. En dat heeft te maken met een hoogdrukgebied. Die gaat zich vormen boven Frankrijk. Die komt naar het noorden toe. En daar gaan we donderdag al van profiteren. Donderdag blijft het denk ik op de meeste plaatsen droog. Zonnige periode. Er gaan ook stapelwolken ontstaan. Die gaan wat uitspreiden, wat samenklonteren. Maar die temperatuur begint al te reageren. 20, 21 graden. En vrijdag en zaterdag met een zuidelijke stroming. Nou, dat zal soms kunnen zijn dat we toch op diverse plekken misschien wel op uitgebreide schaal de 25 graden aantikken. En dan hebben we een zomerse dag te pakken.
0: Ik wou net zeggen, het is nog wat vroeg op dinsdagochtend, maar op na een zomers Pinksterweekend.
4: Ja, met zekere temperaturen van 25 graden. Een beetje onzekerheid zit op de zondag en maandag. Dan komt er een nieuwe hoogdrukgebied binnen. En dan gaat die wind misschien even naar noorden toe. Nou, dan zal misschien de temperatuur iets kunnen inleveren. Dus nog een beetje onzeker. Maar de zon die blijft, dus het ziet er gewoon fantastisch uit.
0: Mooi zo. Mooie vooruitzichten. En ook vandaag best een aardige dag, Gert. Ja. Dankjewel. Tot over een uur.
4: Gaan we doen.

0: Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Snelle met een liedje over dementie. Laat het licht aan.
1: Hoorde je op Radio Oost. Op deze dinsdagochtend gingen in het nieuws eerder vanochtend al over social media. Maar weer eens een ander onderzoekje.
0: Oh ja.
1: Over het gevaar van sociale media. Met name de aanbevelingsalgoritmes. Die ervoor zorgen dat mensen niet altijd meer een even breed beeld krijgen van wat er allemaal speelt in de wereld.
0: Als social media je enige bron van nieuws is, en dat is voor steeds meer mensen het geval, zo lijkt het. Ja, ja. Dan krijg je wel eenzijdige berichtgeving inderdaad.
1: Ja, er zijn ook steeds meer signalen of verhalen dat de smartphone toch, tenminste, ja, ik weet niet hoe representatief het is voor de hele samenleving. Maar op scholen waar het steeds meer verboden wordt, ouders die zich verenigen in een belangengroep smartphonevrij opvoeden. 19 VWO-leerlingen van een school in Eindhoven, die stoppen ook 4 dagen lang hun telefoon in een kluis. Op school mochten ze hem al niet gebruiken. En nu doen ze dat dus ook de rest van de tijd niet. 4 volledige dagen. De school wil weten of dat leidt tot meer rust en sociale contacten, of juist tot meer eenzaamheid. Kan natuurlijk ook. Iedereen doet eraan mee. Ook de lerares, die verwacht het moeilijk te krijgen.
2: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
3: Ik denk toch wel geen muziek luisteren. Of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wel doe.
4: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn. Maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
1: En voordat iedereen zijn telefoon moest inleveren, mochten ze nog wel 1 berichtje sturen.
5: Doei, naar mijn ouders.
3: Ja. Ik denk aan mijn ouders. Ja. Of aan de groepsapp bij mijn hele gezin. Daar en dan gewoon doei.
4: Ja, mijn ouders hadden gezegd succes topper.
1: Doei. Alsof je uit het leven...
0: Ik wou net zeggen, ik hoop dat die ouders niet zeer verontrust de straat op zijn gerend om hun kind te zoeken.
1: Je komt toch gewoon weer thuis naar school?
0: Maar
1: zonder telefoon.
0: Misschien voelt het voor hun wel alsof ze hun leven voor een deel opgeven als ze de telefoon wegstoppen. Want ja. Ik zie wel aan... Eigenlijk met name nog meer mijn zoon van 13, dat het toch wel een hele belangrijke ding is.
1: Ja.
0: Ook naar vriendjes toe.
1: Nee,
0: om zo'n telefoon te hebben.
1: En de generatie die nu opgegroeid wordt vanaf kinderen vanaf dat ze 2 jaar oud zijn, worden natuurlijk al voor een iPad gezet, zodat ze stil zijn. Maar ja, probeer het dan maar eens af te leren. Ja. Als je op zo'n jonge leeftijd al voor een scherm wordt gezet.
0: Het kan helemaal niet meer, inderdaad. Trouwens, een klein zijspoortje. Ik werd wel benieuwd naar de relatie van de juf.
1: Ja, die heeft geen zin om te risken op
0: terwijl haar
1: vrije
0: vriend
1: avond.
0: Dat wel heel erg heeft. Nou,
1: ja.
0: Ze zou iets anders bedenken. Nou.
1: Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Ja, ik kijk ook wel naar die relatie.
1: Nou. Maar goed, het is een mooi initiatief. Misschien moeten wij het ook een keer proberen.
0: Nou ja, en misschien moeten we toch de ouderwetse media wat toch niet te veel veronachtzamen. Want iedereen roept wel, niemand kijkt meer televisie en lineaire televisie. Nou is dat niet helemaal waar.
1: Zou ik doen, Oost Nieuws iedere avond.
0: Iedere avond.
1: Vanavond wordt het weer een feestje.
0: Absoluut, en iedere ochtend gewoon hier naartoe luisteren. Naar Radio Oost luisteren, en Bastiaan brengen je het laatste nieuws gewoon. En er wordt wel steeds gezegd, niemand kijkt meer lineair. En dat hoeft natuurlijk ook niet. Je kunt mooi op je eigen tijdstip kijken. Maar toch kijken. Ik was ook een tijd lang, dacht ik van, ach, waarom kijk ik het NOS-journaal nog? Want ik weet toch al dat nieuws al. Ik volg het al de hele dag op allerlei andere kanalen. En toch kijk ik weer, omdat je dan toch af en toe een onderwerp ziet wat je zelf niet zou lezen. Hmm. Dat er ergens voorbij komt. En dan hoor je toch nog weer even over ebola, over Zuid-Soedan, over dat soort dingen. En het is toch belangrijk om dat ook mee te pakken.
1: Ja.
0: Dus het is kleine tip. Het hoeft ook niet altijd precies in je interessesfeer te liggen. Hè? Het hoort er ook een beetje bij. Toch?
1: Dus gaan wij vanmorgen allemaal onderwerpen bespreken die jij anders niet zou horen. Ja. Want het interesseert je geen reet. Nee, we hopen natuurlijk wel dat het je interesseert.
0: Ik wou het zeggen, want we
1: het
0: gaan...
1: Het is ook daarover gesproken, de nieuws van, week van het nieuws natuurlijk.
0: Ja, ook dat nog. En als er iets in de belangstelling is, is het wel AI. En daar gaan we straks over praten met Pieter Omtzigt.
1: Nou.
0: Die opeens AI-deskundige blijkt te zijn. Hij heeft in ieder geval een inventarisatie gemaakt van kansen en mogelijkheden die AI biedt voor Twente.
1: AI, wat ook weer een bedreiging is voor de traditionele nieuwsorganisaties.
0: Ja.
1: Want je ziet de website bezoeken van heel veel nieuwssites enorm teruglopen. Want als mensen aan AI vragen wat het nieuws is, dan krijg je daar dus al het antwoord. Maar hoef je niet meer door te klikken naar die site, naar de bron, zeg maar.
0: Ik zie nog die influencers in Dubai. Even aan ChatGPT vragen of de oorlog is uitgebroken.
1: Ja.
0: Terwijl de raketten over je heen vliegen. Enfin, zo ziet u maar weer. Hou gewoon alles in de gaten, zou ik zeggen.
1: Ja, de week van het nieuws. We hadden gisteren bezoek hier in het pand.
0: Ja, dat
1: mensen
0: heb ik,
1: die een rondleiding kwamen krijgen,
0: ja,
1: nemen.
0: Mooi. Hebben ze gezien hoe wij het nieuws maken. En dat kun jij gewoon iedere ochtend horen. Dus blijf er gezellig bij.

0: Happy Together hoorde je van The Turtles destijds. Amerikaanse variatie, of waren ze Engels? Variatie op de Beatles, je had de Monkeys, de Turtles, Beatles. Het waren allemaal beestjes.
1: Origineel.
0: Ja, toch. Dat is een grote hit, Happy Together. Eén van hun grote hits was best wel een succesvolle band. Straks na zevenen hoor je meer over de vliegende teams, over onrust, over asielzoekers.
1: Maar niet in Zwolle.
0: Maar niet in Zwolle. Nee.
1: Daar werd gisteren ook geprotesteerd, gisteravond. Door voor- en tegenstanders. En zo waar het kan nog in dit land. Het verliep allemaal vreedzaam.
0: Nou, en zo moet het dus ook. Maar je hoort ook over Borne. Waar ze vanavond officieel nieuwe gemeentebestuur installeren. Het nieuwe college. En daar hebben ze dan weer gezegd in hun plannen dat ze helemaal geen opvang willen.
1: En we gaan het hebben over de brandveiligheid in de binnenstad van Deventer. Historische binnenstad. Er is een campagne om horecaondernemers meer bewust te maken van brandveiligheid. Het is opvallend, want vannacht, is dus net binnengekomen, is er bij 3 winkels in de Smedestraat, dat is echt midden in het historische hart van Deventer, zijn brandfakkels door de brievenbus naar binnen gegooid.
0: Oh, lekker.
1: Het bleef bij rookontwikkeling. Er is niks in de brand gevlogen. Maar die fakkels die voetbalsupporters vaak bij zich dragen.
0: Ja, dat Bengaals vuur.
1: Ja, die zijn bij 3 panden naar binnen gegooid. De bewoners daarboven moesten ontruimd worden. Want de rook trok ook naar boven. Het is goed afgelopen, maar ja, als je het hebt over brandveiligheid, maar goed. Of je je daar als ondernemer tegen kan wapenen? Tegen dit soort bizarre acties?
0: Nee, dat natuurlijk niet. En zeker niet als iemand een container in de brand steekt en dan tegen een gevel aanduwt. Zoals we in Arnhem hebben gezien, waar een deel van die oude historische binnenstad gewoon afbrandde. En in Deventer was het niet een kaaswinkel gevestigd in een historisch pand een paar jaar geleden. Brandde ook helemaal uit. Die historische panden zijn natuurlijk extra kwetsbaar en droog en hout.
1: Ja, en eerder is een bakkerij nog een jaar of 10 geleden nog helemaal uitgebrand.
0: Ja, het zijn extra risico's, die historische panden natuurlijk.
1: Zeker.
0: Met ook heel veel hout, zoals ik zei. De brandweer gaat er vandaag actie op ondernemen in de Deventer binnenstad. Gaan we ze straks over bellen.

0: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Het nieuwe gemeentebestuur van Oldenzaal schroeft de groeiambities van de gemeente terug. Volgens de nieuwe coalitie hoeft de gemeente niet te groeien naar 40.000 inwoners in 2050. De gemeenteraad van Zwolle moet niet akkoord gaan met de gemaakte afspraken tussen de gemeente en het COA over een nieuw te bouwen asielzoekerscentrum in de wijk Stadshagen. Die oproep doen verschillende bewoners. Lees je meer over in de Oost.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
3: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
2: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep alles behalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
4: Het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
2: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zometeen op Radio Oost hoor je meer over een protest voor en tegen de asielopvang in de wijk Stadshagen in Zwolle. En je hoort hoe brandveilig de binnenstad van Deventer is.
5: En muziek hoor je straks van Somjeu en de Greg Kin Band.
6: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
7: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: die dag. Ze begonnen met de Greg Kin Band en Jeopardy.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: En die dag is dinsdag 19 mei. Goedemorgen, het zonnetje schijnt al vroeg op deze dinsdagochtend. 7 uur geweest, zometeen hoor je meer op Radio Oost over het protest gisteravond in Zwolle voor en tegen vluchtelingenopvang. Rustig verlopen.
0: Dat is bepaald niet overal het geval en het kabinet gaat nu iets doen.
2: Want het kabinet wil meer gaan samenwerken met gemeenten om de opvang van vluchtelingen beter te regelen, zei premier Jette gisteravond na het spoedoverleg met bestuurders uit provincies en gemeenten. Er komt een zogenaamd vliegend team dat snel gemeenten kan helpen bij het inrichten van de opvang. Het spoedoverleg dat kwam er na oplopende spanningen en uit de hand gelopen demonstraties rond asielopvang de afgelopen weken. Zo'n demonstratie was er gisteravond ook in Zwolle van tegenstanders van de vluchtelingenopvang, maar ook van voorstanders.
3: Ik denk dat de democratie op het spel staat. En ik mis er helemaal het leiderschap vanuit Den Haag.
4: Ik maak me druk om al het onrecht dichtbij, ver weg. En daar wil ik dan wat aan doen. Dus vandaar dat we hier staan.
0: In Zwolle bleef het dus rustig, maar dat is vaak ook niet het geval. Kijk maar naar Loosdrecht. En over dat soort van protest maakt burgemeester Koning van Deventer zich ernstig zorgen. Net als over hoe sommige politici uitleg geven aan de spreidingswet.
5: Ik vind het absurd dat in een democratie waarin een wet is aangenomen, die moet ook worden uitgevoerd. Raadsleden, burgemeesters, wethouders leggen een eed af, hè, of de belofte, en geven aan dat ze de wetten van dit land zullen respecteren. Ja, daar hoort ook bij dat je die dan uitvoert. Dus je kunt niet zeggen, deze wet die bevalt me even niet. Dus dat zijn echt absurde uitspraken van landelijke politici. Waar wij in de gemeente ook gewoon, ook zeker burgemeesters, als het gaat om openbare ordeverstoringen, gewoon enorm veel last van kunnen hebben. Dus ik vind het eigenlijk onverantwoordelijk gedrag van landelijke politici.
2: Dan naar Borne, daar wordt vanavond het nieuwe gemeentebestuur geïnstalleerd. De nieuwe coalitie bestaat uit dezelfde partijen die het de afgelopen 4 jaar al voor het zeggen hadden. Borne nu, CDA en VVD. In het coalitieakkoord staat daar ook ferme taal over bijvoorbeeld de opvang van asielzoekers. En ook tegen de komst van windmolens is dat nieuwe gemeentebestuur, zegt politiek verslaggever Rutger Borgerink.
6: Borne was de tweede gemeente in Overijssel die rond was. En ik heb dat coalitieakkoord even doorgelezen. En wat daarin heel erg ferm wordt opgeschreven, echt een aparte pagina over asielopvang. En ze zeggen, ja, we gaan asielopvang desnoods naar de rechter stappen om dat tegen te houden. Ja, hetzelfde schrijft het coalitieakkoord van Borne staat ook over windmolens. Ze zeggen, ja, ook dat gaan we niet doen. Opvallend natuurlijk, want gemeenten hebben gewoon een taak vanuit het Rijk gekregen. Dus je kunt met spierballen taal zeggen, we gaan het aanvechten, maar hoe kansrijk ben je als je gewoon aan landelijke afspraken hebt te houden?
2: De burgemeester vragen we er straks om 7:15 over.
0: En ook in Oldenzaal zijn ze weliswaar nog niet geïnstalleerd, maar ze zijn er wel uit de coalitievorming daar overigens. Ook het bericht dat ze geen goed onderkomen kunnen vinden voor de opvang van vluchtelingen. Nieuwe gemeentebestuur schroeft ook de groeiambities van de gemeente flink terug. Volgens de partijen Solidair Oldenzaal, CDA en VVD hoeft de gemeente niet meer te groeien naar 40.000 inwoners in 2050. De nieuwe wethouder, Bouwman, van de nieuwe partij Solidair Oldenzaal zijn na de gemeenteraadsverkiezingen ook al iets te willen doen aan die groeiplannen.
7: Met inwonersgroei dat het huidige college ambieert om naar 40.000 inwoners te groeien. En daar hebben wij toch duidelijk onze vraagteken.

0: compact en dicht bebouwd is, vinden wij te veel van het goede.
1: U blijft liever klein.
0: Ja, eigenlijk zien wij de kwaliteiten van de stad zoals het nu is.
2: Dan is er vandaag ook een grote AI-bijeenkomst in Rijssen. De AI Summit Twente heet die. Gaat over de gevolgen van AI voor de economie en de samenleving. Een van de sprekers is Pieter Omtzigt, die voor de regio Twente een verkenning heeft gemaakt naar wat AI voor de regio te bieden heeft. En we spreken hem straks na 8 uur.
3: Om horecaondernemers in Deventer meer bewust te maken van brandveiligheid, begint de veiligheidsregio vandaag met een campagne. Delen informatiefolders uit, beantwoorden ook vragen. Brandveiligheid is extra belangrijk in oude binnensteden. In Arnhem had een containerbrand grote gevolgen. En in Deventer zelf brandde een paar jaar geleden een historisch pand helemaal uit. Hoor je meer over straks na 7:30.
2: En Ida van der Molen uit groep 7 van basisschool De Tweemaster in Nieuw-Leuzen. Die vertegenwoordigt ons over Rijsselaars vandaag in de nationale voorleeswedstrijd. Ze neemt het op tegen de lezers uit alle andere provincies. Wint ze, dan is ze de nationale voorleeskampioen en ook nog de kinderdirecteur 2026 van het Kinderboekenmuseum. Dat voorleeskampioenschap is natuurlijk bedoeld om lezen bij kinderen te stimuleren.
4: Lezen is sowieso belangrijk, maar dit soort dagen besteden we gewoon wat extra aandacht aan het lezen. Omdat we graag willen dat kinderen lezen leuk vinden. Het is belangrijk. Dus vandaar veel aandacht aan de nationale voorleesdagen.
3: En straks meer aandacht voor die protesten. Gisteravond in Zwolle voor en tegen de opvang van vluchtelingen.

0: De Dawn. 7:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost.
1: We hadden het er net al even over. Voor- en tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum in De Tippen, in de wijk Stadshagen in Zwolle, die verzamelden zich gisteravond bij het Cultuurhuis, ook in Zwolle. Er was ook veel politie op de been om de twee groepen uit elkaar te houden, maar uiteindelijk verliep het allemaal rustig. Op het afsteken van wat vuurwerk en harde muziek na. Vooral bij de tegenstanders van dat AZC gebeurde dat. Ze waren daar omdat er een inloopbijeenkomst was van de gemeente en het COA. De tegenstanders vinden nog altijd dat Zwolle geen nieuw AZC moet bouwen in de wijk Stadshagen. Voorstanders van die opvang van asielzoekers hielden vooral een stilprotest.
2: Ik ben Peppel, bijna zogenaamd. Ik denk, staat er 50, 60 mensen hier, hooguit, denk ik. Dat is het, hè?
3: Man met een blauw hesje, een hoed op.
2: Ja, maar een blauw hesje is een soort van de-escalatie. Wij organiseren wel vaker demonstraties. Ik help er wel vaker bij. En een van de modellen is te de-escaleren als het lukt. Maar dan moet je met meer mensen zijn. Het is heel effectief. Wat we hier doen is een tegendemonstratie. Want ik denk dat de democratie op het spel staat. En ik mis er helemaal het leiderschap vanuit Den Haag.
3: Dus spandoeken die mensen hebben meegenomen en borden. Ja. Never again starts here. Een vluchteling is een mens, zoals jij en ik.
2: Precies, dat is het.
4: Ik ben Ellen en ik maak me druk om al het onrecht dichtbij, ver weg. En daar wil ik dan wat aan doen. Dus vandaar dat we hier staan. De informatieavond zou om 7:00 beginnen. En de anti-AZC-demo die zou inderdaad om 7:00 beginnen. En daarom staan we hier ook om te zeggen, verwelkomen de vluchtelingen, verwelkomen het AZC. Mensen moeten gewoon ergens wonen, vluchten niet voor niks.
2: Je kunt hier niet met je handen op je rug toe gaan zitten kijken van hoe het land afgebroken wordt. Want dit is wat in mijn beet aan de hand is.
3: Want zo ziet u dat, zo voelt u dat?
2: Ik denk het wel, ja. En zo voel ik het niet eens. Er gaan letterlijk gewoon een aantal mobiele knokploegen, die trekken door het land. Van de ene bijeenkomst zoals dit, informatiebijeenkomst, naar de andere. En die waren ook een loosdag actief. En die zijn mobiel. Dus ja, vandaar dat we hier in elk geval moeten zijn.
4: Dus als mensen een andere plek, een veilige plek nodig hebben, dan ja, Nederland is rijk. En als we de boel goed verdelen, dan heeft iedereen een dak boven hun hoofd, goede gezondheidszorg. En dan kunnen we met elkaar gewoon een hele mooie samenleving van maken.
2: En ik zie de burgemeesters eigenlijk gewoon worstelen met de politiek. De burgemeesters krijgen geen steun van bovenaf.
3: Spoedberaad in Den Haag nu?
2: Nou, spoed. Ik heb een heel erg vertraagd spoedberaad, volgens mij. Volgens mij had dat al vorig jaar september moeten gebeuren op Malieveld. Nadat er twee bommen bij D66 naar binnen gevallen zijn, moet toch aan het keer of niet? Zo, dus noem ik geen spoedberaad. Ernstige zaak is het.
0: Spoedberaad heeft in ieder geval opgeleverd dat het kabinet gemeenten, burgemeesters, gemeentebestuurders gaat helpen bij de opzet van de opvang van vluchtelingen. Protest in Zwolle verliep dus rustig, zeiden we al. Onze verslaggever Harro Brouwer was daarbij. Meer daarover lees je op onze website rtvoost.nl.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Bluff met Liefs uit Londen. Van ons krijg je Liefs uit Hengelo. En straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo!
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Nu bij Velderhof, €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het is precies 19:30. Hoofdpunten van het nieuws.
11: Het kabinet wil meer gaan samenwerken met gemeenten om de lokale asielopvang beter vorm te geven. In het Catshuis in Den Haag was gisteravond een overleg tussen gemeenten, provincies en het kabinet over de opvang van asielzoekers. De gemeenten hadden om dat overleg gevraagd na de uit de hand gelopen protesten, onder meer in Loosdrecht. Het kabinet heeft nu afgesproken dat gemeenten meer hulp krijgen, zegt premier Jette.
12: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
11: Jette hoopt dat de situatie de komende maanden verbetert door een beter georganiseerde opvang en lagere instroom. Daarvoor is het volgens hem wel nodig dat sommige gemeenten zich constructiever opstellen en niet langer weigeren om vluchtelingen op te nemen. Het luchtalarm verdwijnt vanaf 2028 definitief. Er is geen geld voor een nieuw innovatief sirenesysteem dat de maandelijkse test moet vervangen. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog wel een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst veilig te stellen. Het huidige contract loopt nog tot 1 januari 2028. Daarna worden de luchtalarmen uitgefaseerd en wordt overgegaan op NL Alert, waarbij mensen gewaarschuwd worden via hun mobiele telefoon. De Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen was daar eerder nog kritisch op. Vanwege het slechte mobiele bereik in de buitengebieden zou niet iedereen met een NL Alert bereikt worden. Bij 3 winkels in het centrum van Deventer zijn vannacht rookfakkels door de brievenbus naar binnen gegooid. Gebeurde in de Smedestraat, waar 3 panden op tientallen meters van elkaar vol rook kwamen te staan. Het gaat om een restaurant, een bruidswinkel en een Pokémon-kaartenwinkel. Ook de appartementen boven die winkels moesten ontruimd worden, omdat de rook naar boven trok. Later vannacht konden ze allemaal weer terug naar binnen. De politie onderzoekt de situatie en heeft de fakkels meegenomen voor onderzoek. Later vandaag worden ook de camerabeelden van de winkels bekeken en getuigen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. En door de dure kaartjes en vluchten en prijzige hotels wordt dit het duurste WK-voetbal ooit. De KNVB rekent op ongeveer 5000 Oranje-fans die naar Amerika gaan om in de stadions te zitten en de wedstrijden te volgen. Alleen de organisatie realiseert zich ook dat lang niet alle fans erbij kunnen zijn. Toch zullen er weer Oranje-marsen zijn met de Oranje-bus volop. En die kwam een paar dagen geleden al aan in de Verenigde Staten. was ook te zien op de lokale Amerikaanse tv.
13: It is the place to be. It is the center of attraction for Netherlands fans before every single match. And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
11: WK begint over een kleine 3 weken. Eerste wedstrijd van Oranje is over iets minder dan een maand op 14 juni tegen Japan.
0: Ik zeg van links naar rechts. Blauwe hemel boven Overijssel, Gert Voerman. Goedemorgen.
14: Ja, wat dat betreft, als je kijkt naar de opklaring, kun je inderdaad het liedje opstarten van links naar rechts. Want dat ziet er gewoon goed uit wat dat betreft.
0: Precies, want hier in Hengelo is het nog een beetje heijig, maar wel helder. Yveske stuurde foto uit Giethoorn. Stralend blauwe lucht boven de groene velden. De dag begint in ieder geval goed.
14: Ja, de dag begint goed. Een uurtje geleden hadden we het nog over mist in Twente, maar dat is ondertussen ook verdwenen. Kijk, zoom je een beetje uit, dan zie je bewolking boven Zuidwest-Nederland wel dichterbij komen. Dat is een front wat in de loop van de dag op het programma staat. Maar we starten dus helder. Temperaturen, de laagste, net zag Olst 6,6. De hoogste was Delden 9 graden. Nou, vanmiddag wordt het op veel plaatsen 16 tot 17 graden. We beginnen met zon. In de loop van de ochtend en vanmiddag geleidelijk aan meer bewolking. Uiteindelijk raakt het bewolkt met een matige zuidwestenwind. Maar een groot deel van de dag blijft het droog. Pas in de loop van de middag gaat er plaatselijk wat lichte regen vallen. Heel misschien een enkel buitje ervooruit. Maar vooral in de namiddag en avond dan valt er dus plaatselijk wat regen. Met een matige wind uit de zuidelijke richting. En vanavond is het grijs. Plaatselijk valt er lichte regen. Vannacht wordt het weer droog. Hoewel later vannacht weer een enkele bui mogelijk is. En we krijgen een zachte nacht. 11 tot 12 graden. Met dan tegen die tijd een zwakke tot matige zuidwestenwind. En morgen overdag dan zitten we in een onstabiele lucht, net zo'n beetje als gisteren. Dat betekent dus af en toe zon. Er zijn stapelwolken. Geleidelijk aan gaan een aantal van die stapelwolken die bereiken het buienstadium. Dus verspreid over de provincie weer enkele buien. Temperatuur is gemiddeld over de provincie 17 graden. Dat betekent het zuidoosten misschien lokaal wel 18 graden. Met een matige zuidwestenwind. Dus vandaag en morgen nog wel wisselvallig. Maar zeker ook dus bruikbare momenten erbij.
0: Ja, en die temperaturen die gaan echt fors omhoog de komende dagen.
14: Ja, die gaan fors omhoog. Wat je gaat zien is dat er een hoog drukgebied gaat vormen boven Frankrijk. Die komt donderdag naar het noorden toe. In de loop van de dag komt die boven Duitsland te liggen. En dat betekent bij ons die stroming uit de zuidelijke richting. Donderdag een soort overgangsdag. Het is droog. Zonnige periode. Er ontstaan ook stapelwolken. Die gaan wat samenklonteren. Maar die temperatuur die gaat dan omhoog. Zo'n 20 tot 21 graden op veel plaatsen. Vrijdag flinke zonnige periode. Ongetwijfeld nog wel een paar stapelwolken. En dan temperaturen van 23 tot 25 graden. Dus plaatselijk al een zomerse dag. En dat gaat ook voor zaterdag op veel plaatsen. Een zomerse dag met 25, 26 graden. Veel zon. Een wind uit een zwakke tot matige wind uit de zuidelijke richting. En kijk je dan vervolgens richting het Pinksterweekend. Ja, zaterdag is daar natuurlijk al een onderdeel van. Maar zondag en maandag dan komt er een nieuwe hoogdrukgebied tot ontwikkeling boven Engeland. Dan klapt die wind even naar het noorden toe. Nog steeds vrij veel zon. Die temperatuur misschien op zondag 1 of 2 graden wat lager. Maar ik denk dat het daarna ook weer gaat opwarmen. Dus allemaal al een mooie wereldopkomst is.
0: Zeker mooie vooruitzichten. Gert, dankjewel. Tot over een uur heb ik de verkeersinformatie. Ochtendspits is op gang gekomen, maar is nog heel bescheiden. N35, de dagelijkse file Zwolle richting Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden 4 kilometer. Wel 10 minuten aan vertraging daar. En de N50 ook dagelijks. Emmeloord richting Zwolle dus vanaf Kampen. Richting de A28, richting knooppunt Hattembroek. 4 kilometer file met 5 minuten vertraging.

0: grote hit had ze met Torn, Natalie Imbruglia, hoorde je. Het is 8:10.
1: Je luistert naar Radio Oost. Om horecaondernemers in Deventer meer bewust te maken van brandveiligheid begint de veiligheidsregio IJsseland vandaag met een nieuwe campagne. Worden informatiefolders uitgedeeld en ook vragen beantwoord? Want juist in zo'n historische binnenstad als die van Deventer is brandveiligheid belangrijk. Bleek onlangs bijvoorbeeld nog in Arnhem, waar ook in het historische centrum een grote brand uitbrak. Wij praten erover met Diana Inkelaar van de veiligheidsregio IJsseland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom richten jullie je met deze campagne specifiek op de horeca?
2: Nou, we kregen die vraag een tijdje geleden vanuit de gemeente Deventer zelf. Om inderdaad een campagne op te zetten om de horeca brandveilig te maken in de binnenstad. En we zitten natuurlijk in een aanloop naar het WK voetbal dat in juni begint. En waarschijnlijk de meesten kunnen zich de brand afgelopen nieuwjaarsnacht in de nacht in Zwitserland ook nog wel herinneren. Waarin het heel snel misging en wat de nodige slachtoffers eisten. Dus ik denk dat het goed is om met het WK voetbal in zicht hier aandacht aan te besteden.
1: Ja, want ook in Deventer is dan de brandveiligheid van horecazaken nog niet op orde?
2: Nou, we gaan ervan uit dat dat natuurlijk wel zo is. Maar je zit met een gebied van dichte bebouwing, oude panden enzovoort. Dus er zit best wel risico's in. En juist om horecaondernemers alert te maken op de risico's is het goed om deze campagne te doen. En daarin delen wij de nodige tips enzovoort.
0: Ja, en kijkt u dan alleen naar brandveiligheid, hè? Want we hebben natuurlijk ook Volendam nog wel in onze herinnering. Daar zijn zaken in de brand gevlogen, ook in Zwitserland gebeurde dat natuurlijk. Of gaat het er bijvoorbeeld ook over vluchtwegen?
2: Ja, we hebben 4 thema's in deze campagne waar we ons op richten. Dat is veilig vluchten. Dus weet je waar je vluchtweg is? Heb je nog goed zichtbare vluchtwegaanduidingen? Tweede thema is zorg voor een bereikbare binnenstad. Er staan natuurlijk allemaal terrassen in de binnenstad. Er staan misschien busjes of auto's geparkeerd of te breed geparkeerd. We hebben allerlei fietsen in de binnenstad. Reclameborden op de stoep of voor de deuren. Dan hebben we nog een derde thema, dat is brandveiligheid in de keuken. Er ontstaan best veel, veel branden die in de horeca ontstaan, die ontstaan eigenlijk in de keuken. Dus we zijn ook bezig om daar aandacht op te vestigen van zorg voor schone afzuigkappen en kanalen. Maar we weten ook wat te doen bij vlammende pan en ook wat niet te doen bij vlammende pan. En het vierde thema waar we aandacht aan besteden is veilige versiering. Dus heb je veilige of onveilige versiering in je horecagelegenheid hangen? En hoe kom je daarachter?
1: Ja, want dat zagen we in Zwitserland. Het was met name ook een beetje die versiering en aankleding van de ruimte, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden.
2: Ja. Precies, ja. En er is veilige feestversiering, dat is NEN gekeurd. En dat kunnen horecaondernemers zelf testen of ze dat hebben of dat ze dat nog niet hebben.
1: Toch klinkt het wel een beetje als, nou ja, klinkt voor mij in ieder geval, als basisregels. Weet wat je moet doen bij vlammen in de pan. Zouden horecaondernemers dit ook gewoon niet moeten weten dan?
2: Nou ja, daar gaan we van uit. Maar wat wij in onze voorlichtingen ook aan andere doelgroepen merken is dat als wij vertellen wat te doen bijvoorbeeld bij vlammende pan, maar wat ook niet te doen, dat er nog best wel veel mensen het idee hebben van oh ja, dit zouden we gedaan hebben als we dit niet hadden geweten wat je wel en wat je niet moet doen. Dus in onze beleving altijd goed om er aandacht aan te vragen.
0: Ja. En wat Bastiaan zegt, ze zouden het moeten weten natuurlijk. En ze worden daar toch ook op gecontroleerd. Nou, niet per se op vlam in de pan, maar wel de brandveiligheid, de maatregelen, de vluchtwegen. Daar is toch ook een inspectie voor? Horecagelegenheden worden toch ook geïnspecteerd?
2: Ja, als het goed is wel. Nou ben ik er niet zo goed van op de hoogte hoe
0: als
2: vaak
0: het goed
2: dat
0: is wel. Dat klinkt niet heel zeker.
2: In wat voor mate? Nee, wij bezoeken zeker horecagelegenheden en de gemeente ook. En samen gaan we dan kijken of het brandveilig genoeg is. Of dat er maatregelen getroffen moeten worden. Of dat de horeca zelf ook dingen kan regelen ter plekke.
0: Ja, nu richt hij zich op de binnenstad. En we zeiden het natuurlijk al, dat is een extra gevaarlijk gebied waar het gaat om brand. We zagen het in Arnhem. We zagen het een paar jaar geleden ook in de Deventer binnenstad natuurlijk, waar een historisch pand uitbrandde. Dat zijn natuurlijk wel brandgevaarlijke objecten.
2: Ja, absoluut. Ja, je hebt daar dichte bebouwing, veel mensen, horecagelegenheden en ook waar bewoning boven zit. Dus het is zeker goed om daar eens een keer uit te gaan lichten.
0: Ja. Dan moet je helemaal geen fakkels door de brievenbus duwen, zoals afgelopen nacht is gebeurd.
2: Ja, dat begreep ik inderdaad. Het nieuws heb ik zelf nog niet meegekregen, maar dat zijn geen dingen die wij willen en die we in de binnenstad ook niet willen natuurlijk.
1: Nee. Want deze campagne richt zich natuurlijk heel erg op de ondernemer. Maar heeft u er ook een beeld van hoe het is met de bezoeker van de horeca? Is die zelf ook bewust genoeg van hoe snel een brand zou kunnen ontstaan?
2: Nou, dat is wel een goede vraag. Wij richten ons natuurlijk vooral op de horecaondernemers. Maar op onze website en in de filmpjes die we gemaakt hebben richten wij ons ook wel op de bezoekers. Dat wat wij de horeca vertellen is ook voor de bezoekers interessant. Dus als zij ook op onze website kijken en de socials die wij tot en met 29 mei plaatsen, ook samen met de gemeente Deventer, ja, dan hopen we natuurlijk dat de inwoners daar ook zoveel mogelijk van meekrijgen.
0: Ja. Lijkt me wel lastig campagne voor mevrouw Inklaar. Want zeker waar het gaat om fietsen die in de weg staan, busjes die in de weg staan, bierkratten die voor de nooddeur staan. Veel mensen denken toch, ach, zo'n vaart zal het wel niet lopen, het gebeurt hier toch niet.
2: Ja, maar ik denk wel dat als je er aandacht aan besteedt, dat het wel een stukje bewustwording creëert bij de mensen. En dat ze daar echt wel wat meer rekening mee gaan houden. Dus we hopen dan ook dat natuurlijk zoveel mogelijk mensen dit zien en ons gaan volgen. En dan daar ook naar gaan handelen.
0: Goed, hartelijk dank voor de toelichting. Diana Inklaar van de Veiligheidsregio IJsselland. De campagne Brandveilige Horeca loopt nog deze week en ook volgende week.

0: Blondie hoorde je met Call Me. 7 minuten voor 8. Je luistert naar Radio Oost.
1: En zometeen na 8 op Radio Oost bellen we met niemand minder dan Pieter Omtzigt.
0: Ja.
1: Want hij heeft zich opgeworpen, of althans is ervoor gevraagd, om de mogelijkheden voor AI, met name in de regio Twente, te onderzoeken. Twente Board heeft onder meer dat verzoek gedaan. Dus daar is hij de afgelopen tijd mee bezig geweest. Er wordt vandaag gepresenteerd op, jawel, de AI Summit Twente.
0: In Rijssen.
1: Ja. Dat klinkt heel professioneel. Waar besproken gaat worden, ja, wat de kansen, uitdagingen, tekortkomingen en misschien ook wel gevaren van AI zijn voor de regio.
0: Ik wou net zeggen, want dan worden we nog meer afhankelijk van wat er allemaal online gebeurt. Maar goed, er zijn natuurlijk ook kansen. We bellen ook met de burgemeester van de dag. Dat is vanochtend de burgemeester van Borne, Jan Pierik. Daar waar de coalitie rond is, maar daar waar het coalitieakkoord ook nog wel dingen bevat waar wat over te zeggen valt. Ze willen daar wat minder aandacht voor vluchtelingen en ook geen windmolens. Ja, dat zijn toch allemaal zaken waar je je als gemeente aan dient te houden.
1: En nou zei Jette gisteravond nog dat hij toch wat medewerking hoopt te krijgen van gemeenten die hun kont tegen de krip gooien.
0: Maar eens kijken hoe de burgemeester daarop reageert. Maar hij kan wel dan straks misschien beschikken over een vliegend team van het kabinet.
1: Kijk.
0: Want dat komt er weer wel.
1: Nou.
0: Dus wie weet, hoor je straks allemaal meer over na 8 uur. Tot die tijd hoor je Jennifer Page en Crush.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Tens. Vertrouw op Attens.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vier het leven in Tens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
8: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
9: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. De gemeenteraad van Zwolle moet niet akkoord gaan met de gemaakte afspraken tussen de gemeente en het COA over een nieuw te bouwen asielzoekerscentrum in de wijk Stadshagen, die oproep doen bewoners uit de wijk. En het nieuwe gemeentebestuur van Oldenzaal schroeft de groeiambities van de gemeente flink terug. Volgens de nieuwe coalitie hoeft de gemeente niet te groeien naar 40.000 inwoners in 2050. Meer nieuws in de Oost-app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
12: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
11: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
13: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
11: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Files op de A1 vanaf de Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en het knooppunt Buren. 8 kilometer file met 10 minuten aan vertraging daar. De A28 vanuit Amersfoort richting Zwolle. Bij Wezep rijden dan in 5 kilometer file tot aan Zwolle-Zuid. Is de rechte rijstrook dicht. Er ligt modder op het wegdek. 5 minuten vertraging valt dan nog wel weer mee. De A35 Enschede richting Almelo tussen Hengelo en knooppunt Azelo 6 kilometer en meer dan 10 minuten aan vertraging. En richting Zwolle op de A35 tussen Almelo en Nijverdal 3 kilometer met 6 minuten aan vertraging. En 35 Duitse grens richting Enschede. Daar sta je in 3 kilometer file met bijna 20 minuten aan vertraging. En 35 de dagelijkse file Zwolle richting Almelo tussen de Salland Twente tunnel en Wierden 4 kilometer. Maar wel bijna een kwartier aan vertraging. En nog meer vertraging heb je op de N50 Zwolle richting Emmeloord. Vanaf de A28 naar Kampen toe, 7 kilometer, maar een half uur extra reistijd.
9: Zometeen op Radio Oost bellen we met Pieter Omtzigt. Hij heeft een visie gemaakt over AI in de regio Twente, waar de kansen, de uitdagingen en de gevaren liggen, hoor je zometeen meer over. We bellen ook de burgemeester van de dag, dat is die van Borne vandaag.
14: En muziek van Douwe Bob en Harry Styles.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
16: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
17: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
18: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
19: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
10: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: 10 keer in de arena, maar gewoon ook op Radio Oost. Je hoorde Harry Styles en Watermelon Sugar.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. 8 uur geweest op deze dinsdag, de 19e van mei. Je bent bij Radio Oost. Zometeen hebben we het over kunstmatige intelligentie, AI. Dat biedt kansen en daarover wordt vandaag gepraat op de AI Summit Twente.
0: En de opvang van asielzoekers leidt tot actie van het kabinet en ook tot protest, ook in Zwolle.
3: Ik denk dat het...
2: Want voor- en tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum in de Zwolse wijk Stadshagen zijn gisteravond op een inloopavond van de gemeente en het COA afgekomen. Politie was daar met veel agenten aanwezig na eerdere uit de hand gelopen protesten in andere steden de afgelopen weken. Maar het bleef rustig in Zwolle. Deze voorstanders van de asielopvang die wilden een tegengeluid laten horen.
3: Ik denk dat de democratie op het spel staat. En ik mis er helemaal het leiderschap vanuit Den Haag.
4: Ik maak me druk om al het onrecht dichtbij, ver weg. En daar wil ik dan wat aan doen. Dus vandaar dat we hier staan.
0: In Borne wordt vanavond het nieuwe college van burgemeester en wethouders beëdigd. De nieuwe coalitie bestaat uit de lokale partij Borne, nu CDA en VVD. In het coalitieakkoord staat ook daar ferme taal, bijvoorbeeld tegen de opvang van asielzoekers, maar ook tegen de komst van windmolens, zegt politiek verslaggever Rutger Borgering.
5: Borne was de tweede gemeente in Overijssel die rond was. En ik heb dat coalitieakkoord even doorgelezen. En wat daarin heel erg ferm wordt opgeschreven, echt een aparte pagina over asielopvang. En ze zeggen, ja, we gaan asielopvang desnoods naar de rechter stappen om dat tegen te houden. Ja, hetzelfde schrijft het coalitieakkoord van Borne staat ook over windmolens. Ze zeggen ja, ook dat gaan we niet doen. Opvallend natuurlijk, want gemeenten hebben gewoon een taak vanuit het Rijk gekregen. Dus je kunt met spierballentaal zeggen we gaan het aanvechten. Maar hoe kansrijk ben je als je hier gewoon aan landelijke afspraken hebt te houden?
0: En de burgemeester van de dag is straks die van Borne, Jan Pierik.
2: En ook in Oldenzaal zijn ze eruit. Het nieuwe gemeentebestuur daar schroeft de groeiambities van de gemeente flink terug. Volgens de partijen Solidair Oldenzaal, CDA en VVD hoeft de gemeente niet te groeien naar 40.000 inwoners in 2050. Dat zei de nieuwe wethouder Rutger Bouwman van Solidair Oldenzaal de dag na de verkiezingen ook al.
6: Met inwonersgroei dat het huidige college ambieert om naar 40.000 inwoners te groeien. En daar hebben wij toch duidelijk onze vraagtekens bij. En wellicht is dat ook een reden dat wij met zoveel zetels gegroeid zijn.
2: Oldenzaal hoeft niet te groeien.
6: Hoeft niet. Ja, we zeggen altijd het is prima als Oldenzaal groeit. Maar van bovenaf een valse groei van 8000 inwoners opleggen voor een stad als Oldenzaal, dat toch al compact en dicht bebouwd is, vinden wij te veel van het goede.
0: U blijft liever klein.
6: Ja, eigenlijk zien wij de kwaliteiten van de stad zoals het nu is.
0: Juist. En dan is er vandaag in Rijssen een grote conferentie over AI, een summit zowaar. Want zo'n nieuwe ontwikkeling als AI biedt kansen voor Twente. Dat gelooft in ieder geval Pieter Omtzigt. Hij maakt in opdracht van het IKT, dat is het zakelijk netwerk van Twente, een verkenning over AI. En vandaag presenteert hij de belangrijkste conclusies op die summit in Rijssen. Meneer Omtzigt, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Nou, eerst maar eens vragen hoe een politicus tot AI-deskundige wordt, meneer Omtzigt.
7: Ik ben ooit gepromoveerd op automatische modelselectie.
0: Kijk.
7: Dat was mijn vak voordat ik de politiek inging. En in de jaren dat ik in de politiek zat, was ik behalve in Den Haag heel actief in Straatsburg, in de Raad van Europa, waar ik onder andere ondervoorzitter was voor de commissie voor AI.
0: Ja.
7: Dus voor het toezicht daarop en het juridische raamwerk.
0: Nou, voldoende ervaring.
7: En vergeet niet, ik heb die rapporten

0: Zeker de neurale netwerken en de computerkracht. En die hebben er uiteindelijk toe geleid dat je nu dingen als die chatbots hebt, zoals ChatGPT en Claude. En die ontwikkeling die is de afgelopen 4-5 jaar enorm snel gegaan. Terwijl het vakgebied, dat vakgebied stamt uit de jaren 50. Toen kwamen ze al met de term kunstmatige intelligentie. Je kunt al teruggaan naar de jaren 40, na het breken van de Duitse codes, waar je die eerste vormen van computers ziet.
1: Ja.
0: Dus het is al een vrij oud vakgebied.
1: Maar inderdaad, zoals u zegt, de laatste jaren gaat die ontwikkeling heel erg snel en stormachtig. De investeringen in de sector die gaan ook in de miljarden euro's. Hoe belangrijk is het dan voor een regio als Twente om mee te gaan in die stroom?
0: Nou, ze gaan in de honderden miljarden euro's. En dat is het hele probleem. Het is een investeringsgolf zoals we nog nooit gezien hebben in de wereldgeschiedenis. Hoe belangrijk is het? Het is een nieuwe systeemtechnologie. Dus je kunt het vergelijken met de opkomst van elektriciteit, of de auto, of het vliegtuig. En zoiets verandert je hele samenleving. Dus dat is niet dat er één ding beter wordt, dus dat je betere computers hebt of iets sneller kunt rijden. Maar de komst van de eerste trein en daarna de auto leidde ertoe dat je echt verbindingen had. En dus echt dat je op vakantie kon. Of dat je 20 en later of 60 kilometer verderop kon gaan werken. Dat kon voor die tijd allemaal niet. Ook deze technologie zal net als de komst van het internet de hele samenleving grondig veranderen. En dan is het niet de vraag of je daarbij aangehaakt moet zijn, maar hoe je daarbij aangehaakt moet zijn. Twente heeft het 2 keer goed gedaan. 1 keer in 1830 bij de opkomst van textiel. Ja. Toen heeft de overheid, onderwijs en het bedrijfsleven heel goed samengewerkt. En werd Twente gewoon een van de centra van Europa op het gebied van textiel. 100 jaar vastgehouden. En een eeuw later was Twente eigenlijk een van de meest de regio die het meest bijdroeg aan het bruto binnenlands product van Nederland. De tweede keer, bij ICT is het bijna gelukt. Hè? In Twente zijn bedrijven als Booking.com opgericht. Takeaway, thuisbezorg.nl, wifi, bluetooth, sms zijn allemaal gedeeltelijk uitgevonden in deze regio. Daar is toen niet zoveel van blijven hangen. Maar die kennis is er nog. En ik denk dat we daarvoor moeten leren en moeten kijken van ja, als er nieuwe technologie zich aandient, hoe zorgen wij er dan voor dat we daar profijt van hebben als regio? We hebben dus al 2 keer ervaring hoe je kunt aanhaken en bij de koplopers kunt horen.
2: Ja. Maar als je dat dan vergelijkt, Twente vergelijkt met Silicon Valley, en als u zegt er vliegen honderden miljarden over de tafel bij de grote jongens zoals Meta, kun je daar dan wel een rol in spelen? Of moet je jezelf ook niet onderschatten?
0: Kijk, je moet jezelf als regio niet zeggen dat je hebt Silicon Valley en je hebt Twente en mogen we ze allebei even vergelijken. We zetten FC Twente graag naast Bayern München, maar
2: het gaat niet
0: volgend
2: helemaal
0: jaar
2: op,
0: zal het budget nog niet helemaal lukken. Maar wel fijn dat Harry Styles Ajax naar de Volendam geduwd heeft.
2: Dat heeft niks met kunstmatige intelligentie te maken trouwens, hebben die optie?
0: Nee. Die kunstmatige voetbalintelligentie was ook een beetje afwezig daar. Maar je kunt. Wij waren ook nooit als Twente zo groot als het noorden van Engeland tijdens de textielrevolutie. En toch waren een heel belangrijk centrum. En je zult het ook samen moeten doen met Münster en met Eindhoven. Je bent het niet alleen. Maar als je zo'n nieuwe technologie hebt en je zegt van nou, king wat wordt. We gaan even wachten en kijken wat er gebeurt. En dus de haak is. Bij alle voorgaande revoluties was er sprake van een totale investeringsboom en daarna een bust. Ik weet niet of je nog kunt herinneren, maar de dotcom, toen ging de aandelenbeurs met 80% omlaag, de Nasdaq 100. Toen de spoorwegen kwamen, toen gingen er binnen iets meer dan een jaar 100 spoorwegen failliet in de Verenigde Staten. Dus je kunt ook sprake hebben van overinvesteringen en dan moet je blij zijn dat je daar niet al je geld in hebt zitten. Maar je moet zorgen dat je in de technologie zit. En in de toepassingen daarvan. En in de toepassingen daarvan is Twente altijd heel sterk geweest. Twente was heel sterk in het toepassen van de bestaande technologie bij Weven. Was goed in het toepassen van de platformtechnologie die er was. Waar de Booking.com en Thuisbezorg.nl en ook Squills en andere hier grote bedrijven konden opzetten.
1: Ja.
0: En dat soort doorbraken, als je die weet te hebben in Twente, ja, dan maak je ook economisch niet meters, maar kilometers.
1: Ja, u noemde net die dotcom.
0: En we hebben trouwens een goede universiteit, een geweldig Saxion. Daar zit enorm veel kennis. Ja. En we hebben een aantal bedrijven waar heel veel kennis zit. En een heleboel bedrijven die nog een

0: eentje moeten bijtrekken.
1: En u noemde net die dotcom-bubbel van begin 2000. Hoe groot schat u nou in is de kans dat we nu ook in zo'n soort bubbel zitten? Dat die honderden miljarden die erin gestoken worden eigenlijk een beetje een overwaardering zijn?
0: Die kans acht ik zelf vrij groot. Ik denk dat de hoeveelheid investering is zo idioot groot, vooral in de VS, maar ook in China. En je ziet ook bepaalde bedrijven heel bewust niet meedoen. Apple is helemaal niet aan het bouwen. Apple zegt gewoon, nou, ik koop zo'n model, ik betaal een miljard per jaar of zo. Terwijl de andere honderden miljarden uitgeven om zelf een model te bouwen en hun fabrieken. En er is ook een kans dat dat straks op wat kleinere computers of misschien op je mobieltje die modellen kunnen gaan draaien. Ja. Dus de vraag of hoe groter, hoe beter en dat je dan alleen voorloopt. Het is belangrijk dat je de kennis hebt en vooral de kennis over de toepassingen. En dat je dus niet mee gaat doen in de race van, nou, daar hebben ze voor zoveel 100 miljard, laten wij hier ook eens voor 100 miljard datacentra neerzetten. Nee. Ik geloof niet dat dat iets is wat we op die schaal moeten gaan doen in Nederland.
2: Nee, u zegt de toepassing, hè, met het risico dat ik het nog iets abstracter maak natuurlijk. Maar in Twente zijn ze bijvoorbeeld ook bezig met fotonische chips. Hè. Die heb je natuurlijk ook nodig om al die AI te kunnen genereren. Zit het hem ook in het maken of zegt u het is het vooral het gebruiken van het middel?
0: Kan allebei. Die fotonische chips is iets waar Twente sterk in is. Twente is sterk in de defensieindustrie, die nu de wind in de zeilen heeft. Hè, omdat alle overheden heel veel aan defensie uitgeven. Dus bedrijven als Thales en Demcon. Twente is redelijk sterk in medtech. Dus medische technologie. En in die drie gebieden kun je alle drie toepassingen hebben. En het is heel moeilijk om te gaan plannen in welk van die drie gebieden je zeg maar de kille toepassing gaat hebben. Maar als je zorgt dat je algemene kennisniveau op peil is, als die bedrijven ook kennis met elkaar uitwisselen, zoals die fabrikanten vroeger gewoon elke zondag bij elkaar zaten om te kijken wat waren de nieuwste weeftechnieken, dan kun je als regio heel veel meters maken.
1: Vandaag dus die AI Summit Twente in Rijssen om er verder over te praten. Wat is nou uw concrete, we hebben natuurlijk nu al een deel ervan gehoord, maar uw concrete boodschap daar?
0: Ja, mijn concrete boodschap is, Twente heeft twee keer vooraangestaan bij een technologische revolutie en heeft daar veel profijt van gehad. Leer daarvan wat er toen goed ging. En leer er ook van wat er toen iets minder goed ging. Hè? Waarom thuisbezorg.nl en boeken.com zo snel weer weg waren. En wifi ergens anders doorontwikkeld werd. En trek die lessen voor wat je hier nu kunt doen. We hebben, wat ik al zei, er zijn ongeveer 225 mensen aan de UT die als competentie AI hebben. En dat hebben ze al netjes op een site staan. We hebben een heel groot robotica lab bij Saxion zitten. Zorg dat dat goed samenwerkt. Zorg dat je die kennis goed uitwisselt. Dan doe ik een aantal concrete voorstellen voor. En zorg dat je de zwakheden die Nederland hebt, dat je die ondervangt. Een van de zwakheden is dat we niet genoeg digitale soevereiniteit hebben. Dus dat we eigenlijk al onze spullen in de VS inkopen en ze dan ook nog huren. Dat is niet verstandig, omdat Trump af en toe gewoon zegt, nou, ik lever vandaag niks. Nou, als het een heel belangrijke input van je economie is, moet je zorgen dat je die dingen zelf in bezit hebt. Nou, zo'n plan gaan we vandaag presenteren over wat je zou moeten doen. En dan hoop ik dat we een stap vooruit maken in deze regio.
2: Ja, sterker nog, we verkopen weer dingen aan de VS. Maar dat is een andere discussie, meneer Omtzigt.
0: Nee, wij verkopen die dingen, maar de VS zet ons ook redelijk vaak onder grote druk.
2: Ja. Nee, ik bedoel aan die ideeën en dat soort dingen. Dus vergeef het
0: weer. Ja, u heeft mij het stuk gezien met een aantal mensen, met de 7 top-experts van Nederland. Het verkopen van DigiD en als je de sleutels van je toegang tot de overheid in de cloud van Amerika zet. Ja, onverstandiger dan dat wordt niet.
2: Nee, dan kun je de deur ook gewoon openzetten. Meneer Omtzigt, hartelijk dank voor je toelichting.
0: Ja, dank.
2: En een mooie summit vandaag in Rijssen dus over kunstmatige intelligentie.

0: Funny. Douwe Bob met Funny.
1: Goedemorgen, burgemeester.
2: Iedere ochtend in Overijssel als burgemeester op Radio Oost. En op deze dinsdagochtend spreken we met Jan Pierik, burgemeester van de gemeente Borne. Meneer Pierik, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bastiaan.
2: Op de dag dat in uw gemeente het nieuwe college wordt geïnstalleerd. U bent weer compleet.
3: Klopt. Ja, we gaan vanavond een nieuwe college installeren. Daar ben ik ook heel blij mee. De coalitie die er nu komt, dus een voortzetting van de huidige coalitie, heeft in een vlot tempo een nieuw programma samengesteld. En ze hebben dat gedaan op een wijze die heel transparant was. Ik heb hen daar ook voor gecomplimenteerd. En vanavond gaan we de drie wethouders installeren.
0: Ja, gecomplimenteerd. Niet helemaal met het akkoord, hè, wat ze hebben gesloten, toch?
3: Ik heb inderdaad een brief gestuurd naar de coalitie en ook in afzicht naar de gemeenteraad, waarin ik heb aangegeven dat ik wel ervan uitga dat gemeenteraadsleden en wethouders zich houden aan de eed die ze hebben afgelegd. En in die eed zeggen ze dat ze getrouw zullen zijn aan de grondwet en de wetten zullen eerbiedigen die in het land hebben aangenomen. En waarom heb ik dat geschreven? Omdat in het coalitieakkoord op een tweetal onderwerpen, nou ja, laten we het zo zeggen, het lijkt alsof men de grenzen van de wet wil opzoeken. En ik heb aangegeven, let op, als dat gebeurt, dan ga ik vanuit mijn verantwoordelijkheid die ik heb wel de vinger opsteken. En gaan we met elkaar het gesprek aan dat we die weg niet in moeten gaan.
0: Nee, en dan heeft u het over de komst van windmolens. Hè, want daar gaat een gemeentebestuur natuurlijk in eerste instantie niet over. Dat is een provinciezaak, moet ook aan verplichtingen voldoen. En de komst van asielzoekers, de opvang van asielzoekers, waar een gemeente zich aan de spreidingswet heeft te houden. Daar is veel over gezegd natuurlijk de laatste dagen en dus ook door u.
3: Ja, in onze gemeente hebben wij vorig jaar een beleid afgesproken waarbij we hebben gezegd van we blijven uitgaan van de huidige opvangcapaciteit die we hebben en dat we die helemaal gevuld hebben met Oekraïners. Hè. Dus we hebben meer dan 200% van onze taakstelling ingevuld met de opvang van Oekraïners. En ik lees in het coalitieakkoord dat de huidige coalitie die lijn wil voortzetten. En wat zij zelf volgens mij schrijven is dat op het moment dat het Rijk dan daar bovenop die meer dan 300 plekken die we nu reeds invullen, nog een extra taakstelling gaat leggen, dan wil de coalitie zich maximaal gaan inzetten voor het voorkomen daarvan via juridische wegen. Maar ik heb hen ook horen zeggen van we zullen uiteindelijk de wet eerbiedigen. Nou, dat is voor mij een belangrijk punt. Dat zal vanavond in de bespreking van het coalitieakkoord ook ongetwijfeld een punt van aandacht zijn in de gemeenteraad. De woorden doen het toe. Het luistert nou, maar ik luister, dat vind ik belangrijk. We gaan uit van het in stand houden van de huidige opvangcapaciteit. Dat is meer dan 300 plekken in Borne. Dat is echt heel veel. En die worden voorlopig gevuld met Oekraïners. Nou, dat vind ik een belangrijke ontwikkeling. We hebben ook de afgelopen jaren altijd voldaan aan de huisvesting van statushouders. De taakstelling op dat punt. En ik vertrouw erop dat de coalitie ook op dat punt blijft doen wat we de afgelopen jaren ook hebben gedaan.
2: Als we het dan toch over de asielopvang hebben. Gisteravond was er een bijeenkomst van de premier Jette met gemeenten en provincies. Er komt een vliegend team dat gemeente gaat ondersteunen bij de asielopvang. Dat zal in uw gemeente dan wellicht niet per se nodig zijn. Maar kan dat een oplossing zijn, denkt u, ook in andere gemeenten?
3: Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat we op dit punt onze democratie stevig staande houden. En als wij met elkaar in dit land hebben afgesproken via parlementaire behandeling in de Eerste en Tweede Kamer dat een bepaalde wet geldt, dan voeren we die uit. Iemand zei gisteren, je gaat gewoon niet zelf bepalen met hoeveel snelheid je op de snelweg rijdt. Nee, want daar hebben we afspraken over en daar houd je je aan. En het wordt ontzettend ingewikkeld in dit land op het moment dat een van de mede-overheden daar twijfel over gaat zaaien. En dat is de afgelopen week te veel gebeurd. En het is dus heel belangrijk dat Rijk, gemeenten met één mond blijven spreken waar het gaat om geldende wetgeving.
2: Ja, want die uitspraak over ik zou ook wel zelf willen beslissen of ik 150 mag rijden op de snelweg komt van de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans. Ja. Wat dan weer een reactie is op VVD-fractievoorzitter Brekelmans in de Tweede Kamer, die wel wat ruimte zag in die spreidingswet. Ja, dat maakt het voor u als gemeente niet makkelijker.
3: Nee, die twijfel moeten we niet zaaien met elkaar. We moeten op dit punt helder blijven en helder zijn. Aangenomen wetgeving is geld en die voeren we uit. En als er een nieuwe wetgeving moet komen, dan hebben we daar wegen voor. Maar zolang er geldende wetgeving is, dan is dat de maat der dingen. Is dat de norm die we met z'n allen toepassen.
0: Ja, maar dat het dan rustig wordt op dat front is een illusie natuurlijk. Als een van de partijen in de Tweede Kamer van deze week een offensief, een campagne gaat starten om het verzet op gemeentelijk niveau aan te wakkeren.
3: Jawel, maar dan geldt het voor de grote meerderheid in het land die zich niet luidruchtig laat horen, dat zij zich wellicht ook wat meer moeten uiten en met elkaar moeten zeggen van, luister, de democratie heeft bepaald dat in dit geval de spreidingswet van kracht is, dus voeren wij de spreidingswet uit. En soms gebeuren er dingen die je minder leuk vindt en soms gebeuren er dingen die in je straatje passen, maar dat is nu eenmaal de wijze waarop we in dit land dingen geregeld hebben.
0: Ja. Dat is meer dan duidelijk, meneer Pierik. Vrolijke dingen, het wordt een mooie avond, feestelijke avond.
3: Ja hoor, daar mag u op vertrouwen.
0: Mooi, met taart en bitterballen.
3: Ja, er zit van alles aan genoeglijke dingen bij. Geen probleem.
0: Mooi zo, en dan als we u volgende week weer bellen, dan heeft u een zittend college.
3: Ja hoor, gaat u daar maar vanuit.
0: Ja, dat mag ik toch hopen. Anders maken we groot nieuws, meneer Pierik, als het alsnog misgaat vanavond.
3: Dan spreken we elkaar eerder.
0: Ja, dat spraken we
3: niet
0: eerder.
3: Het geval is.
0: Nee, dan kunt u op ons telefoontje rekenen. Maar anders gewoon weer volgende week, meneer Pierik. Hartelijk dank.
3: Goed zo. Tot dan.

0: grootste hit van de Raccoon hoorde je Love You More. En straks hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
0: Half 9 geweest, al een tijdje. Tijd voor het belangrijkste nieuws.
10: Ook het nieuwe gemeentebestuur van Oldenzaal is niet van plan om een asielzoekerscentrum te openen in de gemeente. Solidair Oldenzaal, CDA en VVD schrijven in hun coalitieakkoord dat ze op dit moment geen goede plek kunnen vinden voor een AZC. Tegen de landelijke afspraken in heeft Oldenzaal al jaren geen asielzoekerscentrum. Het nieuwe gemeentebestuur is ook niet van plan daar veranderingen aan te brengen. Bij 3 winkels in het centrum van Deventer zijn vannacht rookfakkels door de brievenbus naar binnen gegooid. Het gebeurde in de Smedenstraat, waar 3 panden op tientallen meters van elkaar vol rook kwamen te staan. Het gaat om een restaurant, een bruidswinkel en een Pokémon-kaartenwinkel. Ook de appartementen boven de winkels moesten ontruimd worden, omdat de rook naar boven trok. Later in de nacht konden de bewoners allemaal terug naar huis. Het luchtalarm verdwijnt vanaf 2028 definitief. Er is geen geld voor een nieuw innovatief sirenesysteem dat de maandelijkse test had moeten vervangen. En dus worden de luchtalarmen vanaf 1 januari 2028 uitgefaseerd en wordt overgegaan op NL Alert, waarbij mensen gewaarschuwd worden via hun mobiele telefoon. De Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen was daar eerder nog kritisch op. Vanwege het slechte mobiele bereik in het buitengebied zou niet iedereen met een NL Alert bereikt worden. En tijdens de Maasbrachter Havendagen moet het dan toch gaan gebeuren.
0: Hou me niet in spanning.
10: Ze willen de grootste frikandel van de wereld bakken. 38 meter 15 moet die worden.
0: Gat.
10: Ja, zo groot als de spits van een klein binnenvaartschip. Havendagen.
0: Ja.
10: In de loods hebben ze een lange frituurbak gebouwd. En gisteren werd er alvast geoefend met een iets minder lange frikandel.
11: Want we willen gewoon de grootste ter wereld hebben. En als ons dat lukt en ook nog eens veel geld bij elkaar halen, dat zou helemaal fantastisch zijn.
12: Ongelooflijk, hè. Kijk eens hoe lang. 10 meter frikandel. Hij gaat nu het vet in. Ja, en dan gaat hij heel langzaam. Ja. Dit is al imposant. En straks is hij dus 38 meter. Ja.
11: Ja, even uit laten lekken, jongens.
10: Het is wel voor het goede doel, want ze willen geld ophalen voor KWF kankerbestrijden.
0: Oh, dat is heel goed. Ja,
10: maar hij wordt dus nog 3 keer zo groot, want dit was maar een frikandel van 10 meter.
0: Ja, moet je vooral een frikandel gaan eten met uitjes en sauzen.
10: Lekker dichtse libberiaanbrek.
0: Oké. Okay. De langste frikandel. Zo groot als een schip was het?
10: Ja, 38 meter.
0: Ja, 15, nou, dat is een behoorlijk bootje. Ja, dat is waar.
10: De hoogste bieder mag hem helemaal zelf opeten.
0: Erkent frikadellenliefhebber Gert Voerman. Goedemorgen.
13: Nou ja, ze kunnen wel dubbel maken. En niet alleen de grootste frikadel. Maar hoeveel uien heb je ervoor nodig?
0: Zo, oh. Ja. Nou,
13: dan heb je twee dingen die je kunt doen.
0: Ja, mooi zo. Record uitjes snijden. Ja. Kijken of je dat zonder met droge ogen kunt doen. Met droge ogen naar het weer kijken gaat wel. Ik zie een regenboog. Gerard stuurt een foto uit Losser van een regenboog. Yves kent al verschillende foto's van een stralend heldere hemel in Giethoorn. Kees uit Hasselt meldt 14,2 graden. En ziet de lucht nu wel een beetje grijs worden.
13: Ja, klopt precies. Mooie waarnemingen. Een uur geleden was het nog onbewolkt in de provincie. Kijk je nu dan ja, ten hoogte van Zwolle al iets ten oosten daarvan. Er zit bewolking. Het is wel gebroken bewolking. Het is voor een deel hoge bewolking. Dan gaat de zon straks wat doorheen schijnen. Maar het heeft wel te maken met de front wat langzaam maar zeker dichterbij komt. Dus we beginnen met zonnige periode. In het westen zitten zowel bewolking. En geleidelijk aan gaat die bewolking toenemen in de loop van de ochtend. En uiteindelijk in de loop van de middag dan is het overal bewolkt. Blijft een deel van de dag droog. De namiddag en avond gaat er plaatselijk wat lichte regen vallen. Het kan zijn dat er al een enkele lichte regenbui daarvoor uit ontstaat. Maar dat zal heel plaatselijk zijn. En redelijke temperaturen. Normaal zitten we rond 17, 18 graden deze fase van mei. Ik denk vanmiddag op veel plaatsen 16 tot 17 graden. Met de toenemende winter komt een matige zuidelijke wind te staan. En vanavond is het grijs. Plaatselijk valt er wat lichte regen, miserig, wat motregen. Vannacht wordt het eerst weer droog. Later weer een bui met minima van 11 tot 12 graden. En morgen, de woensdag, zitten we in onstabiele atmosfeer. Een beetje vergelijkbaar met gisteren. Dat betekent dus af en toe zon, stapelwolken, verspreid over de provincie een aantal buien. Gemiddeld over de provincie graad of 17 en een matige zuidwestenwind. Dus vandaag zuid en morgen een matige zuidwestenwind.
0: Nou, voorlopig houden we het even nog niet droog. Maar dan gaan we wel richting... Ja, we slaan de lente gewoon over. Hè? We gaan gewoon de zomer in.
13: Ja, dat wordt echt zomers. Want we krijgen te maken met een hoge drukgebied. Die gaat zich de komende 24 uur vormen boven Zuid-Frankrijk. En die gaat zich vervolgens naar het noorden verplaatsen. Komt vrijdag boven het westen van Duitsland terecht. En die gaat voor een aanmerkelijke weersverbetering zorgen. Donderdag is het al droog. Zon, stapelwolken die gaan ontstaan. Die stapelwolken die gaan nog wel een beetje samenklonteren. Dus plaatselijk is het dan even bewolkt in de middag. Met temperaturen op veel plaatsen 20 tot 21 graden. Met een zwakke tot matige wind tussen zuidwest en zuid. Vrijdag een zuidenwind, zonnige periode, nog een paar stapelwolken. Zo'n 23 tot 25 graden. Dus op diverse plekken al een zomerse dag. Er komt zaterdag nog wat bij. Flink wat zontemperatuur, 5, 26 graden. Dus gewoon zomerse temperatuur. En dan kun je de term zomer inderdaad van stal halen. Het is wel zo dat het hoogdrukgebied zondag naar het oosten wegtrekt. En dan komt tegelijk een nieuw hoogdrukgebied boven Engeland liggen. En dan kan die wind even naar het noorden toe gaan. Het is nog een beetje onzeker. En dan zal die temperatuur misschien iets inleveren. Een paar wolkenvelden, ook regelmatig zon. Dus er is nog een scenario dat die hoogdrukgebied heel snel weer doorkomt. En dat betekent dat het zonnige weer gelijk al weer terugkomt. Dus nog een onzekere factor. Maar ja. Al met al een hele mooie serie dagen die eraan gaan komen.
0: Ja, dat zien we dan wel weer, Gert. Dankjewel.
13: Zo is het. Okay.
0: En een fijne dag. Dan heb ik verkeersinformatie voor je. En ook niet weinig. Ga er maar even voor zitten. Op de A28 bij Zwolle moet je niet zijn. Vanuit Amersfoort richting Zwolle rij je bij het Harde alvast tot in Zwolle. 11 kilometer file, een half uur aan vertraging door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Er lag namelijk modder op de weg. Modderen is het dan ook verderop als je vanuit Groningen richting Zwolle gaat. Tussen Staphorst en Zwolle-Noord staat namelijk 8 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging anderhalf uur. Houd er rekening mee of probeer in ieder geval om te rijden. De A28 dus vanuit het noorden richting Zwolle. Vanaf Staphorst sta je daar een anderhalf uur file. Dan de andere files, want de ochtendspits is bepaald nog niet voorbij. A1 Duitse grens richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo 4 kilometer en 6 minuten aan vertraging. N35 Duitse grens richting Enschede. 2 kilometer voor Enschede, 11 minuten aan vertraging daar. N35 Zwolle richting Almelo. Tussen de tunnel en Wierden 4 kilometer en 7 minuten. Dat is een dagelijkse file. En ook dagelijks de N50 Zwolle richting Emmeloord vanaf de A28 naar Kampen toe. 3 kilometer en 2 minuten. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Hou daar ook rekening mee. En de andere kant tussen andere kant op vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek A28. 5 kilometer. Ja, daar kun je de weg dus niet op omdat het vast staat. En daar heb je een kwartier vertraging van. Iedereen weer op de weg. Goede reis.
14: One ticket please. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Barry White hoorde je en Let the Music Play.
1: Dat doen we straks alweer. Eerst even een overzicht van wat we vanmorgen allemaal hadden in de uitzending. Het ging over een asielprotest bij het AZC in de Tippen in Zwolle. Het nieuw te bouwen AZC daar. Gisteravond bij het Cultuurhuis in Zwolle hadden voor- en tegenstanders elkaar hadden zich daar verzameld. Er was veel politie op de been ook die de twee groepen uit elkaar hield. Maar de avond verliep rustig. Op het afsteken van wat vuurwerk en harde muziek na. Vooral bij de tegenstanders die nog altijd vinden dat Zwolle geen nieuw AZC moet bouwen in de wijk Stadshagen. Voorstanders van de opvang die hielden vooral een stil protest.
2: Ik denk, staan er 50, 60 mensen hier, hooguit, denk ik.
3: Wat we hier doen is een tegendemonstratie, want ik denk dat de democratie op het spel staat. En ik mis er helemaal het leiderschap vanuit Den Haag.
4: Ik maak me druk om al het onrecht dichtbij, ver weg. En daar wil ik dan wat aan doen. Dus vandaar dat we hier staan. De informatieavond zou om 7 uur beginnen. En de anti-AZC-demo die zou inderdaad om 7 uur beginnen. En daarom staan we hier ook om te zeggen... verwelkomen de vluchtelingen, verwelkomen het AZC.
3: Je kunt hier niet met je handen op je rug toe zitten kijken van hoe het land afgebroken wordt. Want dit is wat in mijn beet aan de hand is.
4: Dus als mensen een andere plek, een veilige plek nodig hebben, dan ja, Nederland is rijk. En als we de boel goed verdelen, dan heeft iedereen een dak boven hun hoofd, goede gezondheidszorg. En dan kunnen we met elkaar gewoon een hele mooie samenleving van maken.
0: Had het ook over brandveiligheid in de horeca vanochtend. Want om horecaondernemers meer bewust te maken van die veiligheid... begint de veiligheidsregio vandaag met een campagne. Dat doen ze in de Deventer Binnenstad. Informatiefolders en vragen worden beantwoord. Veiligheidsregio IJsseland kreeg namelijk steeds meer de vraag... om de horeca in de binnenstad brandveilig te maken.
5: Je zit met een gebied van dichte bebouwing, oude panden enzovoort. Dus er zit best wel risico's in. En juist om horecaondernemers alert te maken op de risico's... is het goed om deze campagne te doen. En daarin delen wij de nodige tips enzovoort. We zitten natuurlijk in een aanloop naar het WK voetbal dat in juni begint. En waarschijnlijk de meesten kunnen zich de brand afgelopen nieuwjaarsnacht... in de nacht in Zwitserland ook nog wel herinneren... waarin het heel snel misging en wat de nodige slachtoffers eisten. Dus ik denk dat het goed is om met het WK voetbal in zicht hier aandacht aan te besteden.
0: En de campagne heeft meerdere facetten?
5: We hebben 4 thema's in deze campagne waar we ons op richten. Dat is veilig vluchten. Dus weet je waar je vluchtweg is? Heb je nog goed zichtbare vluchtwegaanduidingen? Tweede thema is zorg voor een bereikbare binnenstad. Er staan natuurlijk allemaal terrassen in de binnenstad. Er staan misschien busjes of auto's geparkeerd of te breed geparkeerd. We hebben allerlei fietsen in de binnenstad. Reclameborden op de stoep of voor de deuren. Dan hebben we nog een derde thema, dat is brandveiligheid in de keuken. Er ontstaan best veel... veel branden die in de horeca ontstaan, die ontstaan eigenlijk in de keuken. Dus we zijn ook bezig om daar aandacht op te vestigen van zorg voor schone afzuigkappen en kanalen. Maar we weten ook wat te doen bij vlammende pan en ook wat niet te doen bij vlammende pan. En het vierde thema waar we aandacht aan besteden is veilige versiering. Dus heb je veilige of onveilige versiering in je horecagelegenheid hangen? En hoe kom je daarachter?
1: En we spraken ook met Pieter Omtzigt. Hij heeft... in opdracht van het IKT, het zakelijk netwerk van Twente... een verkenning uitgevoerd naar AI. En die wordt vandaag gepresenteerd op de AI Summit in Rijzen. Ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat heel snel. Omtzigt vindt het daarom belangrijk dat ook de regio meegaat in die ontwikkeling. Hij vertelt wat zijn boodschap vandaag zal zijn op die bijeenkomst.
6: Twente heeft 2 keer vooraan gestaan bij een technologische revolutie... en heeft daar veel profijt van gehad. Leer daarvan wat er toen goed ging. En leer er ook van wat er toen iets minder goed ging. Hè? Waarom thuisbezorgd.nl en Booking.com zo snel weer weg waren. En trek die lessen voor wat je hier nu kunt doen. Er zijn ongeveer 225 mensen aan de UT die als competentie AI hebben. En zorg dat dat goed samenwerkt. Zorg dat je die kennis goed uitwisselt. Dan doe ik een aantal concrete voorstellen voor. En zorg dat je de zwakheden die Nederland hebt, dat je die ondervangt. Nou, zo'n plan gaan we vandaag presenteren over wat je zou moeten doen. En dan hoop ik dat we een stap vooruit maken in deze regio.
0: Ja, deze regio in Twente. Dus Twente moet erbij blijven, zegt Pieter Omtzigt. Ook uit Twente. Ilse de Lange, Get It Right.

0: Hans de Lange om 9:06 op Radio Oost.
1: En zometeen na 9:00 op Radio Oost is Bert van Losser er weer om je door de rest van de ochtend te loodsen.
0: Zeker. De vraag van de dag komt voorbij, Pimpamplaat.
1: Corre Marjolein. Alles wat je nodig hebt op een zonnige dinsdagochtend.
0: Nou zeg, je humeur is al goed. Het kan alleen maar beter worden met de stralend blauwe luchten. We krijgen mooie foto's binnen van iedereen. Blijf dat vooral doen en stuur je foto ook naar weerfoto@rtvoos.nl.
1: Zeker.
0: We zien hem vanavond op tv.
1: Kunnen we vanavond wel weer gebruiken.
0: Ja, hartstikke goed. Wij wensen je verder een fijne dag. En wat mij betreft op morgen.

0: Joost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan.
10: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
11: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
10: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
12: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Bewoners van de wijk Stadshagen in Zwolle roepen de gemeenteraad op niet akkoord te gaan met de gemaakte afspraken tussen de gemeente en het COA. Het nieuwe gemeentebestuur van Oldenzaal schroeft de groeiambitie van de gemeente flink terug. Volgens de nieuwe coalitie hoeft de gemeente niet te groeien. En bij drie winkels in het centrum van Deventer zijn vannacht rookfakkels door brievenbussen naar binnen gegooid. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
15: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
14: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
16: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
14: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent drie behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
15: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
14: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
17: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95 en bestel op vitepro.nl.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Harco in Raalte.
3: Denken sommige criminelen tegenwoordig blijkbaar dat alles mogelijk is. Daar later meer over. Goedemorgen. Vandaag zoeken we in de Pimpamplaat liedjes met de letter G. En ondertussen zoeken ze bij de Lidl vooral hoe cocaïne tussen de bananen terechtkomt. Dit is Radio Oost. Goedemorgen.
4: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: De Guitar Man Jordan Brad voorbij trekken.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag dinsdag. Het is vandaag ook huisartsendag in ons land. Het is dinosaurusdag, een dag voor dinofans. Wist je dat de meeste dinosaurussen helemaal eigenlijk niet gigantisch waren? Veel waren ongeveer zo groot als een mens. Het is maar even dat je het weet. Het is ook Devil's Food Cake Day ergens op de wereld. Even stilstaan bij alle zorgmedewerkers die iedere dag klaarstaan voor anderen.

Hij kijkt naar je schoenen tijdens het praten. Ja, die vind ik wel leuk ook. Wat is er nog meer? Nou, vandaag, 14 jaar geleden, een dag nadat zijn bedrijf naar de beurs gaat, trouwt Facebook-oprichter Mark Zuckerberg met zijn jarenlange vriendin Priscilla Chan in zijn eigen huis in Californië. Vandaag precies 8 jaar geleden dat de Amerikaanse actrice Meghan Markle trouwt met Prins Harry. Vandaag, 34 jaar geleden trouwens, dat Billy Ray Cyrus zijn debuutalbum Some Gave All uit met daarop zijn kenmerkende nummer, de Achy Breaky Heart. Vandaag dus precies 34 jaar geleden. Vandaag 6 jaar geleden, een studie gepubliceerd in Nature Climate Change onthult dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd met 17% daalde in april 2020, terwijl de wereld in lockdown was. Vandaag dus precies 6 jaar geleden. En Star Wars episode 3... opent om 1 over 12 en brengt vervolgens in Noord-Amerika op 1 dag $50 miljoen op. En dat is een groot nieuw record. En ook Mercedes bevestigt de verkoop van 's werelds duurste auto. Een Mercedes-Benz SLR Coupé uit 1955. Die werd verkocht voor $135 miljoen. Vandaag dus precies 4 jaar geleden. En dan het nieuws in Nederland. De politie is met drugshonden op onderzoek uit in meerdere distributiecentra van supermarktketen Lidl. Aanleiding: in 2 winkels in Brabant werden verdovende middelen gevonden tussen het fruit. Volgens Omroep Brabant ging het om cocaïne die verstopt zat tussen de bananen in Den Bosch en Sint-Oederode. En de huizenkopers worden nog steeds te makkelijk tegen elkaar uitgespeeld. De vereniging Eigen Huis wil daarom strengere controle op de woningmarkt. Volgens de Belangenclub ontbreken biedlogboeken vaak en is er nog te veel vriendjespolitiek. En uit onderzoek blijkt dat meldingen van kindermishandeling geregeld te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. De wettelijke termijn van 5 dagen om duidelijkheid te geven over de veiligheid van een kind wordt lang niet altijd gehaald. Het is vandaag dus dinsdag. Het is dinsdag 19 mei 2026. Zometeen Piet Townshend op Radio Oost. De frontman van The Who viert vandaag zijn verjaardag. En ik heb een leuk liedje van hem.

0: Hey, goedemorgen.
1: Heel goedemorgen, juffrouw.
2: Goedemorgen, Radio O. Van harte gefeliciteerd.
3: Pete Townshend wordt vandaag 81. We kennen hem van The Who en van deze uit de jaren 80, Face to Face.

0: Guus Meeuwers, het is een nachtleven, zegt 1995. Stond hij wekenlang op 1 in de Nederlandse top 40. Komen wat suggesties binnen voor de Pimpan plaats zo meteen, Natine. Mag jij bepalen wat ik ga opzetten voor je. Ga maar weg van je, anders wordt aangevraagd door Ada. George Michael, Father Figure, zie ik al binnenkomen. The North of 45 Miles van de Golden Earring. G. Reinders, Blossom, zie ik ook aangevraagd. En Genesis, Land of Confusion, zie ik ook binnenkomen. De letter G dus, de pimpamplaat hier op Radio Oost. Even naar de vraag van vandaag hier op Radio Oost. Dat is...
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, de vraag van vandaag. Wat is de meest memorabele eetervaring die jij ooit hebt gehad? Nou, ik heb er zelf ook al eentje. In Maleisië heb ik ooit heerlijk gegeten uit wat voor mij meer op een afwasbak leek. Het was zo'n rode plastic afwasbakje, tenminste. Zo zou ik hem thuis gebruikt hebben. Maar daar kwamen op straat de lekkerste gerechten uit. Ik heb er nooit zo lekker gegeten uit een afwasbak dan in Maleisië. Nou, hoe zit het bij jou? Wat is de meest memorabele eetervaring die jij ooit hebt gehad? Laat het me even weten via de app. Via 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Goedemorgen, Bastiaan.
2: Ja, hallo.
0: Heb jij een memorabele eetervaring?
2: Ja, ik zit heel diep te graven, maar...
0: Ergens een patatje waar je denkt van nou, als dat maar lekkere patat is.
2: Ja.
0: Uiteindelijk blijkt het de lekkerste patat ter wereld te zijn.
2: Sowieso moet je vaak natuurlijk niet in de keuken kijken, nee. Denk ik. Nee. In sommige gevallen. Zeker wat je rond een uur of drie 's nachts nog wel eens naar binnen harkt.
0: Ja.
2: En een avond stappen.
0: Nou, maar ik had het ook op mijn lijstje op straat heerlijk gegeten. En een paar dagen later ergens in een restaurant. In een, voor mijn lijstje doen, een heel erg chic restaurant. Maar... dat was veel minder dan wat ik op straat...
2: Dat is ook zo. Dat ik afgelopen februari in Mexico ook... Ja. Beste eten vind je gewoon op straat.
0: Ja, nee, dat is echt zo. Ook het meest verse, denk ik, vaak. Maar goed, soms ook niet natuurlijk. Nou, kom maar door. Wat is de meest memorabele eetervaring die jij ooit hebt gehad? Laat het me even weten via de radio-step 06-4567-1331. Wat heb jij zo meteen mee in het nieuws, Bastiaan?
2: Het gaat over een brand op een boot in Genemuiden en de plannen van het nieuwe gemeentebestuur in Oldenzaal.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Oude Boyink Keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Je luistert naar Radio Oost, het is 9:30. Het regionale nieuws nu met Bastiaan Kleijan.
2: Het nieuwe gemeentebestuur van Oldenzaal schroeft de groeiambities van de gemeente flink terug. Volgens de partijen Solidair Oldenzaal, CDA en VVD hoeft de gemeente niet te groeien naar 40.000 inwoners in 2050. Als er wel gebouwd gaat worden, dan gaat dat alleen binnen de eigen gemeentegrenzen gebeuren. Staat in het nieuwe coalitieakkoord. Vorig jaar was er nog veel onrust toen het toenmalige gemeentebestuur aankondigde te willen groeien. Om dat voor elkaar te krijgen werd ook gekeken naar woningen in buurgemeenten. Die gemeente reageerde woest op de plannen. Het nieuwe gemeentebestuur zet daar nu dus een streep door. Het kabinet wil meer gaan samenwerken met gemeenten om lokale asielopvang mogelijk te maken, heeft premier Jette gezegd na een overleg met gemeenten en provincies. Om dat voor elkaar te krijgen komt er een speciaal vliegend team dat gemeenten die nu nog niet genoeg asielzoekers opvangen moet gaan helpen. Het gesprek volgde op onrustige weken met rellen in verschillende gemeenten waar gesproken wordt over noodopvang voor asielzoekers. Jette hoopt dat de situatie de komende maanden verbetert door een beter georganiseerde opvang en lagere instroom. Daarvoor is het volgens hem wel nodig dat sommige gemeenten zich constructiever opstellen en niet langer weigeren om vluchtelingen op te nemen. Bij 3 winkels in het centrum van Deventer zijn vannacht rookfakkels door de brievenbus naar binnen gegooid. Dat gebeurde in de Smedestraat, waar 3 panden op tientallen meters van elkaar vol rook kwamen te staan. Het gaat om een restaurant, een bruidswinkel en een Pokémon-kaartenwinkel. Ook de appartementen boven die winkels moesten ontruimd worden omdat de rook naar boven trok. Later vannacht konden de bewoners allemaal weer terug naar huis. De politie onderzoekt de situatie en heeft de fakkels meegenomen voor onderzoek. Later vandaag worden ook camerabeelden van de winkels bekeken. Getuigen worden gevraagd om contact op te nemen met de politie. En bij een brand op een boot in de binnenhaven van Genemuiden is vannacht brand uitgebroken. Op het moment dat die brand uitbrak waren er 3 mensen aan boord. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook in hadden geademd. De brand is waarschijnlijk ontstaan in het elektrisch systeem van de boot. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Step.
0: Dankjewel. Vanochtend begint nog vrij zonnig. Al kan er lokaal wat mist hangen. Later vandaag neemt de wolking toe. En vanmiddag kan er af en toe wat lichte regen of een bui vallen. Het wordt een graad of 16 met later wat meer wind uit het zuiden. Zometeen zo rond de klok van 12:30 natuurlijk een uitgebreid weerbericht. Wat is de meest memorabele eetervaring die jij ooit gehad hebt? Wilma uit Nijverdal. Mijn memorabele gerecht was vissoep in Rusland. Daar lag de kop van de vis nog in met ogen die je aankeken. Heb het absoluut niet, never, nooit meer gegeten. Dat vergeet ik nooit meer. Nou, kom maar door. Wat is je meest memorabele eetervaring die jij ooit gehad hebt? Laat het me

Beyoncé van een paar jaartjes geleden, Texas Hold'em. Het is 18 voor 10 op Radio Oost. Wat is de meest memorabele eetervaring die jij ooit gehad hebt? Nou, goedemorgen Bert. Mijn vrouw bestelde kip in Vietnam. En dit kreeg ze, de specialiteit van het restaurant, een opgebaarde kip in zijn volle glorie. Hebben ze een servetje over zijn kopje gelegd en het vlees van de kip eraf gehaald. Zodat ze toch nog kon genieten van de hele kip. Groetjes Frank. Frank de Waard uit Raalte. Dankjewel voor het doorgeven. Korverduin, leeuwenvlees in Malawi. Erg taai. Yveske die schrijft, niets overtreft de grote paling van mijn vader. Dag van tevoren samen schoonmaken, de ingewanden verwijderen. En dan het roken zelf, als je ze uit de ton haalde en het vet droop uit de staart, al dus Yveske. Bij Koussos een kilo biefstuk gegeten en daarna 3 dagen gehak gedraaid. Al dus Jasper Willems uit Heek in Duitsland. Jeroen Fransen, mijn meest bijzondere eetervaring was krokodil. Smaakt naar kip, maar blijft toch een beetje vreemd. En Bettis Hengsman, ik wou in Oostenrijk onze kinderen voor het eerst kennis laten maken met een appelstroedel. Bleek de vriendjesaus ver over de datum van de houdbaarheid te zijn. Bah! Nou, laat het me even weten. Wat is de meest memorabele eetervaring die jij ooit hebt gehad? Je kan het even doorgeven via de radio-app. Je mag ook bellen 074-2456-665. Zometeen de Pim Pam plaat. Liedjes en artiesten met een G. Die zijn van harte welkom.

0: The Ace of Reason, John Farnham, hoe die voorbij trekt op radio.
1: De vraag van vandaag.
0: Nou, het meest memorabele eetervaring die je ooit hebt gehad. Inktvis, Wendy Tienes uit Staphorst, Gatsie Taaien, sorry. Dankjewel voor het doorgeven trouwens. Via de app 06-4567-1331 mag jij het ook wel doorgeven. En wat is er nog meer binnenkant? Er is zoveel binnengekomen. Zometeen trouwens de Pimpam plaat hier op Radio Oost. Even kijken wat er nog meer is binnengekomen. Het meest memorabele eetervaring die ik ooit gehad heb. Ria uit Delden in Griekenland bestelde ik iets van de chef. Bleek het een complete vis met ogen te zijn. Hoor je dus wel vaker. Herman, ik had ooit zo pittig in Mexico dat er overal vast extra servetjes kon brengen. Nog voor ik begon. Anja uit Zwolle, uit onze provinciehoofdstad. Mijn meest memorabele eetervaring. Mijn eerste oester. Het voelde alsof ik de Noordzee doorslikte. En Wim, in Oostenrijk kreeg ik een snitsel die groter was dan het tafelblad. Nou, dankjewel allemaal voor het doorgeven. Morgen natuurlijk weer een nieuwe vraag van vandaag. Zometeen een uur lang liedjes die jij graag wil horen op radio's. Er zit één restrictie bij. Je mag ze wel aanvragen. Maar het moet wel beginnen met een G. Dat dus zometeen in de Pimpamblad. En we spelen ook nog de voorbije de koffie dialect quiz. Sanne

0: Lease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je tickets snel op ripsandblues.nl.
2: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
3: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Bewoners van de wijk Stadshagen in Zwolle roepen de gemeenteraad op niet akkoord te gaan met gemaakte afspraken tussen de gemeente en het COA over een nieuw AZC. Bij 3 winkels in het centrum van Deventer zijn vannacht rookfakkels door de brievenbus naar binnen gegooid. En in de Oost-app lees je wat deelname aan Europees voetbal FC Twente financieel kan opleveren.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Kom tweede Pinksterdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
12: 3 over 10 op radio's. Vraag de letter G in de pingpongplaats. Zit de G in de artiest of in de titel? Nou, alles mag. Dus van George Michael tot de Golden Earring, van Gloria Gaynor tot Guus Meeuwis. Of gewoon een guilty pleasure met een grote G, dat kan natuurlijk ook. App hem naar 06-4567-1331, oftewel naar de radio-step. En zometeen spelen we ook de voorbij de koffie dialect quiz.
13: Radio Oost.

heb zo meteen een leuk onderzoek uit Engeland over stress. Dat dus zo meteen hier op Radio Oost. Het is 14 over 10, je luistert naar Radio Oost. De Pim Pam Plaan liedjes met een G. En Gerda Dals wil graag...

Misschien wel een van de meest onderschatte liedjes van Toto, Georgie Porgy. Aangevraagd door Carola, dankjewel voor het doorgeven. Het is 10:55. Ik heb nog een bijzonder onderzoek uit Engeland. Stress over geld leidt je letterlijk sneller oud te maken. Onderzoekers volgden ruim 15.000 ouderen en ontdekten dat zorgen over bijvoorbeeld hogere energiekosten, wonen of te weinig pensioen zorgen voor meer lichamelijke klachten en sneller ouder worden. Sommige mensen waren biologisch gezien zelfs tientallen jaren ouder. Maar er is ook goed nieuws. Echt goed nieuws, want mensen die regelmatig naar concerten gaan, musea bezoeken, dansen of creatief bezig zijn, blijken juist langzamer te verouderen. Volgens onderzoekers werkt kunst en cultuur bijna net zo positief als bewegen. Dus eigenlijk is een avondje muziek luisteren misschien wel gezonder dan we dachten. Alleen jammer dat concertkaartjes tegenwoordig ook stress kunnen opleveren. Zometeen het regionale nieuws. En we zitten natuurlijk midden in de Pimpamplaat. En we spelen nog de voorbije Koffie Dialect Quiz. Zometeen om 10:45 hier op radio's. Dat is Georgie McGray.

0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Bendy en Losser.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het is 10:55. Je luistert naar radio. Het regionale nieuws nu met Bastiaan Kleijan.
5: De gemeenteraad van Zwolle moet niet akkoord gaan met de gemaakte afspraken tussen de gemeente en het COA over een nieuw te bouwen asielzoekerscentrum in de wijk Stadshagen. Die oproep doen een aantal bewoners uit die wijk die zich hebben verenigd in een stichting.

0: Ze vinden dat eerst het hoger beroep over het AZC afgewacht moet worden. Een uitspraak daarover is volgende maand. De stichting is naar de rechter gestapt om de plannen tegen te houden. In februari kregen de bewoners nog ongelijk van de rechter, waarna ze in hoger beroep gingen. Ze vinden dat ze te weinig bij de plannen betrokken zijn. De regio Twente moet vooraan staan bij de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, zegt Pieter Omtzigt, die voor de regio de mogelijkheden van AI in kaart bracht. Twente moet volgens Omtzigt een voorbeeld nemen aan hoe de regio omging met eerdere technologische ontwikkelingen, zoals de industriële revolutie en de opkomst van het internet.
1: Leer daarvan wat er toen goed ging. En leer er ook van wat er toen iets minder goed ging. Hè? Waarom thuisbezorgd.nl en Booking.com zo snel weer weg waren. En trek die lessen voor wat je hier nu kunt doen.
0: In Rijzen is vandaag een AI Summit Twente, waar gesproken wordt over de mogelijkheden van AI. En bij 3 winkels in het centrum van Deventer zijn vannacht rookfakkels door de brievenbus naar binnen gegooid. Dat gebeurde in de Smedenstraat, waar 3 panden op tientallen meters van elkaar vol rook kwamen te staan. Het gaat om een restaurant, een bruidswinkel en een Pokémon-kaartenwinkel. Ook de appartementen boven die winkels moesten ontruimd worden omdat de rook naar boven trok. Later in de nacht konden de bewoners allemaal terug naar huis. De politie onderzoekt de situatie en heeft de fakkels meegenomen voor onderzoek. Later vandaag worden ook camerabeelden van de winkels bekeken. Getuigen worden gevraagd om contact op te nemen met de politie. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-App.
2: Dankjewel. Ik heb even het weer voor je. Later vandaag neemt de wolking toe. En vanmiddag kan er af en toe wat lichte regen of een bui vallen. Het wordt een graad of 16 met later wat meer wind uit het zuiden. Je luistert naar Radio Oost met zometeen de voorbije koffiedialect quiz. Ik heb een sportieve waardebon van 42 euro voor je. Als jij zometeen mee wilt doen in de voorbije koffiedialect quiz.

De Grand Funk Railroad en Soundgarden Wonderful hoorde je voorbij trekken hier op radio's. Frank kwam met een leuke zes. Namelijk met de Bengals, liedjes met een G. Going down to Liverpool. Zometeen komt hij voorbij. De voorbij de koffiedealer quiz.

0: En de Black Star op radio sinds 11 voor 11 gaan de voorbij de koffie...
1: voorbij de koffiequiz.
0: De voorbij de koffiequiz gaan we natuurlijk spelen. Jij kan meespelen. Zometeen na 11 krijg je natuurlijk de antwoorden van Harry Scholtemeijer. Goedemorgen, Harry.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Nou, er zat een vakantie tussen en wat weekjes vrij af. En een vinylweek zat er tussen. Maar we gaan uiteindelijk weer spelen de voorbij de koffiedialect quiz. Want je hebt 5 woorden voor ons, hè?
2: 5 woorden uit het Sallandse, dus. Maar ik denk ook wel bekend in andere delen van Overijssel.
0: Het Sallandse, oké.
2: Het Sallandse, ja.
0: Nou, kom maar door, zou ik doen.
2: Het eerste woord, dat is Besmoor. Besmoor, en wat was dat ook alweer? Is dat A, de grootmoeder, B, de overgrootmoeder of C, de schoonmoeder? Besmoor, grootmoeder, overgrootmoeder of schoonmoeder? Tweede woord is gijzel. Gijzel. Is dat A, schuifelen? Is dat B, sluipen? Of C, rennen? Gijzel, schuifelen, sluipen of rennen? Dan 3, en die kennen ze een heel Overijssel. Achter de petten kieken. Nou, wat was dat ook alweer? Achter de petten kieken. Is dat A, loeren? B, bidden? Of C, een dutje doen? Achter de petten kieken. Loeren, bidden, een dutje doen. Dan 4, en dat is weer een wat meer apart woord. Pionkeren. Pionkeren is dat A, de bloemetjes buiten zetten. B, piekeren. Of C, kermen. Kermen van de pijn, bijvoorbeeld. Pionkeren, de bloemetjes buiten zetten. Piekeren of kermen van de pijn. En dan 5e en de laatste, de santerpiepen. De santerpiepen. Is dat A, heilig boontje? B, een schijnheilig iemand of C, een zeurkous? Santerpiepen, een heilig boontje, een schijnheilige of een zeurkous. Nou, daar waren ze dan.
0: Nou, ik vind het wel even lastig, Harry, op een verdwaalde dinsdag in mei. Maar goed, misschien heeft iemand anders ze beter op een rijtje dan ondergetekend. Maar jij kan dus even de antwoorden geven via de app 0645671331. Dus 0645671331. Zometeen na 11 natuurlijk de antwoorden. En dan kom je ook nog weer met een ABBA-liedje, hè?
2: Ja hoor, zeker. Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd waar je zometeen mee gaat komen. Zometeen dus de finale van de voorbij de koffiequiz. Harry, tot straks, hè.
2: Tot straks, zeg
0: maar. Het is 8 voor 11 op Radio Oost met Pieter Cetera nu en The Glory of Love.

0: The Glory of Love, Peter Cetera, natuurlijk de voorman geweest van niemand minder dan de band Chicago, die ook regelmatig voorbij komt hier op radio's. Zometeen spelen we natuurlijk de voorbije koffiedialectquiz. We gaan het ook hebben over de senioren in onze mooie provincie. Want steeds meer senioren willen vooral één ding: zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven. Vertel mij wat. En dat is ook wel terecht natuurlijk. Maar moet natuurlijk ook wel kunnen in vele gevallen. Daarover ga ik het zo meteen hebben met Herman Pieper. En we gaan dan nog even bellen met iemand. En degene die we zo meteen gaan bellen, dat hoor je zo meteen hier op Radio Oost. Herman Kleine-Koerkamp, dat is degene die we gaan bellen uit het mooie Dalsen. Dat dus zo meteen na 11 uur hier op Radio Oost. We hebben nog een editie Gouden Fout. Wellicht dat Edwin van Hoeflaak zijn mening kan geven over een liedje van Cliff Richard, Power to All or Best Friends. Daarmee won hij ooit het Eurovision Festival, maar met dat liedje stond hij vandaag in de jaren 70 op 1 in de Nederlandse top 40. Maar is dat voor jou een gouden liedje, of denk je bij jezelf van, nou, het is ook wel een fout liedje. Liedje van meer dan 54 jaar geleden. Zometeen dus het vervolg hier op Radio Oost.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De musical tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
7: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. De regio Twente moet vooraan staan bij de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, zegt Pieter Omtzigt, die voor de regio de mogelijkheden van AI in kaart bracht. Bij 3 winkels in het centrum van Deventer zijn vannacht rookfakkels door de brievenbus naar binnen gegooid. En in de Oost-app lees je hoe het verder moet met Heracles, nu de club algemeen directeur Rob Toussaint heeft ontslagen.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinksterfair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
11: Beeldentuin Marienheem, ook op eerste en tweede Pinksterdag geopend.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
0: Je luistert naar radio. Zometeen natuurlijk de antwoorden in de voorbije koffiedialect-quiz. En we gaan het hebben over senioren Overijssel. Met Herman Pieper zometeen hier. En we hebben leuke muziek. Ik ben benieuwd waar Harry Schotmeijer zometeen mee gaat komen. Want naast dialect-specialist is hij ook ABBA kennen. Dus we gaan zometeen weer een liedje instarten van ABBA.
14: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Ja, wat jij misschien inmiddels al wel weet, we hebben in Harry Scholtenmeijer natuurlijk ook een ABBA-kenner. Harry, goedemorgen.
1: Ja.
0: Wat is dit voor liedje van ABBA?
1: Dit komt uit van de LP, toen nog LP, Voulez-vous uit 1979. Dus 5 jaar ongeveer nadat ze het Songfestival wonnen, maar nog steeds op het hoogtepunt van hun roem stonden. Dus dat ging wel goed. Nou, met de groep ging het op dat moment helemaal niet zo goed. Maar creatief, muzikaal ging het zeer voor de wind en met succes ook.
0: Wat was er aan de hand dan, privé?
1: De scheidingen natuurlijk die er waren. Agnetha die eigenlijk liever niet meer op tournee wilde, terwijl de rest dat wel wilde. En, dus er zaten nogal wat hiccups, ja.
0: Ah, oké. Okay. Nou, we spelen natuurlijk de voorbije de koffiequiz. Die spelen we natuurlijk elke dinsdag hier op Radio Oost. Bert, durf je het aan? Bert van Tongeren uit het mooie Hasselt.
2: Nou, ik vind het moeilijk, Bert. Het wordt met de keer dat Harry nieuwe opgaven geeft, wordt het moeilijker.
0: Heb
2: ik het steeds minder goed.
0: Maar Harry is een man die doet het natuurlijk met goede bedoelingen, hè, om ons een beetje bij te spijkeren in het dialect.
2: Ja, dat wordt ook zeer gewaardeerd.
0: Ja. Harry, de antwoorden.
3: De voorbij de koffiequiz.
1: Er komen de antwoorden. De eerste was Besmoor, dat is grootmoeder, overgrootmoeder of schoonmoeder. Het eerste antwoord is goed, grootmoeder.
0: Ja,
1: Besmoor, Besmoor zegt ze ook wel, bestemoor. Al die woorden komen voor grootmoeder. A is dus het goede antwoord bij 1.
0: Die heb ik goed. Jij, Bert?
2: Nee, ik had ook B.
0: Oh, oké. Nou, 1-0 nog maar, hè.
1: En dan gijzel, dat is wel een typisch Sallands woord, maar het komt ook op de Veluwe voor. Is dat schuifelen, sluipen of rennen? En nu is het laatste antwoord goed. Gijzel is rennen.
0: Die heb je
2: dat ruikt goed.
0: Die heb je goed. Ja. Nou, ik heb hem fout, want ik had B. Dus het staat 1-1, lekker spannend.
2: Mooi.
1: En 3, dat kennen ze in Hasselt ook wel, achter de petten kieken. Is dat loeren, bidden of een dutje doen? Het goede antwoord is nou B, bidden. Voor het eten bijvoorbeeld, dan zet je de pet af en dan ga je even met de pet voor je hoofd de ogen dicht. En of niet de ogen dicht, maar achter de pet te kieken. Dat is bidden. Goeie antwoord is B.
0: Die had ik ook goed.
2: En ik ook.
0: Nou, dan staat het 2-2.
1: Ja. Pionkeren, dat is wel weer een apart woord. Pionkeren, het vierde woord, is dat de bloemetjes buiten zetten. A of B, pieker

0: is dat A, het heilig boontje, of B, schijnheilige, of C, een zeurkous. Ja, ook nu als je gokt, dan moet je op de laatste gokken, dan is het goed. Het is een Santa Piepe, is een zeurkous.
1: Nou, ik heb hem goed.
2: Ik heb hem niet goed, ik had A.
1: Ik heb er toch vier goed, Harry, maar ik heb er twee gegokt.
0: Ja, wel.
1: Ja. Nou, Bert, bedankt voor het meedoen, de Olympische Gedachten. Nee, je krijgt van mij een sportieve waardebon. Als je even jouw adres naar me toe stuurt, dan gaat het helemaal goed komen.
2: Dat ga ik doen.
1: Oké, dankjewel.
2: Dankjewel, hè.
1: Groetjes in Hasselt, hè. Doodoog.
2: Ga ik doen, Joop.
1: En Harry, tot over een paar weekjes, hè.
0: Tot over een paar weken weer. Dag, Bert.
1: En dank voor de bijlessen.
0: Ja, hoor, zeker.
1: Oké, doodoog. Harry Schot erbij natuurlijk van de Overijssel Academie. Volgende week dinsdag spelen we weer een ronde. Zometeen gaan we het hebben over de senioren in onze mooie provincie Overijssel. We gaan eens even terug naar de jaren 80. Herbert Grönemeyer en Halmig op radio's.

0: Herbert Grönemeyer met een fantastisch liedje. Deze, de Halmich, hoor je voorbij trekken. Het is 17 over 11. Leuk dat je luistert naar Radio Oost. We gaan het hebben over senioren over IJssel. Want steeds meer senioren willen vooral één ding: zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven. Maar wat is daarvoor nodig? Daar gaan we zo mee over praten met Herman Kleine-Koerkamp. Maar ik heb Herman Pieper ook bij me. Ja, zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Ja, ik heb het zelf aan de hand meegemaakt bij mijn vader ook. Die wilde ook kost wat kost zelfstandig blijven wonen. Het is hem gelukt tot zijn 85ste.
1: Nou, en op zich is dat ook een leeftijd wat je op het moment veel tegenkomt. Van mensen die toch zeker op die leeftijd nog zelfstandig kunnen zijn. Mensen doen ook gewoon meer, zijn meer buiten de deur. Vanmorgen had jij ook nog een stukje waarbij aangegeven werd dat mensen die zich...

0: met muziek en cultuur en dergelijke bezig hielden, dat die op een gegeven moment ook jonger bleven, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, dat was een Engels onderzoek geweest. Ja. Ja.
0: Nou nee, maar en want ik zat er later over te denken, cultuur dan en museabezoek. Maar ook het samenbouwen van een carnavalswagen is ook een stukje cultuur. Maar het is in ieder geval dat je bij elkaar bent. Mensen elkaar spreken en dat je op een bepaalde manier contact houdt met mensen, dat helpt gewoon het beste. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoek, dat mensen willen elkaar kunnen ontmoeten, ergens binnen kunnen lopen voor een kopje koffie. En vraagt dan ook bij die senioren op een gegeven moment wat hun wensen en behoeften zijn, zeg maar. Want je hebt allerlei deskundigen die hun brood ermee verdienen en er heel hard vooraan lopen, zeg maar. En als je bekijkt dat tegenwoordig de gemeenten allemaal op een ravijnjaar zitten te wachten, dan denk ik dat we dat ook helemaal niet kunnen betalen, dat je er vooraan loopt. En dat is ook nergens voor nodig. Als je nagaat, Peter Weda, die kennen we dan, die heeft ook wel heel duidelijk aangegeven, slechts 4% van de mensen wordt echt zorgbehoevend. De rest is ambulant.
1: Maar je moet ze ook zoveel mogelijk zelf nog laten doen ook. Je moet ze, als ik mijn vader, die heb ik heel veel alles zelf laten doen. Die ging nog boodschappen halen, et cetera. Net zolang tot het kan, hè?
0: Je moet in beweging blijven.
1: Ja, juist.
0: En wij krijgen daar heel veel signalen vanuit de provincie, zeg maar. Vooral van de afdelingen. En die kunnen je ook gewoon veel beter duidelijk maken waar het om gaat, zeg maar.
1: Oké, waar wil je het over hebben deze week?
0: Nou, ik wou nog wel eventjes aangeven dat het mij toch wel een beetje irriteert. De framing van de vergrijzing door minister Veilbrief. De AOW wordt onbetaalbaar. Maar dat is het probleem. Het probleem is dat ze over 4 jaar ongeveer 2,5 miljard per jaar structureel nodig zijn voor defensie. En dat we dat met elkaar moeten betalen, dat snap ik best. Maar het punt is dat de AOW was in 85, werd er ook al voor 2024 een probleem voorspeld. Toen was het 4,5% van het nationaal inkomen. Op dit moment is het 4,6% van het nationaal inkomen, dus waar praten we over? In die boodschap dat er een probleem aan zat te komen, is er ook besloten om 50 miljard te gaan sparen. Dat is gebeurd. Maar die is in 2010 is die gewoon uitgegeven aan de aflossing op de staatsschuld. Want het probleem zou toch wel getackeld kunnen worden. En nu is het dan weer een probleem. Maar het gaat vooral dan zeg maar om de totale begroting. Maar het beslag van de AOW op de begroting van Nederland is net zo groot als in 1985 ongeveer. Dus waar praten we over? En het belachelijke is dan ook nog dat je dat dan neer gaat leggen bij die mensen waarvan een deel ook en daar ben ik ook nog een voorbeeld van. 15 maanden van hun leven hebben moeten geven voor de verdediging van het vaderland in ieder geval. Aan de dienstplicht, zeg maar. Dus ik vind het echt wel een klein beetje een kwestie van boerenbedrog.
1: Ja, boerenbedrog. En we gaan ook praten met Herman Kleine-Koerkamp. Hij is voorzitter van de senioren Leemleveld. En hij is ook raadslid voor de gemeentebelangen Dalfsen. Goedemorgen, Herman.
2: Goedemorgen, Bert en Herman.
1: Ja, wat doet senioren Leemleveld voor de inwoners van Leemleveld en voor de gemeente Dalfsen?
2: Nou, senioren Leemleveld is eigenlijk ontstaan sinds een goed jaar uit de KBO, de Katholieke Bond Ouderen, en de PCOB, Protestante Bond Ouderen. En we hebben ons aangesloten bij senioren, Nederlands senioren Overijssel. En wij proberen hier in Leemleveld gewoon met alle gezinten, zonder te kijken naar geloof of voorkeuren, wat te doen voor de senioren. En daar zijn we druk mee bezig. En we gaan minstens 8 of 9 keer per jaar hebben wij een bijeenkomst. Maar eigenlijk zou ik dat toch wel wat meer willen uitbreiden door bijvoorbeeld in het cultuurhuis de muziek hier in Leemleveld bijvoorbeeld eenmaal per week een soort Irish pub middag te houden waar alle senioren gewoon binnen kunnen lopen.
1: Ja, is daar behoefte aan, denk je?
2: De senioren worden steeds zelfstandiger, dat is duidelijk. Maar er is toch ook een groep die, je moet het wel even organiseren, moet zelfstandig zijn. Ze moeten daar zelf heen kunnen gaan. En als er een man of 30, 40 komt, dan is die gezelligheid er al. En daar kunnen ze elkaar onderhouden, ze kunnen verhalen vertellen. Prima. En voor de rest moet je vooral hun zelfstandigheid laten houden en hun eigen initiatieven laten doen. Maar er is tegenwoordig, ze doen al zoveel. Ze kunnen fietsen. Hier in Leemreveld, één keer per 14 dagen gaan ze fietsen. Eén keer per 14 dagen gaan ze wandelen. In de feestweek. Er worden ook voor de senioren worden daar gewoon bij betrokken. Dus dat is wel goed. Maar ik zoek eigenlijk een punt waar ze samen kunnen komen. Eén keer per week bijvoorbeeld.
1: Dus één keer per week ergens in de gemeente Dalfsof moet het speciaal in Leemreveld zijn?
2: Nee, ik denk speciaal in Leemreveld. Ja. Maar dat kan ook overslaan naar de andere plaatsen, kernen in de gemeente Dalfsof. Want iedere kern in de gemeente Dalfsof heeft een cultuurhuis waar ze prima terecht kunnen.
1: En daar wil je dus één keer in de week een soort Irish pub. Gewoon dat mensen met elkaar kunnen praten over allerlei dingen. Gewoon dat ze elkaar kunnen ontmoeten ook.
2: Ja, en voor de rest, en dat heb je, wat ik al zei, de KBO, de PCOB, senioren, de Leemreveld nu. Dat is toch de al wat oudere vergrijzing.
1: Ja.
2: En eigenlijk wil ik ook, en ik ben sinds pas een 3 maart voorzitter, ook de groep vanaf 65 erbij betrekken.
1: Oké.
2: Maar dat betekent ook dat je een ander programma moet hebben.
1: Ja.
2: Dat betekent ook misschien dat je een keer met een bus vol naar een concert van Freek en
1: Suzanne en Freek.
2: Suzanne en Freek moet.
1: Ja, nee, dat kan ik me niet bij voorstellen. Maar ik krijg nu,
2: of naar de wedstrijd van Coed Eagles.
1: Ja, nee, dat kan ik me niet bij voorstellen. Ik krijg ook een reactie. Ouderen die zelfstandig zijn, die gaan er wel op uit. Juist de groep die onder de radar blijft en eenzaam is, daar moet meer aandacht voor komen. Deel je die mening?
2: Daar ben ik helemaal met je eens. Maar daar leggen wij ook, en dat is een goed initiatief wat overgenomen is van de oude afdelingen, gewoon bezoek aan af.
1: Ja? En hoe doen jullie dat bezoeken? Want hoe weet je wanneer iemand eenzaam is en wanneer iemand onder de radar blijft?
2: Signalen krijgen, de verjaardagenkalender. Van als iemand een kaart, die krijgt een kaart, maar ook signalen als iemand in het ziekenhuis ligt. En dat ook in overleg met de kerken. Hè? Want de kerken gaan natuurlijk ook bij hun mensen op bezoek. En als mensen niet kerken, ja, dan ligt er een taak van ons. Okay. Maar die zullen we ook moeten ontwikkelen.
1: Waar kunnen mensen terecht als iemand een locatie heeft of een briljant idee voor de senioren in Leemreveld, Herman?
2: Mogen ze mij bellen.
1: Oké. Nou, heb je ook een mailadres waar mensen een mailtje naartoe kunnen sturen?
2: Herman Kleine Koerkamp @gmail.com.
1: Oké. Nou, dankjewel.
2: Maar de meeste mensen weten KK wel te wonen, dus.
1: Oké. Nou, dankjewel Herman en succes.
2: Akkoord, we gaan ons best doen.
1: Oké, succes. Dankjewel, Herman Kleine Koerkamp. Ja, dit soort initiatieven, gebeurt dat veel in Overijssel?
0: Ja. Heel veel afdelingen zijn daar heel actief mee. Afdeling in Almelo moet nu trouwens ook eventjes in de been komen. Gelet op het feit dat ze daar gaan het zwemmen voor senioren gaan ze daar beknotten.
1: Okay.
0: Nou, dat is paard achter de wagen spannen. Houden mensen in conditie. Kunnen ze elkaar helpen en zichzelf. En op die manier.
1: Wat is jouw advies dan? Jouw vrijblijvende advies aan de gemeente Almelo?
0: Geef ruimte dat mensen kunnen sporten. Dat ze actief kunnen zijn. En zorg ook dat er locaties zijn waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Die zijn er wel, maar hou dat ook goed open. En loop er in ieder geval niet vooraan.
1: Oké, en je wilde nog wat kwijt over Gordelroos, hè?
0: Ja, nou, Gordelroos. Op dit moment, er wordt op allerlei manieren door het kabinet geprobeerd om geld de maatschappij in te duwen. Nu heeft minister Stientje 8,2 miljard teruggekregen van de ondernemers in het kader van CO2-opslag. Dat zien ze niet zitten. Dus die 8,2 miljard ligt daar nu. Pak daar 2 miljard af. Injecteer die 5 miljoen senioren. Daarvan krijgt dus 20% minder kans op dementie. 20% van 5 miljoen is 1 miljoen. 2000 euro per persoon ben je zo kwijt als ze dement worden. Dus dat betekent dat die 2 miljard, die komt ook nog een keer terug ook. En tegen de tijd dat de maatschappij er dan klaar voor is, dan heb je die 2 miljard ook alweer terug.
1: Oké, als mensen vragen hebben over Senioren Overijssel, waar kunnen ze terecht, Herman?
0: SeniorenOverijssel.nl.
1: Dat is ook een mooie podcast, hè?
0: Ja, ja.
1: En binnenkort komt er weer een podcast van Senioren Overijssel. Nou, tot over een maandje, Herman.
0: Tot over een maand.

0: Mengdeville en de Spanish Troll op Radio Oost. Dag Wieke.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, best goed hoor.
0: Ja. Heb je nog vinyl? Of, want gisteren hebben we het...
1: Hebben we het overgeslagen. En ik heb het vandaag ook niet meegenomen.
0: Heb je het vandaag ook niet meegenomen?
1: Nee, zal ik zo anders even in die bak gras duinen die hier staat?
0: Nee,
1: sorry.
0: Er gaat niks van door het toilet.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus ik hoor wel wat je morgen hebt.
1: Dat is goed.
0: Wat heb je zo meteen aan nieuws?
1: Ja, we gaan het hebben over rookfakkels in het centrum van Deventer. Een probleem van afgelopen nacht. We gaan het hebben over hartklachten. Heel veel mensen hebben dat. En we gaan het hebben over bijzondere geluiden.
0: Bijzondere geluiden?
1: Ja.
0: Daar ga je het over hebben zo meteen. Nou, je hoort het zo meteen hier op Radio Oost in het regionale nieuws.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.
6: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld toch?
0: Vijf over half twaalf. Het regionale nieuws nu met Wieke Essendaal.
1: Goedemorgen. Bij 3 winkels in het centrum van Deventer zijn vannacht rookfakkels naar binnen gegooid. Het gebeurde in de binnenstad in de Smedestraat, waar 3 panden op tientallen meters van elkaar vol met rook kwamen te staan. Ook de appartementen boven die winkels werden ontruimd omdat de rook naar boven trok. Later vannacht konden ze gelukkig weer terug naar huis. De politie in Deventer doet onderzoek naar de situatie en heeft die fakkels meegenomen voor onderzoek. Zijn ook nog hard op zoek naar getuigen en camerabeelden. Er zijn in ons land te veel mensen met een te hoog cholesterol, zegt de Hartstichting. Die opende het afgelopen jaar door het hele land hartcheckpunten, waar je gratis je cholesterol en je bloeddruk kunt laten opmeten. Zo'n 13.000 mensen hebben dat gedaan en bij 70% was cholesterol dus te hoog, wat het risico op hart- en vaatziektes kan vergroten. De Hartstichting heeft tips wat je daar zelf aan kan doen.
12: Denk aan gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken, zorgen dat de stress vermindert. Zeker voeding is vaak nog veel winst te behalen. En denk dan aan minder vette kazen bijvoorbeeld. Of zorgen dat je zilvervliesrijst eet in plaats van witte rijst. Dat soort adviezen.
1: De Hartstichting adviseert ook iedereen om vanaf je 40ste regelmatig je cholesterol te laten controleren bij een arts. En dit geluid ga je over een paar jaar niet meer horen. Ja, het maandelijkse luchtalarm. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenennetwerk dat je kan waarschuwen bij rampen. De minister van Justitie schrijft aan de Tweede Kamer dat er dus in 2028 een eind komt aan die maandelijkse test. In 2024 werd er ook al over gesproken. Toen zag de Tweede Kamer dat niet zitten en werd de boel nog even uitgesteld. Maar nu gaat het dus toch gebeuren. Het NL Alert, waarbij je wordt gewaarschuwd via je telefoon, is veel effectiever, vindt de minister.
8: In onze provincie zijn er nog wat zorgen over. Ilse Duursma, voorzitter van de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen, is bang dat het NL-alert niet in alle buitengebieden goed aankomt. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
13: Hallo, daar zijn we weer.
14: Het theekrantje.
13: Man. Oh, maar wat erg.
14: Het theekrantje.
0: Waar gaan we het over hebben in het theekrantje vandaag?
8: Dat gaat hier ook over. Over die geluiden die je over een tijdje niet meer gaat horen. Welke geluiden uit je jeugd, die mis je nog wel eens? Bijvoorbeeld de intro-tune van de Fabeltjeskrant.
0: Ja, de Fabeltjeskrant.
8: Kun je missen bijvoorbeeld.
0: Ja.
8: En ik mis altijd nog wel dat geluid uit de jaren 90, begin 2000. Dat wanneer je dan op internet wilde, dat je dan zo'n kraakpiepgeluid kreeg.
0: Oh ja,
8: voordat je online kon.
0: Dat je eerst nog een blokje om kon lopen voordat je online
8: even.
0: Was.
8: Ja. En dat je dan ook niet meer kon bellen.
0: Ja.
8: Ja, dat vond ik prachtig.
0: Dat je papa of mama naar boven schreeuwde van... Kappen nou.
8: Ja, precies. Ja. Ja, dat soort geluiden. Dus geluiden uit het verleden. Welke mis je daarvan?
0: Oké, nou laat het ons even weten via de app natuurlijk. Dr. Hoek, oprichter en zanger, die is overleden op 76-jarige leeftijd. Daarom even Dr. Hoek nu op radio.

Het is de populairste deun in ons land, deze van Alex Warren en The Fever Dream. En daarvoor hadden we natuurlijk Dr. Hook. En de frontman van Dr. Hook is overleden. Danny Locorriere. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die is overleden. Het is 11:15 hier op radio's. Wist je dat katten stiekem veel slimmer zijn dan ze zelf laten merken? Wist je dat? Nou, er is een onderzoek nagedaan. Want uit nieuw onderzoek uit Japan blijkt namelijk dat katten niet alleen hun eigen naam herkennen, maar waarschijnlijk ook de namen van andere katten in huis. En zelfs van de mensen waar ze mee samenwonen. Dus als jij denkt, die kat die luistert nooit, dan kan het zomaar zijn dat hij prima begrijpt, maar gewoon bewust besluit, dit doe ik niet. En eerlijk, dat maakt een kat misschien ook wel gewoon een beetje een kat, toch? He? Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Reageert jouw huisdier echt op zijn naam of alleen als er eten in aantocht is? Laat het me even weten. Zometeen Gouden Fout. In Gouden Fout zit vandaag Cliff Richard met Power to All or Friends. Waarmee je ooit het Eurovision Festival wist te winnen. Is dat voor jou een gouden liedje of een fout liedje? Moeten we dat liedje voor eeuwig blijven draaien hier op Radio Oost? Ja of nee, laat het me even weten. Door goud of fout aan te klikken. Hello.

0: Nou, leuk dat het Japanse onderzoek gewoon blijkt te kloppen volgens Wendy. Want Hooibert klopt helemaal, onze kat luistert ook naar zijn naam. Sinds dat hij een maand of 4, 5 was, komt hij naar ons toe als we hem roepen. En als hij hoort dat er een kattensnoepje is en we roepen of hij zo'n snoepje wil, dan rent hij de trap af in plaats van rustig lopen. Hoe snel hij dan is, sprintje trekken, groetjes Wendy. Dus het klopt dus echt. Je hoorde Roxette voorbij trekken met de Joyrides. Dat was het favoriete liedje. En ook het eerste cd-singeltje wat Bas Nijhuis ooit in de wacht gesleept heeft. Komende zaterdag is er weer een Bas en Bert hier op radio's. En komende zaterdag hebben we Jorieke Sterke te gast.
1: Goud of fout?
0: Nou, Cliff Richard stond vandaag op deze dag in de jaren 70 op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met Power to All Our Friends. Ik ga het liedje ook draaien, maar is dat een gouden liedje of een fout liedje? Laat het me weten.

is het favoriete liedje van Jaap de Boer, onlangs jarigen. Jaap heeft nog visite gekregen en een verjaardagscadeautje van onze eigen Cor en Marjolein. Het is het live liedje van Jaap. Power to All Our Friends stond vandaag op nummer 1 in 1974. Dat is zeker een gouden liedje, zegt Arnold Hoek. Ellen Villard zegt ook goed liedje, goud liedje. Henk van Amerongen zegt ook goud. Jacqueline Veldhuis, goud. Met deze won hij in 1974 het Eurovision Festival. Dus deze wordt voor altijd toegevoegd aan de lijst met gouden liedjes op radio. Zo meteen een uurtje back to the 80's hier op radio's. En ik ga kaarten weggeven voor Rips and Blues.

0: seizoen van Wij zijn Neder-Saxen. Trekken Monique Sleiderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saxisch.
1: Vandaag, Albert, vandaag ging het hier gebeuren. Klootschieten.
2: Wij zijn klootschieten.
0: Wij zijn Neder-Saxen. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Een druk hier, hè?
2: Ja.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Het nieuws in Overijssel. In Deventer wordt onderzoek gedaan naar een situatie van afgelopen nacht. Bij 3 winkels in het centrum werden rookfakkels naar binnen gegooid. En het maandelijkse luchtalarm ga je niet meer horen na 2028. De Overijsselse voorzitter van Krachtige Kernen maakt zich hier al langer zorgen over. Ze zijn bang dat zonder dat alarm niet iedereen wordt bereikt. Dat en meer nieuws op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van €550 miljoen was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30 rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis,
14: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
1: Zometeen raad de plaats. Jij kan onder andere een sportieve waardebon winnen. En wil je komend weekend, zondag of maandag, naar Rips & Blues. Heb even Rips & Blues. Dan heb ik twee kaarten voor je hier op Radio Oost.
2: Radio Oost. Bert van Lossen.

vorige week 60 geworden. Zusje van Michael Jackson, Janet Jackson, What Have I Done For You, Me Lady, was ooit een nummer 1 hit in Nederland. En het gaat goed met de film over haar broer Michael. En die verbreekt het ene record naar het andere record. En heeft dan bijna net zoveel geld opgebracht als Oppenheimer. Het is 10:50, je luistert naar radio. Het is tijd voor Raad de Plaat. Ik heb hier de opgave voor je. Welke hit uit de jaren 80 is dit?

Geef het even door, ik heb een sportieve waderbon voor je. Nicole Gieskes en Joke Kieftenbelt, gefeliciteerd. Jullie zijn er komende zondag bij Rips and Blues in Raad. Want ik heb twee kaarten naar jullie toegestuurd.

0: Nou. Welke hit uit de jaren 80 zoek ik? Ik heb Jerry aan de telefoon. Jerry, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Jerry.
0: Jerry, welke is het?
1: Het is van Toto van Afrika.
0: Toto Afrika. Helemaal goed. Was een makkie, hè?
1: Ja, man. Tweede keer helemaal.
0: Ja, ik heb Toto met Georgie Porgy ook al gedraaid vanochtend ergens. En dit was Rain Down in Africa. Ik heb een sportieve waardebon voor je, Jerry. En ik wens jou een fijne dag. En nu de prangende vraag. Perfect. Moet ik Toto nog instarten of...
1: Ja, kijk maar wat jij wilt. Doe maar. Doe maar, liever wel. Ik zit allemaal hier.
0: Nou, Rain Down in Africa. Bij deze dus. Okay. Hey, bedankt voor
1: Dankjewel,
0: het meedoen.
1: Dankjewel,
0: fijne dag. Ja, jij ook bedankt voor het meedoen.
1: Oké.
0: En gefeliciteerd. Doei, doei. Zometeen Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Maar dit is Toto, dus de opgave vandaag in Rade Plaat. En Rain Downs in Africa.

Orson. Come in, Orson. Nano, Nano.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Je hoorde Whitney Houston voorbij trekken hier op Radio Host. Zometeen in het nieuws, Wieke.
1: Ja, we gaan het hebben over een achtervolging in Meppel van gisteravond. Een jongen uit Staphorst is daar opgepakt. En we gaan het hebben over brandveiligheid in Deventer. En dan vooral richting het WK.
0: Oeh, dat dus zometeen in het regionale nieuws. En we gaan praten over het weer. Dat doen we met Gert Voerman. En zometeen natuurlijk ook nog de verjaardagskalender van Cor en Marjolein. En geluiden die jij mist in het straatbeeld of op de radio en tv.
1: Dat is de vraag van vandaag in het theekransje.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De buren tegen?
12: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
11: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
12: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
11: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
12: Binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
11: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
13: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Half 33 ben je bezig met je middaglunch. Eet smakelijk. Het regionale nieuws nu met Wieke Essendal.
1: Ja, goedemiddag. In een huis in Enschede is zojuist een lichaam gevonden. Dat gebeurde aan de Keteldiepstraat. Die straat is inmiddels afgezet met lint en er wordt volop onderzoek gedaan. Veel buren die kijken nu bij dat afgezette lint, maar dat politieonderzoek is in volle gang. Dat onderzoek moet ook uitwijzen of het om een natuurlijk overlijden gaat. Zodra we daar meer over weten, dan hoor je dat hier direct. Een jongen uit Staphorst is gisteravond opgepakt na een achtervolging in Meppel. Hij reed op een scooter zonder kenteken en stopte niet toen de politie dat wilde. De jongen ging er vandoor. Na een korte achtervolging kon de politie hem uiteindelijk stilzetten. Daarna rende de bestuurder nog weg. Uiteindelijk werd hij op een kruising opgepakt, maar werkte de jongen niet mee bij zijn arrestatie. Daarom is ook pepperspray gebruikt. De jongen is daarna meegenomen naar het politiebureau. Zijn scooter is in beslag genomen. Hij bleek ook geen rijbewijs te hebben. Op een later moment is hij weer vrijgelaten. En om horecaondernemers bewust te maken van brandveiligheid in hun eigen kroeg of restaurant, begint vandaag een campagne in Deventer. Ze delen daar onder meer informatiefolders uit en beantwoorden vragen. De Veiligheidsregio IJsseland gaat dat doen en zegt dat er vanuit de gemeente de vraag kwam om de horeca in de binnenstad brandveiliger te maken.
17: We zitten natuurlijk in een aanloop naar het WK voetbal dat in juni begint. En waarschijnlijk de meesten kunnen zich de brand afgelopen nieuwjaarsnacht in de nacht in Zwitserland ook nog wel herinneren. Waarin het heel snel misging en wat de nodige slachtoffers eisten. Dus ik denk dat het goed is om met het WK voetbal in zicht hier aandacht aan te besteden.
1: Ja, dat gebeurt vandaag en ook morgen trouwens, dus in het centrum van Deventer. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dankjewel, dan gaan we praten over het weer. Dat doen we met onze weerman natuurlijk, Gert Voerman. Goedemiddag, Gert.
18: Goedemiddag, Bert.
0: Ja, het weer op dit moment in Overijssel.
18: Ja, als je nu naar buiten kijkt, dan is het op veel plaatsen toch bewolkt geraakt. We begonnen zo zonnig, maar in de loop van de dag meer bewolking. Het eerst in het westen, later ook in het oosten. Zie je ook terug, regio Steenwijk in totaal 3 uur zon. In de regio Twente 4 uur zon. En ook in de temperaturen, Giethoorn nu 15 graden. Rijssen bijna 17 graden. Het is nog wel droog op de meeste plaatsen. De rest van de middag blijft het toch veelal bewolkt. Af en toe nog wel een beetje zon, denk ik. En in de loop van de middag zul je zien dat plaatselijk wat lichte regen gaat vallen. Niet overal, het is regionaal, dus ook plekken waar het droog blijft. En temperatuur, er komt weinig verandering in. Zo'n 16 tot 17 graden max met een matige wind uit de zuidelijke richting. En dan vanavond is het bewolkt. Plaatselijk valt er wat lichte regen. Vannacht beperkt de neerslag zich tot een enkele bui met 11 tot 12 graden. Dus een zachte nacht. En dan morgen overdag zitten we nog met onstabiele lucht. Een beetje vergelijkbaar met gisteren. Dat betekent af en toe zon, stapelwolken, verspreid over de provincie een paar buien. Het is wel zo dat in de loop van de middag die buien zich meer naar het oosten gaan beperken. Dat het in het westen later ook in Zeeland droog gaat worden. Met gemiddeld 17 graden. Gemiddeld betekent dus dat het in het zuidoosten lokaal de 18 graden aangetikt kan worden.
0: Oké, en wanneer gaan we dan een 25-plus dag beleven deze week?
18: Nou, ik denk vrijdag. En als het vrijdag niet lukt, dan wordt het zaterdag. Want het weer gaat behoorlijk verbeteren. Een hoogdrukgebied boven het zuiden van Frankrijk, die zich op dit moment aan het vormen, neemt in kracht toe. Komt vrijdag boven Duitsland terecht en daardoor draait die stroming naar het zuiden toe. Nou, donderdag merken we dat al. Donderdag op de meeste plaatsen droog. Zon, gaan ook weer stapelwolken vormen. Die gaan af en toe wat samenklonteren. Maar die temperatuur die gaat al omhoog. Het wordt 20, plaatselijk 21 graden. Woensdag 23 tot 25 graden. Dus diverse plekken die zomer zijn grenzen al met zonnige periode. Ook weer wat stapelwolken, maar minder dan op de donderdag. En ik denk dat zaterdag toch tamelijk zonnig is. Een paar onschuldige stapelwolken. En er zitten op veel plaatsen 25 graden of plus. En dan moet je niet raar zitten kijken dat ergens in het zuiden of zuidoosten de 70 graden wordt aangetikt.
0: Zo, dat is lekker.
18: Het is Holland stilstaan, kun je wel zeggen.
0: En het hele Pinksterweek einde kunnen we dus genieten van fantastisch weer.
18: Ja, van zonnig weer. Er zit een klein addertje onder het gras. Dat hoogdrukgebied trekt naar het oosten weg. Komt er een nieuw op de Noordzee. En dat zou betekenen dat vrijdag of zondag even die wind noordelijk wordt. Dat die temperatuur 1 of 2 graden inlevert. Maar maandag en dinsdag gaat het weer verder omhoog. Met flink wat zon. En op de meeste plekken overal gewoon droog weer.
0: Oké, nou, dankjewel. Dat belooft dus een fantastisch Pinksterweek einde te worden.
18: Ja, het ziet er goed uit hoor. En dat is nog even weer een goed makertje tussen aanhalingstekens. Want we hebben er geen invloed op met dat hele kille weer dat we rond de hemelvaartsweekend hadden.
0: Oké, weet je wat het leuk is? Dan is het zaterdag mooi weer. Dan spreken we elkaar weer. Dan zit Bas op Curaçao.
18: Ja, heb ik een keer goed nieuws voor ons weer. Dat is
0: niet op dit. Ja, ik moest daar meteen even aan denken. Ja. Maar goed, bedankt.
18: Jo, oké.
0: En we spreken elkaar tot zaterdag. En vanmiddag natuurlijk ook nog op de radio. Gert Voerman, onze weerman. Zometeen het tekenrandje. Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, welk geluid van vroeger mis je nog wel eens?
0: Oké. Laat het even weten. Zometeen ook Matchbox op radio's. Maar eerst even Gary Hall en Jono's op radio's.

0: laatste.
1: Gelukkig hebben we dit nog.
2: Roepie.
3: Een applaus voor het spelletje Wie van de Drie.
4: Kinderen. Maandag tot en met zaterdag. De
5: avond.
6: Bert neemt je mee terug.
7: Dat je nog niet moet zeggen.
6: Naar de jaren 80.

0: We hadden nog een jaren 80 hit. Begin jaren 80, Matchbox, The Midnight Dynamos. Dit was Buzz Buzz, a Diddle Hit.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: Het theekrantje.
1: Man. Oh, dat was
2: het theekrantje.
0: Ja, het theekrantje.
3: Ja, gaat over het luchtalarm. Dat horen we iedere maandag van de maand natuurlijk. En dan om 12 uur stipt gaat dat ding loeien. Maar na 2028 gaan we het nooit meer horen. En toen dachten wij, welke geluiden van vroeger mis jij wel eens?
0: Ah.
3: Dus bijvoorbeeld de bel van de SRV-wagen in de straat? Kan. Of het ratelen van een ouderwetse typemachine?
0: Ja, de Henk uit Rijssen komt daar ook mee. Ah. En Anita, de draaiende telefoon met kieschijf, dat geluid vergeet je nooit meer.
3: Ja, de intro-tune van Telekids op zaterdagochtend.
0: Het klepperen van melkflessen.
3: Oh, ja, ook een leuke.
0: Ja.
3: Het geluid van knikkers op het schoolplein.
0: Het cassettebandje dat teruggespoeld werd.
3: Dat is ook een leuke. Of het in de videobandspeler duwen van een VHS.
0: Het fluitje van de conducteur is in de loop der jaren natuurlijk ook heel erg veranderd. Ja. Aldus Klaas, zelf conducteur geweest.
3: En dit is een leuke, de ijskokar, melodie in de zomer.
0: En Peter uit Tubbergen, de voetbaluitslagen om 17:30 op Radio Oost. Want die zijn er niet meer.
3: Ja.
0: Ja,
3: dat is ook een groot gemis.
0: Ja, zeker.
3: Dit soort geluiden, jammer dat we ze niet meer hebben. Wie weet keren ze ooit nog een keertje terug.
0: Dankjewel, Wieke. Zometeen op Radio Oost. Cor en Marjolein natuurlijk met de verjaardagskalender. Piet Thouwsen van de Hoe is jarig. Maar wie, over de Hoe gesproken, wie zijn er nog meer jaren?

0: Genesis met Phil Collins natuurlijk. En mama.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Piep en de piep! Hoera!
0: Het is bijna 1 uur. Even snel nog naar Cor en Marjolein. Want wie zijn er jarig op deze dag? Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert. Goedemiddag. Dat zijn de geboertjes Marwijk.
0: Ah.
3: Ja. Geboertjes Marwijk.
0: Rob
3: en Rob. Bert en Rob van Marwijk.
0: Oké, de oud-bondscoach.
3: Ja, dan is jarig 74 geworden. Dan is jarig actrice en zangeres Grace Jones.
0: Aha, Grace Jones jarig vandaag. Ze leeft er
3: 79 jaar geworden.
0: 79, bijna 80.
3: Dan wielrijder Jan Jansen.
0: Ja.
3: 86 jaar geworden.
0: 86.
3: Andrea Pirlo, profvoetbalster. Ja. 47 jaar.
0: Ja.
3: De dag van Ron Brandstede. Van de Honeymoon Quiz.
4: De geboortedag van Amia.
3: En wij hadden vroeger in de bergen van Zwitserland.
0: Tot morgen!
3: Doei!
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
13: Het nieuws in Overijssel. In een huis in Enschede is een lichaam gevonden. De Keteldiepstraat is afgezet met linten en daar wordt er volop onderzoek gedaan. En het maandelijkse luchtalarm ga je niet meer horen na 2028. Eerder maakte Overijsselse tak van de krachtige kernen zich hier al zorgen over. Ze zijn bang dat zonder dat alarm niet iedereen wordt bereikt. Meer nieuws in de app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de TBS dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
14: Radio Oost.

0: Niet alleen liefhebber van muziek, maar was ook groot liefhebber van dans en andere kunsten, zoals bijvoorbeeld meme.
1: Paula Keijzer.
0: Nou, had ik niet verwacht. Nou, ergens misschien trouwens ook alweer wel. Past ook wel bij hem, David Bowie. Hij heeft er ook zelfs training in gehad, hè, meme. Hij was sowieso groot liefhebber van kunst. Dat zag je ook in hoe hij zich kleedde bijvoorbeeld. De alter ego's die hij had, zoals Ziggy Stardust. Ja, tof om eventjes weer te horen. David Bowie dus op Radio Oost met Blue Jean. Maakt het 7 minuten over 1. Een hele goede middag.

Als ik zelf denk aan Chinese propagandaposters, dan denk ik niet zozeer aan muziek. Maar ik weet zeker dat je het nummer wat er straks aankomt herkent. Dat is dus wel op zo'n poster gebaseerd. Maar eerst nog, muziek van Shakira. En nu is dit Andrew Gold met Lonely Boy.

Ze noemen het zelf een bubblegum song. Ja, dat snap ik ergens wel. Dat betekent dat het heel vrolijk is en echt gericht op het grote publiek. Maar wel een bijzondere aanleiding, vond ik zelf. Ze zagen namelijk een keer een Chinese propagandaposter. Ja, propaganda vind ik altijd een beetje een moeilijk woord, maar ja, een soort van reclame voor je land, zeg maar. En ja, daarop stond hoe prachtig en hoe fantastisch het daar allemaal destijds was. Terwijl dat helemaal niet het geval was. Waren ze gewoon een beetje mooi weer aan het spelen. Op die poster stond ook de slogan: Shiny happy people holding hands. Blije mensen die elkaars hand vasthouden. Nou, dat was vooral een hoop dingen in de doofpot stoppen. Maar voor R.E.M. dus wel een reden om dit nummer te maken. Ja, en volgens mij ook absoluut niet zonder succes. Sterker nog, ik kwam nog een bijzondere versie van dit nummer tegen in Sesamstraat. Nou, de Amerikaanse dan, Sesame Street. Daar moest ik best wel om lachen. Het heet namelijk Furry Happy Monsters, oftewel pluizige blije monsters. Moest luisteren. Furry.

Ik word er ook gewoon vrolijk van. Dat je al die andere buurtbewoners van Sesamstraat, die zie je rondlopen en je hoort ze dus er ook doorheen zingen. Ik vind het erg grappig. R.E.M. dus met Shiny Happy People op Oost. Zometeen muziek van Tears for Fears.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: 2 minuutjes over 1:30. Het is tijd voor het nieuws. Wieke Esserdal, goedemiddag.
8: Goedemiddag. In een huis in Enschede is een lichaam gevonden. Dat gebeurde vandaag aan de Keteldiepstraat. Die straat is inmiddels afgezet met linten en er wordt daar volop onderzoek gedaan. Veel buren staan te kijken bij het afgezette gebied. Dat onderzoek moet nog laten zien of het om een natuurlijk overlijden gaat. Over de identiteit van het slachtoffer en wat daar precies is gebeurd wordt nog voorlopig niks bekendgemaakt. Er zijn te veel mensen in ons land met een te hoog cholesterol, zegt de Hartstichting. Ze openden het afgelopen jaar door het hele land allerlei hartcheckpunten, ook in Overijssel. Daar kon je gratis je cholesterol en je bloeddruk laten meten. Zo'n 13.000 mensen hebben dat gedaan en bij 70% was de cholesterol aan de hoge kant. Dat vergroot het risico op hart- en vaatziektes. De Hartstichting heeft ook tips wat je daar zelf aan zou kunnen doen.
9: Denk aan gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken, zorgen dat de stress vermindert. En zeker voeding is vaak nog veel winst te behalen. En denk dan aan minder vette kazen bijvoorbeeld. Of zorgen dat je zilvervliesrijst eet in plaats van witte rijst. Dat soort adviezen.
8: De Hartstichting adviseert iedereen ook om je vanaf je 40ste regelmatig te laten controleren op je cholesterol.
7: Ja, het lastige ook aan cholesterol is dat je niet aan de buitenkant ziet.
8: Ja.
7: Je kan bijvoorbeeld heel dik zijn, maar dan kun je alsnog een heel goed cholesterol hebben. Mijn cholesterol is prima.
8: Ja, of precies andersom, dat je er wat dunner uitziet, maar best wel ongezond leeft. Dat kan natuurlijk ook. En dat je daardoor een hoger cholesterol hebt.
7: Ja.
8: Dat zegt weinig inderdaad over de buitenkant. Dus daardoor zijn dat soort checks misschien juist wel een extra oproepje om dat te doen, zodat ze ook even aan de binnenkant kunnen kijken.
7: Absoluut.
8: Ja, en dit geluid, we kennen het allemaal, ga je over een paar jaar nooit meer horen. Ja, dat maandelijkse luchtalarm op de eerste maandag van de maand om 12:00 stipt. Het gaat stoppen na 2028. Het kabinet heeft er namelijk geen geld meer voor gevonden. De minister zegt dus dat ze daarmee gaan stoppen met dat testen. In 2024 werd er ook al over gesproken, maar toen zag een meerderheid van de Tweede Kamer het niet zitten om daarmee te stoppen. Nu gaat dat dus wel gebeuren. Ze zeggen nu dus vanuit Den Haag het NL Alert, waarbij je wordt gewaarschuwd via je telefoon, dat dat veel effectiever is. Daar zijn dan weer wat zorgen over, ook hier in Overijssel. De voorzitter van de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen maakt zich daar al langer druk over. Ze zegt bijvoorbeeld, in Overijssel heb je veel buitengebieden, ook een grote grensregio. Ja. Komen daar die berichtjes dan ook echt goed aan op je telefoon?
7: Nou, dat is een hele goede vraag, denk ik.
8: Zeker. Daar gaan we vandaag nog eens even induiken, ook bij de radio.
7: Ik moet zeggen dat ik überhaupt dit geluid wel ga missen, hoor. Dat is toch ook Ja, dat heb je jarenlang toch gehoord. Hoe lang bestaat het al wel? Niet tientallen jaren, toch?
8: Ja, ik heb laatst een heel leuk artikel gelezen van een jongen uit Nederland. Hij komt uit een andere provincie, geloof ik. Die is bezig met een fotoproject. Mm-hmm. Die zet al die palen met die witte dopjes, waar deze herrie uitkomt, zet hij op de foto. En daar heeft hij binnenkort een boek van gemaakt.
7: Ach, wat leuk.
8: Ja, die is bezig met een enorme tournee door het hele land. En ze staan vaak ook op best wel lelijke plekken.
7: Ja, dat zal, want toen ik naar de basisschool ging, dan moesten we apart naar de gymzaal. En naast die gymzaal, was echt zo'n oud vervallen gymzaaltje, daar stond dus zo'n paal met de sirene.
8: Ja.
7: En als dat alarm dan afging...
8: Al die kinderen op hol.
7: Nou, wij hadden dan net gym gehad, we waren dan in de kleedkamer aan het omkleden. En dan renden wij dus met de meiden van de klas allemaal naar buiten.
8: Ja.
7: En dan gingen wij op het fietsenrek staan met z'n allen. En dan deden wij onze eigen sirenedans. Ja, het is echt afgrijzelijk als je eraan terugdenkt, maar goed.
8: Ken je dat dansje nog?
7: Ja, het was gewoon zeg maar een beetje armen naar voren en dan een draaibeweging maken, weet je wel?
8: Ja,
7: ja, het
8: zoet.
7: Is echt achterlijk eigenlijk, maar goed.
8: Goed, we hebben er allemaal herinneringen aan. We kunnen het nog een paar jaar van, nou ja, soort van genieten. En dan houdt het dus op na 2028. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je allemaal op oost.nl of in onze eigen app.
7: Dank je, Wieke. Graadje of 15 is het vandaag. Het is best wel bewolkt ook. In de loop van de middag en in de avond gaat er ook nog wat regen vallen. En qua temperatuur wordt het maximaal een graadje of 16 à 17. Ik denk, ik blik nog eventjes naar de weg. Maar het is heel rustig op de weg, dus dat is fijn.

0: Overijssel's mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssel's mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssel's mooiste, top 75.

0: uit Deventer hoorde je met Al heb je niet. Misschien wel een artiest die volgens jou in Overijssel als mooiste zou moeten staan. Stemmen, dat kan dus alvast. Doe dat vooral via oost.nl. En misschien hoor je dan Tweede Pinksterdag wel jouw favoriete artiest uit onze eigen provincie terug in die lijst.
1: Paula's platenkast.
0: Ja, weet je, ik dacht ik neem even weer lekker een plaatje mee. We hebben natuurlijk vorige week de vinylweek gehad, maar ik merk aan mezelf dat ik best wel moet afkicken, want ik vind dat zo fijn om lekker van vinyl te draaien. En ik dacht, misschien kan ik het ook wel gewoon blijven doen, toch? Dus even een duik genomen in die fijne platenkast, die overigens sinds gisteren weer ook met een paar platen is uitgebreid. En ik heb een hele mooie meegenomen van Santana. Ja, dat heerlijke gitaargeluid van hem. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan daarvan blijven genieten. En vandaag afkomstig van Santana hoor je She's Not There.

0: Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.
1: Zeker doen, want als je wil weten hoe het hier achter de schermen aan toe gaat, dan kun je er dus op die manier achterkomen. Je kijkt even op oost.nl en daar vind je er meer informatie over. En ook via die weg kan je dus jouw vraag insturen. Een paar minuten voor twee is het, tijd voor muziek van AHA. The sun always shines on TV. En zometeen, na de klok van tweeën, ga ik eens even contact zoeken met iemand uit onze provincie die echt al maanden in Oman zit.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De keteldiepstraat in Enschede is afgezet met linten na de vondst van een lichaam vanochtend. Het is nog onduidelijk wat er nou precies is gebeurd. En in Rijssen is vandaag een grote bijeenkomst over AI. Er wordt daar gesproken over wat het allemaal kan betekenen voor de regio Twente. Dat en meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
3: Radio Oost.

Why Can't This Be Love? Van Halen op Radio Oost maakt het 7 minuten over 2. Stel je eens voor, je pakt je hele biezen in, al je biezen, je hele inboedel. En je propt het allemaal in een klein brandweerbusje. En je gaat met je hele gezin, inclusief katten, op reis om de wereld rond te reizen. Nou, dat is precies wat een gezin uit Enschede deed. En ik spreek ze zo. Ja.

0: Overijssel's mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssel's mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssel's mooiste, top 75.

0: Het is de nieuwe oogst van deze week. Onze eigen Miss Montreal hoorde je met schuilen. Ik vind het een erg dappere onderneming. Gewoon de boel laten en er lekker op uitgaan met je eigen omgebouwde brandweerwagen. En dat is precies wat Carlijn en haar gezin hebben gedaan. Jullie zijn inmiddels al best wel een poos op pad, hè Carlijn?
1: Jazeker. Sinds september, dus ja. Dat is 7 maanden.
0: Zo.
1: Of zo, 8 maanden.
0: Waarvan de afgelopen 3 jullie in Oman hebben doorgebracht. Het land waar jij als kind ook 6 jaar lang hebt gewoond. Hoe is het om daar dan nu weer terug te zijn en jouw gezin dat allemaal te kunnen laten zien?
1: Ja, dat was super bijzonder. Dus het was nooit een willekeurige richting dat we richting Oman gingen rijden. Het was altijd al een diepe wens om Oman aan mijn kinderen te laten zien. Het was ook wel kwetsbaar, want ik heb hele mooie herinneringen aan mijn tijd hier. Dus ik dacht, oh jee, wat als het nou in de realiteit ineens als volwassene anders is.
0: Ja.
1: Maar dat was ook heel zwaar, maar ook voor een deel niet. Voor een deel is het gewoon hetzelfde en hebben we enorm genoten. Heb ik mijn kinderen dingen zien doen die ik deed als kind en hun zo gunde.
0: Wat voor dingen moet ik dan aan denken?
1: Van

0: schrijven. Ik denk dat ik in elk geval, en misschien ook wel veel andere mensen, er eigenlijk helemaal niet zo'n beeld bij hebben wat dat voor land is.
1: Nee, ik denk dat Oman is een beetje... ja, hoe beschrijf je het? Ik duist en één nacht sprookje eigenlijk. Oh. Het is best wel aan de ene kant heel traditioneel. Ja, heel Arabisch, heel traditioneel. Ook nog, dus iedereen loopt ook nog echt in traditionele kledij. En zodra je uit de grote stad bent, dan kom je ook echt hele traditionele dorpjes tegen. Veel herders, veel dieren, kamelen, geiten, ezels. Veel vissers ook. Maar ook echt mooie forten, heel veel historie en geschiedenis. En de sultan heeft er echt een werk van gemaakt om het toerisme heel erg te laten groeien. Maar tegelijkertijd echt in de kern die traditionele Omaanse cultuur vast te houden. Goed gelukt. Dus je vindt hele westerse dingen, heel veel luxe. Arabieren zijn sowieso wel dol op luxe. Mm-hmm. En tegelijkertijd hele mooie authentieke stukken en prachtige natuur. Heel rauw, heel afwisselend. Ja. Van hele hoge bergen tot eindeloze kust. En hele mooie wadi's en woestijnen. Ja, je vindt alles eigenlijk.
0: Ja, het is ook zo mooi, want we kunnen dus al jullie avonturen ook volgen op social media. Once Upon a Truck heet jullie daar. En dan zie je dus ook al deze uitzichten die jij nu omschrijft voorbij komen. Dat jullie lekker hebben paardgereden, heb ik gezien. Maar ook dat je toch wel wat pech hebt gehad met de truck. Want er was iets mis, hè? Hij deed het niet meer goed.
1: Ja, dat was ingecalculeerd op zich. Hè? Dat het niet een kwestie van of, maar van wanneer. Ja. Je weet gewoon, als je zoveel kilometers maakt, hè, dan slijten er dingen. Dus dan krijg je een keer technische gedoe. Alleen we konden de oorzaak niet helemaal vinden. Dus we hebben er eindeloos mee aangemodderd. En heel wat dagen bij garages gesleten voordat duidelijk was wat er aan de hand was. En toen moesten we nog onderdelen hier zien te krijgen. Och. Dus al met al was dat wel een beetje een hoofdpijndossier wat steeds terugkwam. Met uiteindelijk een garage-retreat van anderhalve week.
0: Zo.
1: Om het allemaal op te lossen. Dus,
0: maar hij doet het
1: maar
0: weer.
1: Maar nu zijn we weer oké. Okay. Ja. Ja, hij doet het weer.
0: En jullie hebben hem even ingeleverd. Hij is ingeleverd bij de haven. Jullie gaan namelijk komende vrijdag op het vliegtuig naar Kenia. Dan begint jullie avontuur in Afrika. Tot die tijd, hoe gaan jullie dan nu zonder truck het redden? Want dat is jullie huis eigenlijk.
1: Ja, het is ook wel een beetje gek om daarvan los te zijn. Want normaal hoeven we niet na te denken over welke spullen we nodig hebben. Dat is het voordeel van reizen met een camper. We hebben altijd alles bij ons.
0: Ja.
1: Als je toch niet verder wil rijden, dan stop je waar je bent. Zoek je een plek en dan kan je slapen. En nu vraagt het wat meer planning en het was zoeken met inpakken. Maar we zijn nu in een Airbnb totdat we vliegen. Dan kunnen we ook de laatste dingen regelen voor het vliegen. Want dat is met de katten nogal een onderneming.
0: Ja, dat vroeg ik me ook af. Want jullie wonen niet alleen met het gezin, met jullie en de kinderen, maar ook nog eens met de katten in die bus. Die zijn mee in het appartement nu?
1: Ja, er zijn toch best wel veel plekken waar je gewoon katten mee mag nemen. Dus dat is fijn.
0: Ja.
1: En we hebben vandaag eindelijk groen licht voor het vliegen. Dat ze gewoon met ons mee mogen vliegen. Dus dat is een enorme opluchting. Want het leek er heel lang op dat ze in een apart vliegtuig moesten.
0: Oh, ja, dat voelt
1: maar
0: niet fijn.
1: Maar dit is het fijnste voor ons allemaal. Dus,
0: En dan dus op naar Afrika, waar een nieuw deel van jullie avontuur gaat beginnen. In Kenia als eerste. Wat wil je in elk geval daar doen, daar laten zien?
1: Ja, we willen dieren zien natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, we rijden uiteindelijk naar Zuid-Afrika, maar daar hebben we alle tijd voor. Dus we hebben geen tijdschema of zo. Dus we kijken gewoon hoe het gaat. Maar ja, de dieren is wel onder andere waar we Afrika voor doen natuurlijk.
0: Wat een prachtig
1: avontuur. En de mensen.
0: Heerlijk.
1: Ja, absoluut. Ja, we hebben er heel erg veel zin in.
0: Goed zo, goed zo. Ik wens jullie ontzettend veel plezier ook daar in Afrika. En ik hoop dat jullie de laatste dagen in Oman ook nog heel fijn gaan zijn. Volgen, dat kan dus. We kunnen jullie in de gaten houden wat je zo al doet. Dat is echt heel leuk om te zien via social media, Once Upon a Truck. Carlijn, dankjewel en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: Doei.
1: Doei.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: 2:30 is het en tijd voor het nieuws. En het nieuws krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Om horecaondernemers bewust te maken van brandveiligheid begint vandaag een campagne in Deventer. Ze delen onder meer informatiefolders uit en beantwoorden vragen. De veiligheidsregio IJsselland zegt dat er vanuit de gemeente werd gevraagd om de horeca in de binnenstad brandveilig te maken.
13: We zitten natuurlijk in een aanloop naar het WK voetbal dat in juni begint. En waarschijnlijk de meesten kunnen zich de brand afgelopen nieuwjaarsnacht in de nacht in Zwitserland ook nog wel herinneren. Waarin het heel snel misging en wat de nodige slachtoffers eisten. Dus ik denk dat het goed is om met het WK voetbal in zicht hier aandacht aan te besteden.
12: De actie in het centrum van de stad loopt nu en duurt nog tot en met morgen. Een jongen uit Staphorst is gisteravond opgepakt na een achtervolging in Meppel. Hij reed op een scooter zonder kenteken en negeerde een stopteken van de politie. Na een korte achtervolging ging de jongen er vandoor. Agenten hielden hem uiteindelijk aan met pepperspray. De scooter is in beslag genomen. De jongen had geen rijbewijs en is later vrijgelaten. En er is vandaag een grote AI-bijeenkomst in Rijssen. Het is een bijeenkomst die gaat over de gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de economie en de samenleving. Een van de sprekers is Pieter Omtzigt. Hij vindt het belangrijk dat Twente meegaat in die ontwikkeling.
14: Twente heeft 2 keer vooraan gestaan bij een technologische revolutie en heeft daar veel profijt van gehad. Leer daarvan wat er toen goed ging en leer er ook van wat er toen iets minder goed ging. Hè, waarom thuisbezorgd.nl en Booking.com zo snel weer weg waren. En trek die lessen voor wat je hier nu kunt doen.
12: Volgens Omtzigt moet Nederland voorkomen dat alle kennis in handen is van andere landen, zoals Amerika. We zouden ervoor moeten zorgen dat dat zelf in bezit is. Dat is de laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel. Dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
11: Dankjewel. Het is een bewolkte dag vandaag. Vanavond gaat er ook nog wel wat regen vallen. Qua temperatuur zitten we tussen de 16 tot 17 graden. Ook vannacht blijft het bewolkt en daar komt ook nog wel wat regen bij.

Julien Clerc en Elle Foulet. Maakt het tijd om een spel te gaan spelen. Ja, en dat spel, de vernieuwweek zit erop, dus helaas. De platen hebben we aan de kant geschoven. We doen niet meer het spel Laat Maar Hangen. Wat we wel spelen is de liedjeslink. Drie nummers hoor je, waarvan twee heel duidelijk iets met elkaar te maken hebben. En eentje die valt toch echt wel buiten de boot. Maar ja, welke is dat? Op het spel staat een heel mooi Radio Oost prijzenpakket, wat jij dus kan winnen als jij het goede antwoord weet. En dat mag je dan doorgeven via de Oost-app of door even te bellen 074-2456-665. En deze opdracht hoort daarbij. Wat hoorde ik? The Cats met One Way Wind. Baha Man, Who Let the Dogs Out en Elvis Presley met Hound Dog. Wat zal het linkje zijn? En welke hoort er dan niet bij? Stuur het maar in en dat kan dus via de Oost-app. Bellen, dat mag natuurlijk ook. 074-2456-665 dus. Misschien bel ik jou zo meteen wel terug en ben jij degene die het Radio Oost prijzenpakket gaat winnen. Je hebt er de tijd voor tijdens Circus Custers en deze... Walking.

0: Circus Custers en Monica. Ja, en van Monica gaan we naar G, die heb ik nu aan de telefoon. G uit Deventer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe bevalt deze dinsdag je?
1: Oh goed, ik heb net de tv aangezet, dus...
0: Oh, nou, dan haak je op het goede moment in, G.
1: Dat dacht ik, hè?
0: Ja, ja, absoluut, want met een beetje geluk val je met het neusje in de boter.
1: Ja, nou, moet je doen, dan moet je anders schoonmaken, hè?
0: Ja, dat is ook zo, ja. Ja. En ben je dan nu aan het schoonmaken?
1: Nee.
0: Oh, dat dacht ik. Dat je daar dan de muziek bij aan had staan, want dat is natuurlijk een fijne combinatie altijd.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Ja.
1: Ik doe het gewoon via de tv, doe ik het altijd, hè. Daar heb ik de radio ook op zitten, dus.
0: Oh ja, ik snap hem. Ja, ik snap hem. Dus als ik zo meteen zou zwaaien, dan zou jij het zien.
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik bij deze even zwaaien. Hallo. Leuk dat je kijkt, G. We gaan het spel spelen. Ik laat jou de opdracht horen. En de vraag aan jou is dan, wat is de link en welke hoort er niet bij? Ben je er klaar voor?
1: Mm-hmm. Ja hoor.
0: Komt-ie. Ja, wat hoorden we hier?
1: Nou, de eerste was gewoon de krets met de wind.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft niks met de liedjes te maken van Elvis Presley. En die andere week zou de hoofd niet, maar over honden.
0: Over honden, ja, inderdaad. En die van de cats, dat is natuurlijk katten. En dat zijn geen honden.
1: Daarom.
0: Ja. Soms is logica zo simpel, hè, G?
1: Dat is zo.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Van harte gefeliciteerd. En daarmee is het Radio Oost prijzenpakket voor jou. Komt jouw kant op. Ja. Blijf straks nog even aan de telefoon. Ik heb nog één vraag aan jou. Mm-hmm. Welke van deze drie wil je horen? Kan ik de Cats voor je draaien? Word je blij van Elvis Presley? Of dan toch liever Bahaman?
1: Doe maar gewoon Cats.
0: De Cats? Ja. Komt eraan. Geniet ervan en een mooie dag gewenst, hè?
1: Dank je.
0: Doeg.
1: Doeg.

Rayman en Supergirl hoorde je. Maakt het een paar minuutjes voor drie. Ja, heb jij je wel eens afgevraagd hoe het zit met familiebedrijven? Hoe dat maar keer op keer in de familie blijft doorgaan en hoe lang dat dan ook nog blijft duren? Nou ja, bij sommige gezinnen dan zit daar ook een keer een houdbaarheidsdatum aan. Houdt dat een keertje op? En dat is best wel spannend of dat nou wel of niet zo gaat zijn. Zometeen ga ik het er verder over hebben. Het heeft ook alles te maken met Wij zijn Neder-Saxen, wat je vanavond weer kan zien op TV Oost. Blijf dus vooral luisteren, want het heeft alles te maken met een product wat hier vandaan komt, maar door heel Europa gaat. Ja, en daar zijn die mensen die het maken toch heel erg trots op. Straks meer na de klok van drieën. Eerst tijd voor muziek van Paul Young. Every time you go away.

0: Proost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Hey, Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. De Keteldiepstraat in Enschede is afgezet met linten na de vondst van een lichaam. Het is nog niet duidelijk wat daar is gebeurd. Om horecaondernemers bewust te maken van brandveiligheid begint vandaag een campagne in Deventer. Ze delen onder meer informatiefolders uit en beantwoorden vragen. En in Rijssen is vandaag een grote bijeenkomst over AI. Er wordt daar gesproken over wat dat kan betekenen voor Twente. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
16: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
18: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
17: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
19: Kom
7: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haarco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
19: Ja, ook bij Haarco in Raalte.
13: Radio Oost.

Nederland komen ze. Diesel met Sausalito Summer Night. Ja, en als kind als ik dit hoorde, dacht ik eigenlijk altijd dat het ging over sausijsjes. Ja, stom eigenlijk, maar goed. Dat gaat helemaal niet over sausijsjes natuurlijk. Het gaat over zomeravonden in Sausalito. Want dat is namelijk een plaats in de Verenigde Staten waar een van de leden van Diesel woonde toen hij dit nummer bedacht. Later, toen hij terugkwam naar Nederland, zich bij Diesel voegde, dacht ze, nou, je moet er dan toch ietsje meer mee doen. Het is een paar minuten over drie. Een hele goede middag. Je luistert lekker naar Radio Oost met fijne muziek. Zoals zometeen Alex Warren. Henk Wijngaard komt eraan en dit is 10cc.

0: Henk Wijngaard hoorde je en hey Suzie. En van de vrachtwagenchauffeur gaan we naar de bakker, namelijk bakker Ruben Meinders. Ruben, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Paula.
0: Ja, en van bakker naar tv-ster, want vanavond ben je natuurlijk te zien in Wij zijn Neder-Saks op TV Oost.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Samen met de hele crew van TV Oost en Wouter. Ja,
0: precies,
1: mijn zoon.
0: Inderdaad. En jouw zoon Wouter. Die is nu lekker op vakantie. Dus vandaar dat ik alleen met jou bel, Ruben. Want jullie hebben een bakkerij. En die bakkerij die zit al 6 generaties lang in de familie. Klopt dat?
1: Nou, al een paar generaties langer. Ik ben de 9e generatie.
0: Zo.
1: En in 2024 bestonden we zelfs 200 jaar.
0: Jeetje.
1: En hij is altijd van vader op zoon verder gegaan. En we zijn zelfs in 24 voor de tweede keer hofleverancier geworden. Want je wordt hofleverancier voor 25 jaar. En daar hadden mijn vrouw en ik al 25 jaar volbracht. Dus toen het 200-jarige jubileum aankwam, moest er alles weer uit de kast worden gehaald om het te kunnen verlengen. En dat is... We zijn ook weer met glans geslaagd, dus vandaar.
0: Mooi. Ja, en Albert en Monique die hebben daar ook van kunnen genieten toen ze bij jullie op visite waren. Want ze hebben zelf ook dingen gemaakt, begreep ik net van je.
1: Albert die heeft leren krentenwegen maken.
0: Oh, dus, dat is jullie specialiteit, hè?
1: Ja, dat is een specialiteit van ons, de krentenwegen. Dus daar heeft Albert mee geholpen. En Monique is met Wouter mee geweest om ook te gaan bezorgen een gedeelte wat Wouter ook doet. Dus vandaar.
0: Hey, maar wat ik me wel kan voorstellen, als zo'n familiebedrijf al zo lang, generaties lang dus in de familie zit, dat legt toch ook best wel veel druk op jouw schouders, degene die het destijds heeft overgenomen?
1: Ja, zeker wel. Er zit best wel veel druk op, want van een familiebedrijf verwachten ze altijd dat je het doet zoals je vader en je opa het doet.
0: Ja.
1: En dan komen nog mensen, ja, maar dat hadden jullie vroeger wel. Ja, dat klopt. Maar
0: nou,
1: de tijd verandert op momenten zo snel. Ja. Daar kunnen wij helaas soms niet allemaal meer aan vasthouden. En dat is voor een familiebedrijf soms ook wel eens lastig, omdat je je eigen producten maakt allemaal. En ja, je ontwikkelt je wel verder en dan ga je dingen wat opa of papa vroeger deed, ja, daar stop je dan mee. En de echte klassiekers, die hou je natuurlijk altijd wel.
0: Ja.
1: Dus vandaar.
0: Maar het is dus niet eens zozeer druk vanuit de familie, vanuit bijvoorbeeld de ouders, wat ik me heel erg had kunnen indenken, maar eigenlijk ook vanuit de klanten.
1: Ik denk dat de druk vanuit de ouders,

0: ja, je moet het willen. Maar je moet het ook samen willen. Kijk, ik doe dit samen met mijn vrouw. Uh-huh. En als je dat niet samen, als jouw vrouw er niet achter staat, dan houdt het daar helemaal op. Ja. Dus het is niet alleen druk vanuit familie, die is er niet. Maar ik vind het meer soms druk vanuit klanten. Want wat verwachten ze van bakkermeinders? Of daar is soms, vind ik, de druk wat hoger dan vanuit familie.
1: Ja.
0: Want familie die weten hoe het bakkersleven is.
1: Ja, want dat is niet niks. Ik bedoel, ik mag hier om 1 uur met mijn programma beginnen. Maar dan ben jij al lang en breed in de veren. Dan heb jij misschien zelfs je werkdag er al op zitten.
0: Dan zit bij ons de werkdag er meestal wel op om 1 uur. Ja,
1: want hoe laat gaat bij jou de wekker?
0: Bij mij gaat de wekker tussen 3 en 4.
1: Zo, goeiedag. Ja. Dat is mooi op tijd.
0: Dat is mooi op tijd, zeker. Ja.
1: En je doet het dus ook voor een groot deel samen met jouw zoon. Die komt er steeds een beetje meer bij, Wouter. Maar het is voor hem ook nog helemaal niet zeker of hij in jouw voetsporen wil treden.
0: Oh nee hoor, absoluut niet. Want hij studeert bedrijfskunde. En hij wil eigenlijk ook de consultancy in. En dan laat ik hem ook helemaal vrij in.
1: Wat fijn, wat goed.
0: En we hebben nog een zoon meer, Bram, die helpt ook. Maar die doet de hogere hotelschool. Dus ja, die jongens die weten zelf wel hoe hard werken dat het is. Dus ja, als ze het niet doen, prima.
1: Vind je dat dan niet moeilijk dat al die generaties, dat het bedrijf dan daar mogelijk stopt?
0: Natuurlijk, als het moment daar zou zijn dat je zou stoppen, zou het heel vervelend zijn. Maar ik weet hoe hard mijn vrouw en ik ervoor moeten werken. En je gunt je kinderen soms ook net iets meer vrijheid.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Dat is ook heel mooi dat je dat dan als ouder ook doet. En dat je kinderen dat ook zo voelen, want daar vertellen ze zelf ook over. Zeker ook vanavond in Wij zijn Neder-Saksen. Hebben je nou een beetje kunnen leren kennen. Dank daarvoor dat je de tijd wilde vrijmaken, Ruben. Maar we gaan jou vanavond en jouw zoon Wouter dus nog veel meer leren kennen als Albert en Monique. Lekker bij jullie op visite zijn en daar zelf ook aan de bak slaan. Tot de volgende keer, zou ik zeggen. En bak ze nog maar even door dan.
0: Oké, dankjewel Paula.
1: Mooie dag.
0: Oké, dank je.
1: Doei.
0: Daag.

0: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Bijna 3:30 is het en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Jan-Willem Kobus. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Om horecaondernemers bewust te maken van brandveiligheid begint vandaag een campagne in Deventer. Ze delen onder meer informatiefolders uit en beantwoorden vragen. De veiligheidsregio IJsseland zegt dat er vanuit de gemeente werd gevraagd om horeca in de binnenstad brandveiliger te maken.
11: We zitten natuurlijk in een aanloop naar het WK voetbal dat in juni begint. En waarschijnlijk de meesten kunnen zich de brand afgelopen nieuwjaarsnacht in de nacht in Zwitserland ook nog wel herinneren. Waarin het heel snel misging en wat de nodige slachtoffers eisten. Dus ik denk dat het goed is om met het WK voetbal in zicht hier aandacht aan te besteden.
10: De actie in het centrum van de stad loopt nu en duurt nog tot en met morgen. Een jongen uit Staphorst is gisteravond opgepakt na een achtervolging in Meppel. Hij reed op een scooter zonder kenteken en negeerde een stopteken van de politie. Na een korte achtervolging wist de agent hem uiteindelijk toch aan te houden met behulp van pepperspray. De scooter is in beslag genomen, de jongen had geen rijbewijs en is later wel weer vrijgelaten. In een huis in Enschede is een lichaam gevonden. Dat gebeurde vanochtend aan de Keteldiepstraat. De straat is afgezet met linten en wordt onderzoek aan gedaan. Buurtbewoners die kijken bij het afgezette gebied. Het onderzoek moet uitwijzen of het om een natuurlijk overlijden gaat. Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte toedracht is op dit moment nog niet bekendgemaakt. En het zijn mooie en spannende tijden in het amateurvoetbal op dit moment. Kampioenschappen van Holte, Vleringen en de S. En de strijd om degradatie in de verschillende competities. Je hoort er alles uitgebreid over in een nieuwe aflevering van het Amateurpotje. De podcast van Oostsport. Die staat nu online. Tot zover het nieuws.
9: Precies, en online vind je ook op natuurlijk oost.nl en in onze app meer nieuws. Het is een graadje of 16, bewolkte dag vandaag, met af en toe ook wat regen. Die regen gaat ook vanavond en mogelijk vannacht nog wel vallen. Ook dan is het nog bewolkt. Morgen dan is het een beetje een gelijke dag als vandaag. Wel ietsje meer zon, ook een paar buitjes. En qua temperatuur zitten we dan ietsje hoger, richting de 18 à 19 graden. Blik op de weg, want er is zo'n 2,5 kilometer file op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. En ook op de N348, Deventer richting Raalte, daar staat zo'n 2 kilometer tussen Wezepen en Heten.

0: Set, It Must Have Been Love, heb je ongetwijfeld vorige week en de vinylweek ook voorbij horen komen. Nou, we vallen van de ene mooie muziekweek in het andere mooie muziekmoment. Want komende maandag, tweede Pinksterdag is het dan, dan is het tijd voor Overijssel's mooiste, top 75. Dus nummers uit onze eigen provincie waarvan jij denkt, nou, die horen echt thuis in die lijst. Daar kan je al op stemmen via onze website oost.nl. Deze bijvoorbeeld, Snelle uit Deventer.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Overijssel's mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssel's mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssel's mooiste, top 75.

0: Kikidi en I've Got The Music In Me.
1: De 6 voor 7.
0: Nou, dat heb jij vast ook, die muziek in jou. Dat komt goed uit, want we kunnen wel wat verzoekjes gebruiken. Toch, Jan-Willem, de 6 voor 7 gaat vandaag over eten, hè?
2: Zeker gaat het over eten, of eigenlijk over het weggooien van eten, wat we minder doen. Dat is wel een opmerkelijk onderzoek, want in 2015 gooiden we met z'n allen per jaar nog zo'n 36 kilo meteen de kliko in. Dat cijfer is nu gedaald naar 25,5 kilo. Dus 11 kilo minder gooien we zomaar weg.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Ja, goede ontwikkeling. Zeker. Maar dat is nog steeds ongeveer 1 maaltijd per week per persoon die we dan toch over de heg gooien of in de prullenbak.
0: Ja, dat is zonde. Gaan we het straks ook verder over hebben na vieren. Maar we zoeken er ook muziek bij. Ja, en dan zoeken we wel muziek met in de titel of in de naam van de artiest iets van etenswaren, toch?
2: Ja, alles wat maar over eten gaat, wat je erbij kunt bedenken. Dus bijvoorbeeld het bananenlied, dat is ook eten. Hè? Dat is vaak toch een toetje. Mm-hmm. Of de tussendoorsnack. Even kijken, Herman Brood.
0: Ja.
2: Alles, Herman Brood.
0: Ja. Ben ik wel voorstander van, hoor. Beetje Herman Brood.
2: Zeker. Ja. Cake by the Ocean. Nou, dat soort ideeën komt er allemaal binnen. Dus heb je ook een goed idee, geef hem dan door. Dat kan via Facebook Radio Oost. Ik heb ook nog een goed idee. Heb jij zo nog iets te doen, Paula?
0: Nou, nee.
2: Kom je gezellig even bij me aanschuiven?
0: Ja, dat is goed. Ik blijf wel even een paar uur hangen nog.
2: Ja, helemaal goed. Gezellig. Gaan we zo even verder.
0: Spreek ik je zo. Jo. Heb jij dus toch een goede suggestie voor die 6 voor 7? Gaat dus over etenswaren of het minder weggooien daarvan? Laat het dan vooral weten. Dat kan via de Oost-app of de Facebookpagina van Radio Oost. En misschien komt dan jouw suggestie wel voorbij. In elk geval heb ik deze nog voor je. Ramon hoor je nu met Places. Uit onze eigen provincie komt hij. Misschien ook wel leuk om op te stemmen voor Overijssel's mooiste komende maandag.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In de Keteldiepstraat in Enschede is vandaag het lichaam van een overleden man gevonden. De politie sluit een misdrijf uit. De horeca in Deventer krijgt vandaag en morgen informatie over brandveiligheid richting het wereldkampioenschap voetbal. De veiligheidsregio adviseert brandveilige versiering. En in Rijs is vandaag een grote bijeenkomst over AI. Er wordt daar gesproken wat Twente daarin kan betekenen. Meer nieuws in de app op oost.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
8: 1 file in de provincie om 4:02 op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Wezep staat 4 kilometer. Je bent er 9 minuten langer onderweg.
11: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
12: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
13: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
3: goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
17: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Survivor and the Burning Heart. Leuk om deze aflevering met Survivor te beginnen.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Een heel goedemiddag en bij mij aangeschoven Paula Keijzer.
2: Ja, goedemiddag Jan-Willem.
0: Volgens mij is dit voor het eerst in ons leven dat we dit samen doen?
2: We hebben ooit een keer kerst samen gedaan.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Ja, die kerst, ja, dat is toch weer heel wat anders.
2: Ja, het is hier niet bijgebleven, hoor ik al.
0: Nee, het is wel ingezakt. Ja, ja. Sorry. Is
2: het
0: 5 jaar geleden of zo? Weet ik veel.
2: Ja, nee, maakt helemaal niet uit. Lang.
0: Nee, ja, die kerst even afwezig. We zijn er tot 7 uur en brengen het nieuws van vandaag op de rij. En we kijken even naar wat er allemaal gebeurd is. Zoals hebben we het straks over voedselverspilling. Dat is ook meteen het onderwerp van de 6 voor 7. We hebben het ook over asielpolitiek. Want de landelijke politiek heeft nu bedacht dat er vliegende teams naar de gemeentes komen om bij het aankondigen van een AZC te assisteren. Daar gaan we het eens even over hebben met een van onze burgemeesters. En we gaan het over nog veel meer dingen hebben zometeen.
2: Motorracen,
0: ja, zeker.
2: Maar daar heb ik wel zin in, hoor. Ja? Ik hou wel van. Ja, dat stond altijd nog op mijn bucketlist. Motorrijbewijs halen.
0: Nou, ik heb ooit in mijn opvoeding gehad, als jij van brommers en motoren afblijft, dan krijg je van ons een rijbewijs. Dus daarna heb ik ook nooit meer een poging gedaan.
2: Nee, die is gaan nog komen, hè?
0: Ieder zijn ding. De 6 voor 7, dat is er ook vandaag weer. En dat gaat dus over die voedselverspilling. Want uit onderzoek blijkt dat er maar liefst 11 kilo minder per persoon per jaar wordt weggemieterd aan eten. He, dus als je gekookt hebt en je denkt van, nou, toch niet zo lekker, de prullenbak in. Dat gebeurt veel minder dan 10 jaar geleden.
2: Gelukkig.
0: Ja.
2: Dat is belangrijk, minder verspilling.
0: Mensen zijn wat zuiniger en gaan wat beter met het eten om. Nou, daarover zoeken we ook muziek voor de 6 voor 7. Geef ze door.

0: Kingston Town, UB40. En die andere, die kon nog wel eens toepasselijk zijn bij onze 6 voor 7.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Want als je dan door je keuken loopt en je ziet je maaltje staan en er loopt een rat door je keuken, dan sla ik de maaltijd even een keer over.
2: Snap ik. Ik vroeg me al af of het over Red in the Kitchen zou gaan of Red Wine. Had natuurlijk ook nog gekund.
0: Oh ja, zeker. Zeker ja. Red Wine past ook wel bij het eten, maar dat gooi je ook niet weg.
2: Nou ja, ik drink het überhaupt niet.
0: Oh, nou ja, op zijn tijd wel, maar niet zo heel vaak inderdaad. We gaan vandaag over eten in de 6 voor 7. En dat naar aanleiding van onderzoek dat in de afgelopen 10 jaar er minder eten wordt weggegooid in de huishoudens. Dat is uitgezocht en dat betekent

0: blijkt achteraf iets minder vaak thuis te hebben gegeten. Ja, dan gaat er toch iets meer weer de prullenbak in. Of vergeten het vlees in de diepvries te doen. Dan denk je toch, oeh, dat durf ik niet meer aan.
1: En daarachter in de koelkast, oeh, een beetje overdatum.
0: Ja, dat ja, werk. Dat loopt zelf naar de prullenbak toe.
1: Ben jij een overdatum eter? Of zeg je van, nee, zo gauw die datum geweest is, absoluut niet.
0: Hangt er echt een beetje vanaf wat het is. Ik heb laatst een pak eierkoeken meegehad. Maar hier, dat was tot eind april houdbaar. Nou, het kan kapot, dat kan ik je vertellen. Okay. Ja hoor, ja, op een gegeven moment rook het toch een beetje anders. Ik dacht, dit doe ik niet meer. Maar in principe eet ik dat gewoon, nou ja, totdat het niet meer goed ruikt, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. Nou, ik ben wel een beetje van zeker bepaalde dingen. En dan even snuiven. En dan weet ik niet van, ja, hoort dit nou zo of niet?
0: Vis, kip, zuivel.
1: Oh nee. Nee, laat maar. Welke muziek past daarbij bij dat weggooien van eten? Dat kun je doorgeven op Facebook Radio Oost. En natuurlijk mag je ook bellen naar 074 2456 665.

Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.

0: weet het. Ja, Tino Martin, die gooit ook niet zomaar wat weg, denk ik.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Denk ik.
2: Dat zou best kunnen. Geen idee.
0: Zo is het. We zoeken mensen die eten weggooien. Althans, dat is het verhaal. Hè. Per jaar geeft de Nederlander 25,5 kilo aan de prullenbak. En dat is het eten wat je niet opeet. Eén maaltijd per week gooi je dus eigenlijk weg. Dat is het verhaal. Verspilling van voedsel. Welke muziek past daarbij? Er komt weer van alles binnen. Via Facebook onder meer zie je er al een paar.
2: Zeker, Mark Veldhuis bijvoorbeeld, die zegt... Dr. Anders P., knolraap en lof, schorsenieren en prei.
3: Dalende omzet, er stijgen de lasten. Knolraap en lof, schorsenieren en prei.
0: Nog meer aanvragen binnen?
2: Ja, Heinz Scheffer, André van Duin en de balletjes van de koningin.
0: Oh, en die andere van André van Duin is ook leuk.
2: Hans Blokhuis stuurt deze trouwens in.
0: Okay.
2: Die is André van Duin fan, denk ik. Want die heeft het ook over, ik heb hele grote bloemkolen.
0: Ja, kun je ook eten, inderdaad. Ja. En als ik aan koken denk, denk ik ook altijd aan dit.
2: Is dit de Zweedse chef?
4: Chicken.
0: Hier word ik altijd vreselijk om lachen. De Swedish chef.
2: Jawel, ja, oké. Okay, ja, ik twijfel al. Oké, okay, ja. Nog even het lichtje uit, zag je dat?
0: Ja, nee,
2: het
0: ging even uit. Ja, nee, maar heerlijke... De Swedish chef. Here comes chicken. Goed, sorry, nu weer pilot.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Bendy en Losser.
11: Kom tweede Pinksterdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
12: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders Fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
13: Twee minuten over 4:30. In Berchem is het nu 17 graden. In Engeland, in Salland ligt dat, daar is het 16,5. En Genemuiden meldt 17 graden. Het nieuws in de overheid, zo krijg je van Paula Keijzer.
14: Pro Hengelo eist een andere naam voor Pro Nederland. Dat doen ze samen met 8 andere lokale politieke partijen. De nieuwe naam van GroenLinks, Partij van de Arbeid, zorgt volgens lokale partijen voor onduidelijkheid bij kiezers, omdat zij ook Pro in hun naam hebben. Gisteren werd dit bij de Raad van State besproken. Vooralsnog verandert GroenLinks, Partij van de Arbeid, volgende maand dus van naam, tenzij er gehoor wordt gegeven aan deze eis van de lokale partijen. In een woning aan de Keteldiepstraat in Enschede is vanochtend een overleden man gevonden. Dat bevestigt de politie. Een misdrijf is uitgesloten. De straat werd daar afgezet met linten. Er werd ook onderzoek gedaan. Dat onderzoek moest uitwijzen of het om een natuurlijk overlijden ging. En een jongen uit de gemeente Staphorst is gisteravond opgepakt na een achtervolging in Meppel. Hij reed op een scooter zonder kenteken en negeerde een stopteken van de politie. De jongen ging er vandoor. Na een korte achtervolging wist de politie de scooter stil te zetten. Daarna rende de bestuurder alsnog weg, maar uiteindelijk werd hij op een kruising aangehouden. Volgens de politie werkte de jongen niet mee bij zijn arrestatie. Daarom gebruikte de agenten pepperspray. Hij is daarna meegenomen naar het politiebureau in Meppel en zijn scooter is in beslag genomen. De bestuurder had geen rijbewijs en is later weer vrijgelaten. Meer nieuws vind je op oost.nl of in onze app.
13: Ja, ik hoor een scooter, ik denk verkeersinformatie.
14: Snap ik.
13: Ja, zo is het. Sorry hoor. We kijken even naar de wegen, want inmiddels zijn er heel wat files bijgekomen. En dat is onder meer op de A28. Die stond er al tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Is nu 6 kilometer lang en 8 minuten is de vertraging. A35 is erbij gekomen tussen Almelo en Wieren. De dagelijkse 3 kilometer en 8 minuten de vertraging. En kom je vanaf Nijverdal voor diezelfde verkeerslichten te staan in 3 kilometer en 5 minuten. Dan nog de A50 tussen afrit Schaarsbergen en Waterberg. 3 kilometer en 11 minuten voor het doorreizend verkeer richting Arnhem. En tussen de Duitse grens en Enschede op de N35 ontstaat nu ook een file. 3 kilometer en 8 minuten. N35 tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer en 10 minuten. En tenslotte de N375. Pessen richting Zwartsluis. Dat is tussen afrit Ruinewold en aansluiting met de A32. Er staat 2 kilometer en ben je 11 minuten langer onderweg. Kijken wij ondertussen eventjes naar het weer. De dag begon best oké. Inmiddels is het wat meer bewolkt en regenachtig. Het is niet koud, zo'n 16, 17 graden. Vanavond trekken de buien over. Morgen wisselen stapelwolken en perioden met zon elkaar af. Ook is er kans op een bui en wordt het weer 18 graden. Donderdag begint met veel zon. Later ontstaan er ook weer stapelwolken. Op de meeste plekken blijft het droog. En vanaf vrijdag wordt het zomers.
15: Jan-Willem Cobus. Radio Oost. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Friesland's mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssel's mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssel's mooiste, top 75.

0: altijd gewacht op jou.
1: Ja, ook deze kun je gewoon stemmen in de lijst natuurlijk. Overijssel's mooiste, want Snelle zingt mee.
2: Tuurlijk.
1: En Snelle is van ons. Dus alle muziek uit Overijssel met een link uit Overijssel. Die draaien we op tweede Pinksterdag. En jij kunt nu meestemmen voor de lijst Overijssel's mooiste. Verspil die kans niet, zou ik zeggen. Want er wordt al zoveel verspild in deze wereld. Bijvoorbeeld voedsel.
2: Inderdaad, er wordt heel veel voedsel verspild. Dat blijkt uit cijfers van het voedingscentrum. Maar wel steeds minder. Dat komt bijvoorbeeld doordat we producten over de datum niet direct weggooien. Maar ja, daar moet je wel een beetje mee oppassen. Dat hoorde verslaggever Danielle Rademaker vandaag na een bezoek aan de supermarkt in Zwolle.
3: Ik heb hier in mijn hand aardappelschijfjes, kipfilet, garnalensalade. Maar die zijn goed tot 18 mei. Zou je die vandaag nog eten?
4: Ja, dit is te gebruiken tot en met. Staat hierop.
5: Dan kan je die dag nog.
4: Dus die dag kan nog, maar de volgende dag dus niet meer, lijkt mij. En die andere is het van, dat kun je dus nog wel een week later gebruiken, volgens mij.
5: Oh nee hoor, ik vind het nou al een raakkleurtje.
6: Als ze er goed uitzien, dan zou ik het nog opeten. Maar als het niet zo goed uitzien, dan denk ik, eet ik het niet op. Ik moet niet ziek worden.
3: Ik kijk, ik ruik en ik proef het gewoon. En als het niet meer goed smaakt, dan zou ik het niet meer eten. Maar als het gewoon prima smaakt, dan zou ik het alsnog opeten.
7: Het is eigenlijk een trend die we al jaren zien. Er is ook heel veel aandacht voor geweest. Eigenlijk al afgelopen 10 jaar zijn heel veel acties geweest. Verspillingsvrije weken. Maar ook vanuit de supermarkt is er veel aandacht voor. Dus het is echt wel in het zicht gebracht dat verspilling eigenlijk voorkomen moet worden. En in het afgelopen jaar of jaren zie je natuurlijk ook wel een stijging in de prijzen van voedsel. En ik denk dat dat ook zeker meespeelt dat mensen zorgvuldig omgaan met wat ze kopen.
3: Ik denk dat we eigenlijk wel gewoon koken voor hoeveel personen ermee eten. Dus eigenlijk gooien we bijna niks weg. Of we bewaren wat in een bakje. En dat vriezen we dan in. Ik probeer ook altijd wel in die bakken te kijken van waar dan die stickers op zitten bijvoorbeeld. Om dat dan te halen. Of van salade of wat dan ook. Eet je wel eens producten die dan net een dag of 2 dagen over de datum zijn?
4: Ja, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Nee. Ik vind het zonde om weg te gooien.
7: Meestal staat op voorkant de datum goed vermeld. En soms staat erbij te gebruiken tot. En soms staat er tenminste houdbaar tot. Bij te gebruiken tot, zoals hier, is de bedoeling dat je het ook niet meer consumeert na die datum. Dus niet heeft te maken met voedselveiligheid, met name rondom vleesproducten, visproducten. Maar tenminste houdbaar tot. Daarbij kan het goed zijn dat het nog na die datum ook goed te consumeren is. En daarvoor moet je goed kijken naar het product, het ruiken en proeven. Om erachter te komen of het nog veilig is om te consumeren en of het nog lekker smaakt.
4: Nee, dat maakt mij eens uit. Wel tot te gebruiken tot en met, dat zou ik dus niet meer doen. Maar dit neem ik mee en dan even volgende week gewoon op, hoor. Want we bakken dat en het is klaar.
7: Het belangrijkste is eigenlijk om gewoon zoveel mogelijk verse hele ingrediënten te kopen. Dus de hele groente en niet de voorgesneden champignons en ui en aardappelschijfjes. Door die bewerking is het gewoon minder lang houdbaar. En als je het vers in huis haalt, maar nog niet gesneden, dan kun je het nog veel langer gebruiken. Als je dan toch weg moet gooien, helaas, als je alle opties hebt bekeken. Ja, stop dan in een goede bak, dus in de GFT-bak. Dat betekent dat er nog compost van gemaakt kan worden van in ieder geval de groenten en fruit. En dan kunnen we op die manier nog hergebruiken.
8: Tot 7 uur, het nieuws van de dag op Radio Oost.

0: Gezongen door Nate Smith, moet ik zeggen. Het is daarmee 7 minuten voor 5. Zometeen het nieuws uit Overijssel, wat vandaag verzameld is voor je op een rijtje. We gaan het onder meer hebben over de hulp die gemeenten krijgen bij AZC's. Maar de 6 voor 7 gaan over eten vandaag.
1: Inderdaad, voedselverspilling, of juist het tegengaan daarvan. Dat is de afgelopen 10 jaar namelijk minder geworden. En Andrie Roelofs heeft een leuke suggestie. Cranberries met animal, dubbelop, zegt hij.
0: Ja, zeker. En wat dacht je van deze?
2: Cirkel met vette schuur.
0: Ah, lekker vanavond hoor.
2: Soep vooraf, ja dat is mijn menu.
0: Chef Van Oekel, jouw ideeën voor de 6 voor 7, die mag je nog steeds doorgeven. Dat kan op 074-2456-665 of via Facebook Radio Oost.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Mogelijk een nieuwe doorbraak in het onderzoek naar de serie autobranden in Deventer. De politie heeft een verdachte aangehouden. Pro Hengelo eist met 8 andere lokale politieke partijen dat GroenLinks, Partij van de Arbeid, niet Pro Nederland gaat heten. En Frank Stevens stopt nog voor de zomer als raadslid in de gemeente Hof van Twente. Dat en meer lees je in onze app en op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend €156 miljoen. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit zijn de files, ongeveer het dubbele aantal van een half uurtje geleden. Daar komen ze onder meer op de A28. Die staat er al langer tussen het Harde en Hattemerbroek. Knoop het Hattemerbroek, 8 kilometer en 10 minuten. Dan naar de A35 Enschede-West tot aan Delden, 6 kilometer en 5 minuten. En verderop bij Wierden staat 3 kilometer en 5 minuten. Kom je nou van de andere kant over de N35... kom je eerst bij Heino-Zuid-Raalte in 3 kilometer en 8 minuten. En rij je door dan vanaf Nijverdal tot aan Wierden 4 kilometer. En 10 minuten. Dan kijken we ook nog eventjes naar de N375. Dat is tussen Pessen en Zwartsluis. Om precies te zijn tussen Koekang en aansluiten met de A32. 3 kilometer file en een kwartier vertraging op die plek. Dat zijn ze, de files op dit moment, volgens de ANWB.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl. Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet. Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
17: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Radio Oost, Jan-Willem Cobus.

0: Donna Summer, and this time I know it's for real.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Paula Keijzer vandaag. Heel goedemiddag. Je luistert naar Radio Oost. Tot 7 uur zijn we bij je met het nieuws van vandaag op een rijtje. En we gaan het zometeen wat uitgebreider hebben over de situatie rond de AZC's. Die komen in gemeenten. Daar is nu een team voor bedacht vanuit de overheid. Maar wat vindt eigenlijk de gemiddelde overheidsvolse burgemeester daarvan? Eentje daarvan spreken we zometeen.
2: Inderdaad, het gaat ook over nieuwe crossmotoren. Ja, en dan in het bijzonder de allereerste elektrische enduro motor. Weet jij wat dat is?
0: Ja, dat is volgens mij motocrossen. Maar er hoort een beetje bij. Maar dit wordt dan
2: een naaimachine. Ja.
0: Ik ben benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. Daar hoor je zo meteen, of eigenlijk niet. Haha, want er maakt geen geluid meer over. Waar we het ook over gaan hebben is over voedselverspilling. Want daar is onderzoek naar gedaan. Er wordt steeds minder voedsel verspild. Hoorde je net al meer over in de uitzending. Maar wij zoeken er ook nog eens muziek bij. Want maar liefst 36 kilo voedsel gooiden we elk jaar per persoon weg als we aan het eten koken zijn. Maar dat is teruggebracht in de laatste 10 jaar naar 25,5 kilo. Dus maar één maaltijd per week wordt weggegooid.
2: Nou, mag ons nog wel minder, toch?
0: Zo is het.
2: We zoeken er muziek bij.
0: Dat kun je doorgeven en dat kan op Facebook Radio Oost. Maar eerst het nieuws van vandaag. Om horecaondernemers bewust te maken van brandveiligheid is vandaag een campagne begonnen in Deventer. Kroegen krijgen onder meer informatiefolders. En Diana Inklaar van de Veiligheidsregio IJsseland vertelt waarom die campagne wordt gehouden.
3: We zitten natuurlijk in een aanloop naar het WK voetbal dat in juni begint. En waarschijnlijk de meesten kunnen zich de brand afgelopen nieuwjaarsnacht in de nacht in Zwitserland ook nog wel herinneren. Waarin het heel snel misging en wat de nodige slachtoffers eisten. Dus ik denk dat het goed is om met het WK voetbal in zicht hier aandacht aan te besteden.
2: In de Deventer binnenstad zijn vannacht in 3 verschillende winkelpanden rookfakkels door de brievenbus naar binnen gegooid. Dat gebeurde in de Korte Smedenstraat. Een restaurant, ruilkaartenwinkel en een kledingzaak kwamen hierdoor vol rook te staan. Er brak geen brand uit. Bewoners van appartementen boven de winkels moesten uit voorzorg wel hun woning verlaten. De politie doet nog onderzoek.
0: In Borne wordt vanavond het nieuwe college van burgemeester en wethouders beëdigd. De nieuwe coalitie bestaat uit lokale partij Borne Nu, CDA en VVD. In het coalitieakkoord staat ferme taal, bijvoorbeeld tegen de komst van windmolens en de opvang van asielzoekers. Voor burgemeester Jan Pierik reden om ook kritisch te zijn op die nieuwe coalitie.
4: In het coalitieakkoord op een tweetal onderwerpen, laten we het zo zeggen, het lijkt alsof men de grenzen van de wet wil opzoeken. En ik heb aangegeven, let op, als dat gebeurt, dan ga ik vanuit mijn verantwoordelijkheid die ik heb wel de vinger opsteken. En gaan we met elkaar het gesprek aan dat we die weg niet in moeten gaan.
2: Een loods in Kallekoten is door de burgemeester van Steenwijkerland, Erik de Groot, voor een jaar gesloten. In februari van dit jaar werd er in de loods op het perceel een drugslab gevonden. Naast de vondst in februari werd er een jaar eerder al een drugslab in aanbouw ontdekt. Vorige maand verscheen de eigenaar van de loods voor de rechter. Hij zegt niets te weten van een drugslab op zijn grond.
0: De regio Twente moet vooraan staan bij de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Pieter Omtzigt, die voor de regio de mogelijkheden van AI in kaart bracht. Twente moet volgens Omtzigt een voorbeeld nemen aan hoe de regio omging met eerdere technologische ontwikkelingen, zoals de industriële revolutie en de opkomst van internet.
5: Leer daarvan wat er toen goed ging. En leer er ook van wat er toen iets minder goed ging. Hè? Waarom thuisbezorgd.nl en boeken.com zo snel weer weg waren. En trek die lessen voor wat je hier nu kunt doen.
0: Ja, in Rijssen was vandaag een heuse AI Summit Twente, waar gesproken werd en wordt over de mogelijkheden van AI.
2: En vandaag vond de finale van de nationale voorleeswedstrijd plaats in Tivoli-Vredenburg, dat is in Utrecht. Ook de Overijsselse voorleeskampioen Ida van der Meulen deed mee aan de strijd om de landelijke titel. Ze ging uiteindelijk niet met de winst naar huis, maar ze kijkt wel terug op een hele leuke en bijzondere dag.
6: Toen we backstage aankwamen, toen werden we al heel vroeg opgevangen. En toen kwamen alle andere kinderen ook al. Het was echt super gezellig, heel veel vrienden gemaakt. Daarna gingen we snel een repetitie doorlopen, hoe alles moest en zo. Zodat iedereen wist wat hij moest doen. En de zaal was heel vol en heel kleurrijk en iedereen was heel enthousiast. En toen gingen we voorlezen en iedereen heeft echt super goed voorgelezen. Mij ging het ook heel goed, dus daar ben ik heel tevreden mee.
0: Ja, dat klinkt gewoon als een dag bij de radio.
2: Nou, inderdaad, ik wou het net zeggen. Ze kan niet alleen mensen voorlezen, maar ze kan ook wel komen presenteren.
0: Gezellig.
2: Wat
0: en
2: goed,
0: Ida. Fijn. Ja, helemaal goed. Nou, hartstikke mooi dus. Ida is niet gewonnen, maar ja, er zijn erge dingen weer. Je kunt niet alles winnen.
2: Zo is het, maar ze is een winnaar voor ons, hè.
0: Voilà. Fantastisch.
2: Dank je.
0: Tot zover het nieuws. Zometeen meer over de opvang van asielzoekers in de provincie en de hulp daarbij vanuit de overheid om daar mensen goed op voor te bereiden. Hoor je zometeen na 1 minuut.

0: Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll.
1: Burgemeesters in Overijssel zijn blij met de hulp van het kabinet bij de asielopvang. Een speciaal team gaat gemeenten helpen bij de opvang, zo maakte premier Rob Jetten bekend, na een spoedoverleg na de uit de hand gelopen protesten, onder meer in Loosdrecht.
2: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
0: Ja, en ook in Overijssel lopen de spanningen rond opvang van asielzoekers zo nu en dan hoog op en gemeenten vragen al langer om hulp. Dat doet ook Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo en voorzitter van de Overijsselse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Meneer Schelberg, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Bent u blij met het vliegend team waar premier Jet het over heeft?
3: Ik ben op zijn minst al blij dat de premier, dus ook het kabinet daarmee, ziet dat het allemaal niet meteen eenvoudig is om een hele grote opdracht te moeten doen. Gemeenten willen het prima en ze willen meer maatwerk gaan leveren. Nou, dat is ook iets wat gemeenten ook binnen de afdeling Overijssel van de VNG echt ook wel vaker laten horen, dat geluid.

0: Nog niet. Maar één ding hoop ik wel, dat dat team niet uit het, ik zou bijna zeggen, de Ivoren Torens van Den Haag komt. Maar dat we als gezamenlijke gemeente, die ook heel veel ervaring daarmee hebben, dat we die expertise, die kennis, dat we die met elkaar gaan delen. En dat het ministerie dat bijvoorbeeld faciliteert, of dat nou financieel is of op een andere manier. Maar niet hoog over vanuit de Ivoren Toren. Gaat ook veel te lang duren. Maar maak vooral gebruik, zou mijn oproep zijn, van de ervaring die heel veel gemeenten, en dat is misschien inderdaad wat vaker de grotere gemeenten al hebben.
1: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat elke wat kleinere gemeente nu opnieuw het wiel moet uitvinden. Dan is het allemaal al wat moeilijker. En vaak staan ook de lokale politici misschien wel nog dichter bij de bevolking dan wanneer het om een grotere gemeente gaat. Is dat ook een van de factoren die het zo moeilijk maakt?
0: Dat weet ik niet hoor. We hebben zelf hele goede ervaringen. En laat ik even voor mijn eigen stad spreken. Dat we al 5 locaties hebben of hebben gehad. Dat doen we, en dat is wel zo, dat geef ik toe, dat een grotere gemeente, ja, die heeft een grote afdeling communicatie, daar goed over na kunnen denken. Daar kunnen we ook strategisch over nadenken. Dat gaat zonder problemen. En of dat nou een gemeente is, een kleinere gemeente is, of bij mij een woonwijk, ja, daar ziet niet heel veel verschil tussen. Maar het heeft een goede start, is heel belangrijk. Maar daar heb je wel weer goede mensen voor nodig. En nou, misschien moeten we dat delen.
1: Ja, want u hebt al de ervaring. U zegt al, we hebben al zeker 5 locaties gehad in de afgelopen jaren. En ook nog lopende locaties. Mm-hmm. Kunt u zich van die tijd nog herinneren waar u dacht van, ja, maar hier had ik wel wat hulp bij kunnen gebruiken?
0: Nou, we hebben ook, we hebben daar, laat ik het zo zeggen, ik heb veel mensen die dat kunnen doen. Dus ik heb een goede start gemaakt, waarbij we vooral tegen de wijk zeiden, nou, de locatie komt hier, maar we gaan alle redelijke wensen die nodig zijn om het hier goed te laten verlopen, die gaan we inwilligen. Dat is een hele goed begin geweest. We zijn ook in goed gesprek gegaan en niet maar gaan uitzenden, maar gewoon in gesprek te gaan. Nou, wat gaan we krijgen? Wat kunnen we nou doen om het in een goed overleg te doen? En, zeg ik ook meteen bij de locatie die we hebben gehad, een groep van mensen uit de wijk die we 2 keer per jaar spreken en zo mogelijk vaker om te zeggen, hoe gaat het nu? En dat zijn meestal de kleine dingen die daar aan de orde zijn. En dan gaat het ook helemaal goed, durf ik ook te zeggen, in een kleinere wijk of in een kleinere locatie. Maar ja, wel eerlijk zijn. Ook eerlijk zijn dat er gewoon een opvanglocatie komt. Maar wel alle redelijke wensen die nodig zijn om het netjes te doen, ja, dat we die inwilligen.
1: Ja, want is dat niet het grootste probleem dat onbekend maakt om een mint toch nog steeds, ja. Er is een hoop angst. En ik kan me dat op zich heel goed voorstellen. Want als er nu echt wat gebeurt in zo'n AZC, dat gebeurt absoluut, zal er wat gebeuren. Überhaupt gebeurt overal wel wat. En ook niet alleen maar rond AZC's. Ja. Dus overal wel eens een keer wat. Wordt dat nu te veel uitgevoerd?
0: De beeldvorming is in ieder geval verkeerd. Die is ook buiten de realiteit.
1: Ja. Ja,
0: kijk, de beeldvorming die ik merk is dat ik toen ik de AZC's kreeg, heb ik gezegd, ik wil van elk incident horen. Dat is natuurlijk belachelijk, want dat vraag je helemaal niet in de rest van je stad. Dat heb ik, en toen op een gegeven moment zei ik, ja, ik hoor nooit wat. Zei, ja, klopt, omdat er niks is. We hebben een keer een fietsendiefstal gehad, maar dat bleek iemand die de fiets heeft gestolen van een asielzoeker. Dat zijn eigenlijk de incidenten. En dat is de beeldvorming die in Nederland ontstaat. Oh, dat ziet er natuurlijk allemaal heel speciaal uit, of het nou om Loosdrecht gaat of niet. Maar 80-90, om niet te zeggen 95% van de opvang gaat in hele goede harmonie met de nabije omgeving. Maar je moet wel zorgen met elkaar, de voorwaarden, hoe gaan we dat nou doen? En dat moet je ook samen doen. De wijk, de mensen die daar wonen, het dorp waar je woont en de locatie.
1: Ja, ik wil de angst ook zeker niet bagatelliseren, maar gebeurt er niet veel meer in de gemiddelde uitgaansweekend of op een voetbalwedstrijd, om maar wat te noemen?
0: Absoluut. Ja. Absoluut. En ik maak me er zelf wel een beetje kwaad over. Want Loosdrecht is onveiliger geworden, niet door 15 asielzoekers, maar door mensen die daar uiteindelijk zijn, ja, dat noem ik niet eens demonstreren, maar daar gewoon rellen zijn gaan schoppen. Dat is wel de omgekeerde wereld. En ik ben het volledig met je eens. Een uitgaansavond is veel gevaarlijker dan welk asielzoekerscentrum dan ook.
1: Ja. Aan de andere kant verdient het niet de schoonheidsprijs soms hoe mensen in een buurt worden overvallen en dat het dan ook binnen een paar dagen gebeurt. Daar is ook nog wel iets te winnen.
0: Ja, dat is ten dele, klopt dat. Hè? Soms moet je inderdaad, maar soms moet je ook zeggen, mensen, het bestemmingsplan, dat is wel heel technisch, laat het in wezen toe. Maar dat wil niet zeggen dat we alle wensen die redelijk zijn om het daar goed te laten gaan verlopen, dat je die gaat inwilligen om te zorgen dat je in goede harmonie dingen doet. Dat betekent ook, dat is nu een asielzoekerscentrum, maar het kan ook een bepaalde fabriek zijn, of weet ik wat. Je moet het altijd in ons kleine landje met veel mensen, moet je het gewoon met elkaar rooien. En dat geldt er soms voor een asielzoekerscentrum, soms voor een fabriek, soms, nou, doe het maar op. En dat moet je in goede harmonie doen. En dat gaat

0: soms is het onbekend, maakt onbemind. Maar ik kan u wel vertellen dat de ene opvanglocatie die nu dicht gaat over een aantal jaar, dat de buurt zei, nou ja, maar wat hebben we dan eigenlijk, krijgen we ervoor terug? Want dit bevalt ons prima.
1: Ja, we zullen maar afwachten wat er voor weer komt, inderdaad. Dank voor de toelichting, Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo en voorzitter van de Overijsselsafdeling Nederlandse Gemeente. Dank u wel.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
4: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Het is 6:01. Je luistert naar Radio Oost en we kijken eventjes naar de situatie in de lucht. Want hoe warm is het op dit moment? Het is best een iets warmere dag dan het gisteren was. Het gaat weer de goede kant op. 17,5 graden in Beuningen. In Fortmond is nu 16,5. En in Gennen 16 graden. Heel iets voor 6:30 beginnen we met het nieuws uit Overijssel. Dan krijg je een vraag van Paula Keijzer.
8: De 40-jarige man uit de Krim die veroordeeld werd voor de dood van zijn 4,5 maanden oude dochtertje heeft een lagere straf gekregen. In 2020 kwam zijn dochter om het leven toen hij alleen met haar thuis was. Het is nog steeds niet precies duidelijk wat daar nu is gebeurd. Volgens de man is hij met zijn dochter op de arm op de trap uitgegleden. De baby is toen aan de verwondingen overleden. Eerder werd hij veroordeeld tot 8 jaar cel, maar hij ging in hoger beroep. En daar werd geoordeeld dat hij wel schuldig is aan doodslag, maar kreeg hij dus een lagere celstraf opgelegd, namelijk van 6,5 jaar. Frank Stevens stopt nog voor de zomer als raadslid in de gemeentehof van Twente. Hij voelt zich niet meer veilig in zijn functie. Naar eigen zeggen merkt hij steeds vaker dat hij spanning binnen de raad zich persoonlijk aantrekt en vooral dat hij zich onveilig voelt. Stevens zit nu nog namens In Beweging in de gemeenteraad. En Pro Hengelo eist een andere naam voor Pro Nederland. Dat doen ze samen met 8 andere lokale partijen. De nieuwe naam van GroenLinks, Partij van de Arbeid, zorgt volgens lokale partijen voor onduidelijkheid bij kiezers, omdat zij ook Pro in hun naam hebben. Gisteren werd dit bij de Raad van State besproken. Vooralsnog verandert GroenLinks, Partij van de Arbeid, volgende maand van naam, tenzij er gehoor wordt gegeven aan deze eis van de lokale partijen. En in een huis in Enschede aan de Keteldiepstraat is een overleden man gevonden. Inmiddels heeft de politie een misdrijf uitgesloten. Eerder vandaag deden zij onderzoek en daarom was de straat afgezet met linten. Meer nieuws is te vinden op oost.nl en in onze app.
7: Dan de files op de wegen, de A28 tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer, een kwartier vertraging. En tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek, als je vanaf de andere kant komt, staat inmiddels ook 7 kilometer file en 7 minuten de vertraging op die plek. Dan kijken we naar de A35 Enschede richting Delden. 6 kilometer en 7 minuten. En bij Wierde 3 kilometer en 6 minuten. Kom je van de andere kant, dan kom je tussen Nijverdal en Wierde ook in 4 kilometer, 10 minuten. Kijken we nog naar de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen. 6 kilometer en 12 minuten. Ga je vanaf de A1 de A50 op richting Arnhem, dan kom je in 4 kilometer bij knooppunt Waterberg en 20 minuten vertraging al daar. Dat is misschien wel de file voor Suzanne Freek? Of is dat inmiddels afgelopen? Dat weet jij.
8: Oeh, nee, volgens mij is dat nog wel gaande, toch? Kijk, meerdere avonden.
7: Dan kijken we ook nog naar de N36 om richting Almelo tussen Adorp en Wieren. 3 kilometer en 6 minuten. De N346, die komt niet vaak voor. Tussen Lochem, Oost en Almen, net buiten de provincie. 2 kilometer, maar wel 26 minuten vertraging. En dan let eventjes op in de buurt van Gert Voerman. Gert, het is weer helemaal mis. Ja, tussen Geenmuiden en Halshasselt, om eerst te beginnen. Daar staat 2 kilometer en 5 minuten. Dat is op de N759. En tussen Kampen in Zwolle, tussen de N50 en Hattem, IJsselmuiden. 3 kilometer en een kwartier langer onderweg. Heb je visite vanavond, Gert?
9: Ja, verjaardag. Nee. Okay. Ik kan me herinneren, vorige week dat ik zei tussen Ginnemuin en Hasselt komt zelden voor. Nou is hij er weer.
7: Nee, is er alweer. Het is alleen op dinsdag hoor, als jij er bent.
9: Ja, ja. Dat was de drukste dag van de week trouwens, hè, de dinsdag.
7: Nee, dat is inderdaad zo. Mensen die weekend een lange bij aan hebben getrokken en dat soort dingen. Ja, altijd druk op de weg, dinsdag en donderdag. Goed, qua atmosfeer is het de hele dag wat wisselend.
9: Ja, goed beeld. We begonnen vanmorgen weer veel beloven met volop zon. In de loop van de ochtend zag je de bewolking toenemen. En in het tweede van de middag is in het westen gaan regenen. Die regen zit nu aan de rand van Salland. En die trekt naar het oosten toe. Dus lichte, soms matige regen. Er zitten ook alweer droge momenten achter. En temperaturen voor die regen uit. In Heiland nog 17,5. In de omgeving van Kampen 17,8. En de hoogste Enschede-West 18,7. En vanavond dus veel bewolking. Af en toe regen, regelmatig regen. Het is wat druilige regen, niet echt intensief. En vannacht wordt het weer op de meeste plaatsen droog. Later weer een paar buien, een temperatuur van zo'n 11 tot 12 graden... met een zwakke tot matige wind, eerst zuid, later zuidwest. En morgen komen we in onstabiele lucht terecht. Dat betekent dus dat er af en toe weer zon is. Er gaan weer stapelwolken ontstaan. Verspreid over de provincie een paar buien. Lang niet overal. Het zijn echt verspreide buien. En in de loop van de middag zul je zien dat het oosten gaan beperken... terwijl het westen en later ook het midden van de provincie droog wordt. Gemiddeld zo'n 17 graden. Dat betekent zeker in het zuidoosten van de provincie plaatselijk 18 graden... met een matige zuidwestenwind. En ja, dan gaat het een stuk beter worden. Want het bouwt zich een hoger drukgebied op. Dan gaan we donderdag merken. Donderdag blijft het zo goed als zo niet overal droog. Zon, wat stapelwolken. Die stapelwolken die gaan wel wat samenklonteren in de middag. Dan is het af en toe bewolkt. Temperatuur zo'n 20, 21 graden. En vrijdag op veel plaatsen al 23 tot 25 graden. Met meer zon en wat verspreide stapelwolken in de middag.
7: Ja, en het weekend, dat ziet er heel mooi uit.
9: Dat ziet er mooi uit. Een hoger drukgebied, ik zei net al, die komt dan boven Duitsland te liggen. Dat zorgt voor een zuidelijke wind op zaterdag met flink wat zon. En ik denk dat het overal boven de 25 graden wordt. Dan praten we over de zomerse grens. Dus misschien wel 26, lokaal 27 graden in het zuidoosten van de provincie. Zondag zouden we even naar het noorden kunnen gaan. Dan levert hij iets in, 2, 23 graden. Misschien nog wel 4, 25 graden in het zuiden. En ook maandag en dinsdag flink wat zon. En vergelijkbare temperaturen, misschien ook alweer iets warmer. Dus een hele serie mooie dagen komen eraan. Met veel zon en oplopende temperatuur.
7: Ja, ik laat je het goede nieuws van het weekend ook nog even vertellen. Helemaal goed.
9: Ja, dan moeten we wat genieten, hè?
7: Dankjewel, Gert. Ik krijg er ook nog een melding nu binnen van Tom van Lint via de WhatsApp. Die zegt, er is ook vertraging op de N340 tussen Dalfsen en Ommen op dit moment. Ik krijg het nog niet binnen via de AWB. Maar dankjewel voor het melden, Tom. Yeah.

Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.

0: Open Light hoorde je natuurlijk van...
1: Taylor Swift.
0: Ja, moet die niet een keer weer... moet je daar een keer weer naartoe?
1: Ja, maar die doet geen optredens meer even. Die heeft even helemaal, gewoon wat rust.
0: Ach ja, dat weet jij natuurlijk toch in detail natuurlijk. Ik denk dat misschien Taylor Swift wel een nieuwe hobby...
1: Dus is wel van het zuurdezenbrood bakken, maar dit heeft er nog niet bereikt, denk ik.
0: Oh, dan is het misschien wel van de elektrische motor.
1: Het zou maar zo kunnen. Ja, want dat is een wereldprimeur uit Twente. Een elektrische racemotor. De tweewieler van een bedrijf uit Hengelo heeft een accu die tijdens wedstrijden in 30 seconden gewisseld kan worden.
0: Nou, dat is nog eens een pitstop. Volgens de makers kan dat de toekomst van het off-road sport veranderen. Vandaag was de presentatie en Wouter de Wilde was erbij.
2: De connectors los en dan trekken we hem eruit. Binnen 30 seconden zijn beide modules gewisseld.
3: Ja, Tim Veldhuis, we staan in een mooi halletje, een mooie werkplaats in Hengelo. En ja, voor ons staat een motor, een gele motor, grote noppenbanden erop. Ja, waar kijken we naar?
2: Ja, we kijken naar de Radien EXR. Dat is onze nieuwe elektrische motorfiets die we hebben ontwikkeld en vandaag gaan presenteren aan het grote publiek. Het is de eerste elektrische motorfiets waarmee je competitief en duur kan rijden. Ja, dat komt eigenlijk door het visbare batterijpakket, wat je dus mij net hoorde doen. Daarmee kan je eigenlijk in 30 seconden je batterij wisselen en weer door met je enduro race.
3: Ja, want enduro race, voor de luisteraar die niet weet wat het is, wat is dat?
2: Ja, enduro is een format waarmee je op een soort crossmotor met straatkenteken een wat langere afstand rijdt, ongeveer 60 kilometer. Daarna even stopt en weer doorgaat. En ja, daar is deze motor natuurlijk perfect voor.
3: Ja, want dit is wel een primeur.
2: Ja, zeker primeur. Tot nu was het eigenlijk niet mogelijk om elektrisch enduro te rijden. Bij onze concurrenten moet je laden. En dat duurt lang, anderhalf uur plus minus. En je hebt vaak ook geen stroom, hè, in de natuur en op de plekken waar je die races rijdt. Dus met ons concept kan je eigenlijk gewoon rijden, wisselen en weer door.
3: Ja, waarom zit hier toekomst in, volgens jullie?
2: Ja, kijk, de motorfietsen en zeker crossmotoren die maken natuurlijk best wel veel geluid tot nu. En dat zorgt er eigenlijk voor dat banen daar problemen hebben met vergunningen. Banen worden gesloten, ritten worden afgelast. Ja, en elektrisch is daarvoor gewoon de uitkomst. Dus zodra we overgaan naar elektrisch, opent dat ook veel deuren. Dus dat betekent ook dat je banen kan openen dicht bij steden. En nog veel meer ritten kan organiseren. En wat uiteindelijk de sport heel veel goed gaat doen.
3: En jullie zijn zelf ook motocrossers?
2: Ja, ik rijd zelf ook regelmatig op zo'n machine. Ik zelf doe vaak supermoto. Dat is eigenlijk een crossmotor met wegbanden. Dat is ook een heel leuk format. En in de toekomst zijn dat ook motoren die wij nog gaan uitbrengen. Dus een crosser en een supermoto zitten er ook in de toekomst aan te komen.
3: Ja. En dan heb je zelf vast ook wel proefritjes gemaakt op deze motor. Dat voelt goed.
2: Ik heb zeker erop gereden en dat is echt super gaaf. Ja, dat is echt ervaring die zeer uniek is, ja. Ja.
3: Dus eind volgend jaar gaan we deze motoren ook echt op de endurobanen zien.
2: Ja, dan zal je ze zeker zien. Ja, waarschijnlijk al wel wat eerder, want we gaan natuurlijk ook nog testen doen. We willen meedoen met nationale races, misschien internationaal ook nog. Je gaat hem zeker zien, absoluut.
3: Ja, genoeg ambitie hier dus in Twente.
2: Ambitie in Twente is er altijd.

0: Matthew Wilder en Break My Stride. Bijna 6 uur files nemen langzaam maar zeker af. En de 6 voor 7 die nemen toe. Je kunt nog steeds plaatjes bedenken bij het verhaal over weggooien van eten.
1: Inderdaad, van alles kan er binnenkomen. En misschien hoor je dan jouw suggestie wel voorbij komen straks na de klok van 6.
0: Geef ze snel door via Facebook Radio Oost. Straks om 6:30, dat rijtje. Verder vertellen we wat er vanavond allemaal nog te doen is in onze mooie provincie Overijssel. Maar die is nu Agda en de Munnik. En niet of nooit geweest.

0: mezelf niet of nooit geweest. Dat is wel de story of my life. Van jou ook, of niet?
1: Ja, soms. Ja, soms.
0: Heb je soms van die dagen. En dan valt er even een stilte. Dan kan gewoon...
2: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000...

0: En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het mooiste plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Het belangrijkste nieuws uit Overijssel. Een man uit de Krim moet 6,5 jaar in de cel voor doodslag op zijn 4,5 maanden oude dochter in 2020. Hij ging in hoger beroep nadat hij in 2023 werd veroordeeld tot 8 jaar cel. Pro-Hengelo eist met 8 andere lokale politieke partijen dat GroenLinks Partij van de Arbeid niet Pro-Nederland gaat heten. En Frank Steven stopt nog voor de zomer als raadslid in de gemeente Hof van Twente.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Het aantal files neemt af, maar er staan er nog een paar. Onder meer in de provincie op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Om precies te zijn tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer en 8 minuten vertraging. En terwijl ik dat zeg, verdwijnen alle andere files uit het beeld. Volgens de ANWB is het verder filevrij dus nu.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
3: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Bryan Adams and Can't Stop This Thing We Started.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Goedenavond, nog een uurtje te gaan waarin we je bijpraten over wat er vanavond allemaal te doen is. Zo kun je gezellig naar de installatie van een nieuw college van burgemeesters en wethouders. Maar is er ook een avond vierdaagse onderweg? Kun je kijken naar het mooiste plekje en worden er prijzen morgen uitgedeeld? En welke prijzen hoor je meer over? Dat zometeen. Verder hebben we natuurlijk nog de 6 voor 7. De muziek die jij bedenkt bij het nieuws van vandaag. En dat gaat over de verspilling van voedsel. Want uit onderzoek komt dat in 10 jaar tijd die verspilling best een stuk is teruggelopen. Was het in 2015 nog zo dat per persoon ongeveer 50... Nee, dat moet ik niet overdrijven, hè? 35 kilo werd weggegooid, 36 kilo om precies te zijn, aan voedsel. En dat is inmiddels teruggegaan naar zo'n 25,5 kilo per persoon, wat er per jaar in de prullenbak wordt gegooid. Wegsmijten, verspilling van voedsel dus in de privéhuishoudens. Nou, dat is een goede ontwikkeling. Maar 1 maaltijd per week die de prullenbak ingaat. En vraag me altijd af, is het dan iets te stevig gekookt? Of was het gewoon niet te pruimen? Maar dat is dus wel het gemiddelde van iedereen. Daarover zoeken we plaatjes. Heb je daar een idee bij? Geef ze door. Misschien kan die

0: Can You Feel It? Hoor je van de Jacksons. En dat maakt het exact 6:15. Neem ik de avond nog eventjes met je door, want er is weer van alles te doen in onze provincie. Zo kun je van het ene gemeentehuis naar het andere of misschien wel meewandelen. Laten we beginnen in Borne. Daar wordt namelijk vanavond het nieuwe college van burgemeester en wethouders beëdigd. De nieuwe coalitie bestaat uit de lokale partij Borne Nu, het CDA en VVD. In het coalitieakkoord staat ferme taal, bijvoorbeeld tegen de komst van windmolens of de opvang van asielzoekers. En voor burgemeester Jan Pierik reden om ook kritisch te zijn op die nieuwe coalitie.
1: In het coalitieakkoord op een tweetal onderwerpen, laten we het zo zeggen, het lijkt alsof men de grenzen van de wet wil opzoeken. En ik heb aangegeven, let op, als dat gebeurt, dan ga ik vanuit mijn verantwoordelijkheid die ik heb wel de vinger opsteken. En gaan we met elkaar het gesprek aan dat we die weg niet in moeten gaan.
0: De burgemeester staat boven die partijen. Dan kijken we naar de tweede etappe van de avondvierdaagse in Almelo. Die staat op het programma vanavond. Jong en oud trekken de wandelschoenen aan voor de 1,5, 5 of 10 kilometer. Almelo is dit jaar de eerste plaats in Overijssel die het sportieve evenement organiseert. Gisteren zag ik ze in Drommen lopen. Dat is best redelijk weer volgens mij. En ook nu, hopelijk gaat het goed en blijft het een beetje droog. Je kan ook gewoon lekker op de bank ploffen en kijken naar het programma Het Mooiste Plekkie op TV Oost. Amateurfotografen maken foto's van hun favoriete stukje Overijssel. Vanavond zijn we in Dalfsen, waar een hele mooie foto werd gemaakt van de zwevende kei.
2: Nou ja, ik ben gek van Afrika en mooie beelden natuurlijk. En ik zag dat en ik denk van wow. En toen heb ik die foto geschoten. Het is een stalen constructie met beton eromheen geboetseerd als het ware. En het heet dan de zwevende kei. Maar voor mijn gevoel is het ook wel, heeft het meer met balans en zo te maken. Ja. En dan kan je natuurlijk naar alle fronten trekken. Balans in je leven, balans... Ja.
3: Of verwondering.
2: En verwondering.
3: Dat je verwondert hoe dit
2: kan. Blijft hangen. Ja.
0: Verwonder je over de balans in het mooiste plekje elk uur op TV Oost vanavond. En dan gaan we door naar morgen. Want de Koning Willem I-prijzen worden morgen uitgereikt aan bedrijven die zich onderscheiden in duurzaam ondernemerschap. En een van de genomineerden is een Zwols Genemuinens bedrijf. Uiteraard in de vloerensector. Cotap doet projectinrichting en produceert vloeren. En morgen kan er dus een belangrijke prijs winnen. Een uur geleden spraken we al met burgemeester Schelberg van Hengelo over de asielopvang. Maar morgen gaat hij totaal iets anders en ook leukers doen. Samen met groep 8 leerlingen maakt hij een lunch voor bewoners van een verzorgingshuis. Iets dat Schelberg altijd al wilde doen. Het idee hing hij vorig jaar in de wensboom. Nou, die wens is uitgekomen. En de aftrap van het grootste walking voetbaltoernooi van Europa is morgen in Almelo. Honderden voetballers uit verschillende landen zijn vandaag aangekomen en spelen morgen de eerste wedstrijden. Het is de 10e editie.

0: Ik heb zelfs een ander toernooi ze ook weer ontmoet. Dus dat schept toch wel een band met elkaar.
1: Als ze hier eenmaal geweest zijn en het geproefd hebben, dan willen ze heel graag weer.
2: Dat is, denk ik, bijzonder in heel Europa.
3: Marcel en Bastiaan die zijn inmiddels ook wel bijna toe aan een walking voetbalcarrière. Morgenochtend bellen ze met de organisatie van het toernooi. Precies op het moment dat in de ontbijtzaal hij staat met ouderen die op die dag gaan voetballen. En nog even een goede bodem leggen voor die voetbaldag.

0: Ze blijft het gewoon doen. Leuke muziek uitbrengen. Miss Montreal, Sanne Hans uit onze provincie. En daarom is ze ook de nieuwe oogst van deze week met Schuilen.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Verspilling van voedsel is het onderwerp van gesprek van vandaag voor de 6 voor 7. Welke muziek past erbij? En dan gaat het dus om dat er maar liefst 36 kilo eten per persoon weg werd gegooid 10 jaar geleden. En dat is nu nog maar 25,5 kilo. Denk je, dat is nog best heel wat. Maar ja, dat is één maaltijd per week per persoon wat de prullenbak in gaat. En ach ja, iedereen heeft wel eens dat hij denkt van, oh, dit had ik gekocht. Het ziet er toch niet zo lekker uit als ik had bedacht. Of dat stond iets te lang in de koelkast. Nou, die verspilling kan natuurlijk nog wat minder, maar het gaat al de goede kant op met 25 kilo per jaar per persoon wat wordt weggegooid. Welke plaatjes het zijn geworden, hoor je zometeen.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rangupgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Het is bijna 6:58. Je luistert naar Radio Oost. Het is op dit moment nog zo'n 17 graden in Beusbergen. Frankhuis 16 graden. En Gennen-Overwaters, daar is het ook nog 16 graden. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Paula Keizer.
8: Goedemiddag. Een man uit de Krim moet 6,5 jaar in de cel voor doodslag op zijn 4,5 maanden oude dochter in 2020. Hij ging in hoger beroep nadat hij in 2023 werd veroordeeld tot 8 jaar cel. In 2020 kwam zijn dochter om het leven toen hij alleen met haar thuis was. Het is nog steeds niet duidelijk wat er nou is gebeurd. Volgens de man is hij met zijn dochter op de arm op de trap uitgegleden. De baby is toen aan de verwondingen overleden. Frank Stevens stopt nog voor de zomer als raadslid in de gemeente Hof van Twente. Hij voelt zich niet meer veilig in zijn functie. Naar eigen zeggen merkt hij steeds vaker dat hij spanning binnen de raad zich persoonlijk aantrekt. Stevens zit nu nog namens In Beweging in de gemeenteraad. Pro Hengelo eist een andere naam voor Pro Nederland. Dat doen ze samen met 8 andere lokale politieke partijen. De nieuwe naam van GroenLinks, Partij van de Arbeid, zorgt volgens lokale partijen voor onduidelijkheid bij kiezers, omdat zij ook pro in hun naam hebben. Gisteren werd dit bij de Raad van State besproken. Vooralsnog verandert GroenLinks, Partij van de Arbeid, volgende maand van naam, tenzij er gehoor wordt gegeven aan deze eis van de lokale partijen. En in een huis in Enschede aan de Keteldiepstraat is een overleden man gevonden. Inmiddels heeft de politie een misdrijf uitgesloten. Volgens Tubantia is hij omgekomen door een noodlottig ongeval. De man van 79 stond bekend als de slangenman van Enschede. Dat en meer lees je op oost.nl en in onze app.
7: Kijken we ook nog eventjes naar de wegen. Die zijn op dit moment filevrij. Dus als je op weg bent naar huis of op tijd moet zijn voor de wandelvierdaagse, rustig aan, het gaat allemaal op tijd lukken. Kijken we nog eventjes naar het weer dat daarbij hoort. Gert Voerman, het betere weer komt eraan, hè?
9: Ja, het wordt beter. We moeten nog een beetje geduld hebben. Het gaat stapgewijs. Vanavond niet, vanavond is het grijs. Plaatselijk valt de regen. Vannacht wordt het weer wat droger, maar een enkele bui blijft mogelijk. En een zachte nacht met 11 tot 12 graden. En wat afnemende wind en zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Morgen een onstabiele lucht betekent ruimte voor af en toe zon. Stapelwolken verspreid over de provincie een paar buien. Niet overal, het zijn echt verspreide buien. En in de loop van de dag gaan ze uit het oosten beperken. Temperatuur 17 tot 18 graden. En dan die verbetering. Donderdag blijft het droog. Zon, er gaan wat stapelwolken ontstaan. Die gaan wat samenklonteren in de middag. Maar het blijft dus droog met temperaturen die hoger uitvallen. 20, 21 graden. En vrijdag en zaterdag volop zon. Oplopende temperaturen. En zaterdag overal boven de 25 graden.
7: Oh, dat ziet er goed uit. Dankjewel, Gert.
9: Oké.
10: Deze week bij RTV Oost. De week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.
11: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
7: De 6 voor 7 die gaan vandaag over verspild eten. Want dat is het verhaal van vandaag. Er wordt zoveel weggegooid, maar het gaat de goede kant op. Het is alweer 10 kilo minder per jaar dan 5 jaar geleden. 10 jaar geleden.
8: Dat is hartstikke mooi nieuws inderdaad. Dat betekent dat er nog ongeveer 1 maaltijd per week in de prullenbak belandt.
7: Zo is het per persoon. En food for thought is dat. Daarover zingt zometeen UB40.
8: Madonna ga je ook horen met American Pie.
7: Ja, wat ik nooit weggooi is het ontbijt. Breakfast in America van Supertramp.
8: En Kungs versus Cooking on 3 Burners komt ook voorbij met This Girl.
7: En er is geen melk vandaag, want die was wel over de datum van Hermes Hermits. Maar eerst beginnen we met de man waar jij morgenavond naar gaat staan kijken.
8: Ja, heel veel zin in de arena is hij de komende avonden te vinden. Natuurlijk Harry Styles met Watermelon Sugar.

0: De 6 voor 7 gaan vandaag over eten. Het weggooien van eten, de verspilling daarvan, het gaat steeds beter. En we begonnen met het verspillen van de watermelon sugar van Harry Styles.
1: En dat is food for thought, vindt UB40.
0: Maar Madonna bezong net ook nog eens de American Pie. Dat is hartstikke lekker. Nog 3 te gaan. Zometeen This Girl van Kungs and Cooking on Free Burnens.
1: En No Milk Today ga je ook nog horen van Herman's Hermits.
0: Maar eerst schuiven we aan bij het ontbijt van Supertramp. It's like so-

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over eten. Het weggooien van eten, de verspilling daarvan, het gaat steeds beter. En we begonnen met het verspillen van de watermelon sugar van Harry Styles.
2: En dat is food for thought, vindt UB40.
1: Maar Madonna bezong net ook nog eens de American Pie. Dat is hartstikke lekker. Nog 3 te gaan. Zometeen This Girl van Kungs and Cooking on Free Burnens.
2: En No Milk Today ga je ook nog horen van Herman's Hermits.
1: Maar eerst schuiven we aan bij het ontbijt van Supertramp.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssels mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssels mooiste, top 75.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
9: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
8: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
12: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
15: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
7: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssels mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssels mooiste, top 75.
2: Late again.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs en enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
2: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
6: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. deweertasperges.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssels mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssels mooiste, top 75.

0: het weekend in.
1: Het aankomt, mannes.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José en terug van weg geweest. Benjamin.
3: Ja, ja, goedemiddag.
1: Eén, twee en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij

0: in het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saxen. Trekken Monique Sleiderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saxisch.
1: Vandaag, Albert, vandaag gaat het hier gebeuren. Klootschieten.
2: Wij zijn klootschieten.
0: Wij zijn Neder-Saxen. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Wat een drukte hier, hè?
2: Ja.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
5: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
4: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten...

0: Journalisten worden opgepakt door Israël.
1: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
0: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
4: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. deweertasperges.nl.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssels mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssels mooiste, top 75.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
5: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
4: Goedverblijf.nl.
5: Boek nu jouw fietsvakantie.
6: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees

0: noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arie Stemerding.
1: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt, ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
0: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten bij de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatje bij.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8:00 tot 12:00 op Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeenten waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal functioneert weer normaal. Politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De gemeente Amsterdam gaat komende zomer 2000 noodpakketten uitdelen aan huishoudens met lage inkomens. Besluit gaat in tegen het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die raadt het geven van zulke pakketten aan minima in af in december. De organisatie vond dat gemeenten de landelijke aanpak moesten afwachten. Maar volgens de gemeente Amsterdam lijken er voorlopig geen extra middelen te komen vanuit het Rijk om minima een noodpakket te kunnen geven. Pakketten zijn bedoeld voor noodsituaties. Er zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje in. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren.

0: met 5%. Onderzoekers uit Wageningen linken de sterfte nu aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Volgens de vogelbescherming hebben bijna alle vogelsoorten in Europa last van de intensieve landbouw. Op veel plekken wordt gif gebruikt om bloemen en kruiden weg te spuiten. Insecten zijn er afhankelijk van en vogels uiteindelijk ook.
1: Duffy is de studio ingedoken om nieuwe muziek op te nemen, meldt de Telegraaf. Dat heeft de soulzangeres van 41 al 15 jaar niet meer gedaan. Ik ben aan het werk om terug te komen, als ik maar woorden had om te vertellen hoe ik dit heb gemist, schrijft Duffy op Instagram. Wordt dit de comeback van het jaar, vraagt de kans zich af.
0: Duffy debuteerde in 2008 met het album Rock Ferry, met daarop de megahits Warwick Avenue en Mercy. In 2011 stopte Duffy abrupt met haar muzikale avontuur. En 6 jaar geleden maakte ze bekend dat ze was ontvoerd, gedrogeerd en verkracht. En daar hield ze een groot trauma aan over, waardoor ze lang niet meer kon zingen.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joya Moy, Lookalike. Het liefst zouden ze in de coalitie in Den Haag het onderwerp nauwelijks nog bespreken. Maar toch ging het vandaag in allebei de kamers in Den Haag weer over het asielbeleid. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Ja, het is de afgelopen week al heel veel over asiel gegaan. En wat speelde er vandaag?
1: Ja, eigenlijk kan je vandaag wel zien als een vervolg op alles wat er de afgelopen week is gebeurd. Discussies in het land ook. In de Eerste Kamer debatteerden ze het over Europese migratiepact. En in de Tweede Kamer lag een voorstel voor een groot debat met Jette en de minister van Justitie en de minister van Asiel over precies die gebeurtenissen en de discussies van de afgelopen weken.
0: Je zei al, de Eerste Kamer besprak het Europese migratiepact. Ja. Dat moet over 3 weken van kracht worden. Wat gaat dat eigenlijk betekenen?
1: Ja, het is echt een enorm pakket aan procedures, aan verordeningen. Het is nog nooit vertoond in deze omvang, zei minister Van den Brink vanavond in de Eerste Kamer. Dat hele pakket moet al over 3 weken, op 13 juni, je zei het net al, van kracht worden. En het is de bedoeling van al die maatregelen dat er dan in heel Europa dezelfde regels gaan gelden. Er moet een strenge bewaking komen van de buitengrenzen. En mensen die zich daar moeten melden voor een eerste onderzoek. En als hun verzoek dan de kans van slagen heeft, gaan ze door naar een vooraf afgesproken land in Europa, dat dan ook de mensen eerlijk over alle landen.

0: moeten verdelen. En die landen moeten binnen 6 maanden al een beslissing nemen of ze mogen blijven of niet. En als het antwoord negatief is, dan moeten ze ook sneller weer terug naar hun eigen land. En daar moest de Eerste Kamer vandaag iets van vinden.
1: Bij de asielnoodmaatregelenwet stemde de Eerste Kamer tegen. Is die Kamer nu wel voor?
0: Ja, vanavond bleek dat daar inderdaad een meerderheid is voor dat pact en de uitwerking daarvan. Maar er zijn wel heel veel twijfels ook. Het gaat allemaal wel heel erg snel, zei de een. Nederland heeft veel te veel aangescherpt nog in het pact, zei een ander. En het gaat tot grote problemen leiden. Want het nieuwe systeem van dat pact, dat kan in eerste instantie alleen gaan draaien in Ter Apel, in het aanmeldcentrum daar. En daar moet dus iedereen straks naartoe. Na 12 juni moet iedere nieuwe aanvrager binnen 6 maanden uitsluitsel krijgen. Dat moet van het pact. Maar de IND heeft het al zo druk, dus dat gaat ten koste van de mensen die nu al wachten op een antwoord en soms al heel lang wachten op een antwoord. Kan allemaal wel zo zijn. De Eerste Kamer is toch voor. VVD, D66 en het CDA die zeggen er wel bij op hoop van zegen.
2: Het is toch een beetje neus dicht doen en in het diepe springen. Dat is het. Dat is het. En we gaan straks kijken hoe het zich zet. Ongetwijfeld krijgen we een hoop ellende nog. Ik vrees dat we dat eerlijk tegen elkaar moeten zeggen. En dan hoop ik, mag ik dat ook in dit huis zeggen, mevrouw de voorzitter, dat wij als politici de Tweede Kamer en de Eerste Kamer even 1 stapje achteruit zetten. Deze minister zal de komende maanden niet hier in een van onze parlementaire kamers moeten zitten, maar handen aan de ploeg moeten hebben om ervoor te zorgen dat het uitvoerbaar is. Laten we in vredesnaam ervoor zorgen dat het kabinet zijn onverdeelde aandacht kan schenken aan de uitvoerbaarheid. En we weten, het gaat hier en daar gigantisch mis. En we zullen veel moeten bijschakelen.
3: En ik ben het heel met collega Van Torenburg eens dat er nog heel veel moet gebeuren, dat er een heleboel dingen fout zullen gaan de komende jaren. En dan zullen we zeggen, dit hebben we hier allemaal gezegd en het komt allemaal uit, maar we moeten echt starten. En heel het land en ook denk ik alle politieke partijen willen grip op migratie, wat helaas een kreet is geworden. We zien wat er in de maatschappij gebeurt. Elke dag nu protest in Loosdrecht. Dus dat we starten, dat is belangrijk. En dat er een aantal elementen zitten die niet fijn zijn, waar we helemaal eigenlijk die we niet graag zouden willen, dat moeten we helaas maar op de koop toenemen.
4: Er is haast geboden. Het zal niemand ontgaan dat de asielgeest uit de fles is. We krijgen hem er niet meer in. Mijn fractie is ervan bewust dat er op 13 juni de problemen niet zijn opgelost. Maar het is ontzettend belangrijk dat mensen zien dat we wel iets aan de problemen doen.
0: Ja, dat was Carl Jouw, de woordvoerder van de VVD. En daarvoor hoorde je Griff Joen van D66. En daarvoor Van Torenburg van het CDA. Die drie zijn voor. En de BBB, Ja 21 en andere rechtspartijen zijn ook voor. Daarmee is er in de Eerste Kamer een ruime meerderheid. Ja, er zullen dingen vreselijk mis gaan lopen. Ja, over Ter Apel houden ze hun hart vast. Maar nu doen ze tenminste iets.
1: Wilma, je zei net, ook in de Tweede Kamer zijn ze met dit onderwerp bezig. Wat gebeurde daar dan?
0: Nou, daar bleek dat een deel van de Tweede Kamer wil praten over de gebeurtenissen van de afgelopen weken, de demonstraties, de rellen, de rol van de politiek daarbij en breder ook over de onrust in het land. En dan wordt er bijvoorbeeld gewezen naar de aanslag op het partijkantoor van D66. Er was een meerderheid in de Kamer die dat debat wel zag zitten. Maar precies dat brede debat werd door een deel van de rechtse partijen in de Kamer niet gepruimd. Forum, de PVV, Ja 21, de SGP en ook Markeshauer, die wilden best discussiëren over het asielbeleid, maar dan graag wel over hun eigen aanhoudende en trouwens ook vergeefse pleidooien voor een asielstop. Maar in dit debat hadden ze geen zin.
1: Maar als dat deel van de Kamer dat debat niet nuttig vindt, hè, waar notabene de meeste kritiek op het asielbeleid vandaan komt, ja, wat kan het dan opleveren?
0: Ja, zoals iemand uit de coalitie vanmiddag tegen mij zei, het is voor die andere partijen fijn dat ze nog eens publiekelijk kunnen zeggen wat ze er allemaal van vinden. Mm-hmm. Iedere partij kan er dan inleggen wat hij belangrijk vindt. En bij de aanvragen van het debat, en dat was Jesse Klaver van GroenLinks PvdA, die had vooral behoefte aan een collectieve veroordeling van alle uitwassen die we de afgelopen week hebben gezien. En trouwens ook, zei Klaver, van de uitspraken van Guido Markeshauer. Want die had het over de racistische complottheorie van omvolking. Die pleitte ook nog voor geweld tegen Palestijnse asielzoekers. En dat vraagt om politieke actie van het kabinet, vindt Klaver. De premier Jette, die zou de steun van Markeshauer niet meer moeten willen.
5: Ik ben gewend eigenlijk dat hier altijd overeenstemming was. Als er oproepen worden gedaan tot geweld. Als er geweld wordt gebruikt, dan wijzen we dat af. Niet een dit mag niet, maar nee, geweld is onacceptabel. Dat vindt ook veruit de meerderheid in Nederland.
2: Hebt u het nu over Marcus Sauer?
5: Ik had het over. Ik heb het inderdaad over Marcus Sauer. Maar ik heb het ook over politici hier in het parlement die zien dat er demonstraties zijn waar uitbarstingen zijn van geweld. Dat ze zeggen, ja, dat mag niet, maar nee, dit mag niet. Dat moet duidelijk zijn hier in het parlement, dat we daarop normeren. Dat we zeggen, dit kan niet. En vervolgens ook aangeven aan Nederland welke oplossingen wij dan zien.
2: Maar dan komt er dus een debat waarin de Kamer zegt, goh, erg, hè, wat er allemaal gebeurd is. En dan gaat daarna toch weer iedereen over tot de orde van de dag. Wat is Nederland dan verder aan het eind van zo'n debat dan nu?
5: Ja, ik vind het belangrijk dat het duidelijk is waar politici staan. En als wij, als er geweld wordt gebruikt, of als er mensen zeggen je mag geweld gebruiken, en de politiek is daar niet helder over, dat is ook een signaal. Dit vraagt om een collectieve reactie hier.
2: Maar ik heb vanaf vorige week woensdag persconferentie van de vicepremier, alle ministers, gisteravond de premier zelf. Ik heb iedereen het geweld horen veroordelen.
5: Ja. Nou, ook als het ging over de vicepremier vorige week, ik vond dat er juist veel ruimte werd genomen. Ik vind de premier die zegt, ja, je mag geen geweld gebruiken. Je mag er ook niet toe oproepen, maar ik blijf in gesprek met Marcus Sauer. Het mag niet, maar... Nee, dit kan niet. En als politici dit doen en deze taal gebruiken, dan is het ook helder als je aangeeft, daar past voor dit kabinet dan geen structurele samenwerking bij. Dat is iets wat ik niet heb gehoord van de premier. Dat is iets wat ik morgen van hem wel graag hier zou horen. Leiderschap betekent niet alleen maar zeggen, foei en nu weer door. En dan zitten er ook consequenties aan gedrag.
2: Hebben we u voldoende gehoord?
5: Dat is aan anderen om te beoordelen. Ik heb erover gezegd wat ik ervan vind.
2: Dus u vindt dat u wel zichtbaar hebt gemaakt dat u vindt van wat er de vorige week is gebeurd?
5: Ik heb het volgens mij duidelijk gemaakt, maar goed, ik ga niet mezelf recenseren. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd, ja.
0: Ja, dat debat komt er dus. Of die collectieve stellingname er ook komt, dat waag ik dan weer te betwijfelen. Want bij de coalitiepartijen hoorde ik vandaag al zeggen, we werken samen, maar dat doen we met z'n drieën. En ja, Marcus Sauer die steunt soms ons beleid of onze moties, maar dat kun je ons niet kwalijk nemen.
1: Dus dat onderwerp is voorlopig nog niet van de agenda, Wilma?
0: Nee, Koen, sterker nog, donderdag staat Van der Brink de hele dag in de Tweede Kamer, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Eerst met twee wetsvoorstellen die de weggestemde wet van Faber moeten repareren. Daarna tot laat in de avond met dat debat waar Klaver het net over had. Dus ja, ze kunnen hier wel wensen, zoals je net in de Eerste Kamer hoorde, dat het kabinet met rust gelaten gaat worden, zodat het kabinet meters kan maken. Maar dat gaat donderdag alvast niet lukken, Koen.
1: Wilma Borgman, dank je wel.

0: Aaron Bloemhardt en Zoe Levi. Tranen van goud. Livé, moet ik denk ik zeggen. Morgen stemt de Knesset, het Israëlische parlement, over eventuele vervroegde verkiezingen. Hoe liggen de politieke verhoudingen in Israël dat op drie fronten nu een oorlog voert? Hier in de studio onze vaste Israël-duider, correspondent Ines Polak. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Netanyahu is de langst regerende premier van Israël. Hè? Gaat hij zich verkiesbaar stellen bij nieuwe verkiezingen, denk je? Want hij is al 76.
1: Ja, hij is 76. Er zijn wel speculaties over. Ik weet niet, nooit of dat dan mensen dat dan hopen, maar er is wel de theorie. Misschien wil hij wel een deal sluiten om van zijn processen af te komen en zich dan terugtrekken. Maar de overgrote meerderheid denkt dat hij nog altijd denkt dat het land niet zonder hem kan. Dus dat hij zich zeker verkiesbaar gaat stellen.
0: En denkt het land daar ook zo over?
1: Het land is verdeeld, echt tot op het bot verdeeld. Er is sinds de aanval van Hamas in 2023, 7 oktober, is er een verharding en duidelijke verrechtsing. En het land is verdeeld in een Bibi-kamp en een anti-Bibi-kamp. En in dat anti-Bibi-kamp zit zowel nog rechtser dan Bibi, dan Netanyahu zelf, maar en een heel klein groepje links en een beetje midden. Dus dat is, het spreidt zich uit over het hele spectrum van de politiek. En tegelijkertijd is er toch nog best wat aanhang die Bibi altijd trouw blijft. Bibi is de koning, zeggen zij al.
0: Oh ja. Morgen wordt er gestemd. Hoe groot zijn de kansen op vervroegde verkiezingen?
1: Het is niet zo'n serieuze stemming, eerlijk gezegd.
0: Nee,
1: het gaat erom dat de religieuze, ultra-religieuze partijen die eisen van Netanyahu dat hij de nieuwe wet doorvoert waarbij dan geregeld wordt hoeveel vrijstellingen er zijn voor de ultra-religieuze Joden die eigenlijk niet in dienst willen.
0: Nog altijd niet.
1: Nog altijd niet. Dat is een heel oud verhaal. Dat gaat eigenlijk terug tot het ontstaan van Israël. Toen is afgesproken met de ultra-orthodoxie dat ze niet het leger in hoefden.
0: Want Ben-Gurion had het toen over een heel klein groepje.
1: Ben-Gurion had het over 400 mensen. Die vond dat ook wel mooi dat er dan 400 mensen gingen bidden voor het land en de rest kon dan wel strijden voor het land. En hij had ze ook politiek hun steun nodig. Dat is intussen 12% van de bevolking, misschien wel 15% die nu eigenlijk in dienst zou moeten. Het gaat om 10.000 jongeren. En die hele discussie is enorm verscherpt doordat Israël nu al 3 jaar in een oorlog zit op verschillende fronten. Het leger is uitgeput. De mensen die reservistendienst doen, die hebben maandenlang per jaar doorgedraaid. De vaste diensttijd wordt nu zelfs verlengd van 32 naar 36 maanden. En dat deel van de bevolking zegt dus, dat kan niet. Zij doen niks, ze zijn parasieten en wij draaien ervoor op en moeten doodgaan.
0: Ja. Dat is dus een belangrijk thema.
1: Dat is dus het thema waarbij de religieuze, ultra-religieuze, ultra-orthodoxe partijen, moet ik zeggen, eigenlijk zeggen, willen laten zien van Netanyahu, jij moet je houden aan wat wij afgesproken hebben. Het is een beetje armpje drukken.
0: Ja.
1: Netanyahu zit in het probleem dat hij wil zich daar graag aan houden, maar zijn achterban, niet-religieuze achterban, die zegt, ho, je gaat die jongens niet weer vrijstelling geven. Dus hij zit de hele tijd de boel te traineren en te rekken. En dus hebben die ultra-orthodoxe partijen, die deel uitmaken van zijn coalitie, nu gezegd, we gaan je regering ten val brengen. Op de achtergrond spelen er allerlei onderhandelingen waarbij het eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. Officieel moeten er voor 27 oktober, dan zijn de 4 jaar voorbij, verkiezingen plaatsvinden. Ze hebben het nu over begin oktober, 20 oktober. Het is niet serieus.
0: Het is een soort schijnvervoeging.
1: Het is een schijngevecht, alleen maar om te laten zien wie is de sterkste.
0: Ja. En hoe liggen de politieke kaarten dan nu voor die volgende verkiezingen, denk je?
1: Het is heel moeilijk te zeggen. Netanyahu heeft wel aan steun ingeboet, maar niet zodanig dat je echt kan zeggen, hij haalt het niet meer. Het is zo dat ongeveer de huidige coalitie nog altijd kan rekenen op 40% van de stemmen. Daar zit dus de Likud van Netanyahu in, maar ook zijn rechtse partners en die ultra-orthodoxe partners. De anti-Netanyahu groepering die zich eigenlijk uitspreidt van links, wat heel klein is geworden, naar midden, wat ook klein is, naar veel rechtser, wat heel groot is geworden, die rekent op ongeveer 50% van de stemmen.
0: En dan heb je nog de Arabische partijen.
1: Ja, maar het is ook zo dat die 50% van de stemmen, zelfs al zouden ze daar overheen komen als anti-Netanyahu-krachten. Het is nog niet genoeg om een regering te vormen, want er zijn te veel tegenstellingen. Ja. Dus de sleutel ligt bij de Arabische partijen, die waarschijnlijk zo'n 10% van de stemmen kunnen halen. Maar sinds die 7 oktober zeggen ook alle Joodse partijen, wij willen niet met de Arabieren regeren. Dus zowel de oppositie als de coalitie sluiten samengaan met de Arabische partijen uit. Terwijl die eigenlijk wel de sleutel in handen hebben voor wie kan de meerderheid krijgen. Ja. Dus die Arabische partijen die kunnen ervoor zorgen dat Netanyahu geen meerderheid haalt. Maar ze kunnen er ook voor zorgen dat de oppositie uiteindelijk niet in staat is een regering te vormen, omdat ze geen meerderheid hebben.
0: Ja. Hoe dan ook, de verkiezingscampagne gaat eigenlijk nu wel van start.
1: Ja.
0: Zijn er andere belangrijke thema's dan die oorlog?
1: Dat is dus het belangrijkste thema is de dienstplicht. Aha. Dan is er een thema nog altijd speelt van Netanyahu. Voordat deze oorlog begon, was hij heel hard bezig met eigenlijk het hele juridische stelsel onderuit te halen. Dat probeert hij nog steeds. Maar ik denk dat de oorlogen ook doorslaggevend kunnen zijn. Want vooral in het noorden zit een bevolking die overwegend Netanyahu altijd steunde. En die nu zegt, we hebben niet doorgepakt. We hadden Hezbollah helemaal moeten verslaan. Wat er is gebeurd, Netanyahu heeft op alle fronten een totale overwinning beloofd. En de mensen zijn dat gaan geloven. En op geen van de fronten is er eigenlijk iets bereikt. Of het nu gaat om Gaza, Westoever, Libanon en Iran.
0: Ines, er zijn ook aanwijzingen over nieuwe aanvalsgolven door de Amerikanen op Iran. Wat weet jij daarvan?
1: Nou, als je gisteren naar de Israëlische televisie had geluisterd, dan had je gedacht dat die vandaag zou uitbreken. Want daar was echt de stemming. Trump staat op het punt om een nieuwe aanval te openen. Nog altijd is er bij een groot deel van de Israëli's, en zeker bij de regering, ook de hoop dat dat gaat gebeuren. Het leger denkt er iets anders over. Die denkt dat juist de afsluiting van de straat van Hormuz de Iraniërs uiteindelijk op de knieën kan krijgen. Mm-hmm. Maar er zijn ook directe aanwijzingen. Als je vandaag naar Tel Aviv vliegt, dan zie je geen buitenlandse maatschappijen meer, want die vliegen er niet op. Mm-hmm. Maar zelfs El Al moet soms zijn vliegtuigen in Larnaca parkeren, omdat het hele vliegveld van Tel Aviv vol staat met Amerikaanse vliegtuigen.
0: Dus dat zou een voorteken kunnen zijn?
1: Ze brengen dagelijks nog meer munitie aan. Dus het is wel iets dat ze houden er rekening mee dat het elke moment kan gebeuren.
0: Ja, ik heb het gevoel dat we elkaar vaker gaan spreken in de Spolak. In elk geval kom jij vaker in dit programma. Dank je wel voor je heldere toelichting.

0: Jim Croce, I've Got a Name. Morgen gaat er een bijzondere documentaire in première, Het Hart van Amsterdam.
1: We zijn op zoek.
2: Hallo, wat zijn jullie op zoek?
1: Naar de koning van de onderwereld.
2: Daar spreekt u mee.
1: Dat bent u?
2: Ja, ja inderdaad. Dus komt u maar boven.
3: We raakten gefascineerd door het wereldje. Al hadden we nooit kunnen vermoeden wat we allemaal tegen zouden komen.
4: Het is bizar. Te bizar voor woorden.
0: Ja, deze film over de opkomst en ondergang van de penose op de Wallen is gemaakt door Arnold Scheer en Roy Dames. Die zijn allebei in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Wij hoorden hier de stem van...
4: Arnold.
5: Van mij.
0: Ja, en Pistolenpaal.
5: Ja, Pistolenpaal, ja.
0: Ja. Was hij ook echt de koning van de onderwereld? Er waren er wel meer die aanspraak konden maken in die tijd, hè?
5: Nee, het was meer een romantische koning van de operette-koning.
0: Ja?
5: Ja. Het was een hele leuke man, heel grappig en zo. En hij had in wapens gehandeld, of daar handelde hij in, voor verzetsbewegingen, weet ik veel. En hij had in de oorlog wapens gerepareerd. En daardoor vond hij dat hij in het verzet gezeten had. Dus... wat er van waar was, precies weet ik niet.
0: Nee. De film gaat over de opkomst en ondergang van de penose. Niet iedereen kent misschien dat woord. Hè? Penose is onderwereld?
4: Ja, zou je kunnen zeggen. Het letterlijke vertaling is huishouding. Hè?
5: Arnold, nee, het is opgezocht. Het is Jiddisch. Hè? En het betekent kostwinning.
0: Kostwinning, oh, dat klinkt heel sympathiek wel.
5: Ja, ja. Maar dat is later uitgebreid natuurlijk door buurtgenoten en zo. Mensen die erbij horen.
0: Ja, ja. Jij was onder meer misdaadverslaggever bij de Nieuwe Revue.
5: Ik deed de human interest kant van de misdaad.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar je bent ook opgegroeid op de Wallen.
5: Nee, ik ben niet opgegroeid op de Wallen. Ik woonde in Amsterdam-Zuid, dus in een chiquere buurt. Ja. Maar mijn opa was een havenarbeider, communist, houtvlotter in de haven. En zijn vader had een postbedrijf met paarden op het Oude Kerksplein. Mm-hmm. Dus ik kom wel... En mijn andere opa was, voorouder, was wapensmid in de Kalverstraat. Dus Aha. Ik kom wel uit die buurt. Ik ben wel een oer-Amsterdammer, ja.
0: Bokslessen gevolgd in de sportschool naast Casa
5: Worstelen. Rosso. Worstelen.
0: Worstelen, ja. En in de jaren 80, Roy, hebben jullie die sleutelfiguur van de penose op de Wallen gefilmd. Ja. Maar die filmrollen, ja, ik weet niet, misschien waren het gewoon video's, bleven 40 jaar op de plank liggen. Hoe kwam dat?
4: Nou, niet echt, want we zijn eigenlijk continu bezig geweest met trailers. Dus korte stukjes maken om te proberen om te verkopen. Dus niet echt op de Wallen. En we hebben veel gedraaid ondertussen. Hè. We gingen gewoon door.
0: Bijgedraaid.
4: Bijgedraaid. En ja, dat zie je natuurlijk ook in de film. Tot ongeveer een half jaar geleden.
0: Ja.
4: Dus het is niet zo dat de band op de plank bleef liggen. Ja. Ik heb ze gedigitaliseerd.
0: Maar je had ze toen ook natuurlijk tot iets kunnen maken. Maar dat kwam
4: niet. Ja, we waren wel bezig. Maar we zijn, dat moet ik zeggen, ik ben 40 jaar langs omroepen hier in Hilversum geweest. Commerciële, et cetera. Niemand wilde het hebben.
0: En wat was de reden, denk je?
4: Ja, vaag. Want soms kreeg ik gewoon geen telefoontjes. Met de omroep hebben wij met z'n tweeën hele middag gepraat. Ja. Verder radiostilte.
0: Allemaal door het onderwerp ook.
4: Dat nee, ze zeiden radio... tegen ons dat wij de penose... dat hoorden we van het filmfonds. Ja. Een van de kritiekpunten was dat wij de penose romantiseerden.
0: Ja. En is dat zo, als je het nu zo terugziet?
4: Beetje wel, hè? Als we het terugzien, vind ik uiteindelijk niet. Maar, nee, de vraag of Frits van de Wereld in de heroïne zat, ja of nee. Hè,
0: dat was wel een koning van de onderwereld.
4: Dat
0: toch?
4: Was een koning van de onderwereld. Iedereen keek tegen hem op, ik ook. En Arnold denk ik ook.
0: Ja.
4: Het was gewoon een aardige man. Het waren eigenlijk allemaal aardige mensen.
0: Ja, want jullie gaan daar heel ontspannen mee om. Ja. Dat je denkt, van er is geen kwaad te duchten van die mannen. Was dat zo?
4: Ja. Ja.
0: Er was geen kwaad te duchten?
5: Nee, absoluut niet.
4: Absoluut
5: nee,
4: niet.
5: Nee, je voelt. Kijk, deze mensen, zoals ook Zwarte Joop, dat waren een soort godvaders, een soort peetvaders van de buurt. En dat ontstaat in elke buurt, in Napels, in achterbuurten. En in New York en zo. En dat zijn een soort, die zijn een soort Robin Hood. Die stelen van de rijken en geven aan hun omgeving.
0: Maar daar zit dan wel weer een beetje dat romantiseren van die grote mannen in, toch?
5: Nou, nee, maar dat was gewoon realiteit.
0: Ja?
5: Zij waren gewoon. Zij zorgden voor de hun omgeving.
0: Ja. Maar ze waren natuurlijk ook crimineel, toch?
4: Ja.
5: Ja, crimineel in die zin dat ze dingen deden die volgens de wet niet mochten.
0: Maar dat lijkt niet op de criminaliteit die nu.
5: Nee, dat is totaal anders.
0: Ja. Absoluut. Wat waren toch, ondanks dat ze sympathiek met jullie omgingen, spannende momenten tijdens het draaien?
5: Nou,
4: weinig eigenlijk.
0: Nee,
4: heel weinig. Alleen dat we geen geld hadden op een gegeven moment. Na 2 maanden draaien.
0: Ja.
4: Dat was een spannend moment.
5: Ja,
4: dat we de camera in moesten leveren. En op een gegeven moment degene.
0: Bij wie dan?
4: Bij JVC. Degene die het leverde.
0: Maar het draaien op straat. Kon dat zo makkelijk in die tijd?
5: Nee. We liepen tussen de junks en we spraken de taal. We namen de taal over van de straat, zeg maar.
0: Ja.
4: En je moet je voorstellen, wat gebeurde is dat Frits van de Wereld waarschijnlijk heeft gezegd van blijf van die jongens af, hè. Rustig met die jongens. Hè,
0: als je aan ze komt, dan kom je aan mij.
4: Precies. Ja. En dat was denk ik met Henk de Vries ook zo, hè, de oprichter van de Bulldog.
0: Ja, precies. Ja.
4: Oprichter van de Bulldog. En maar de penose op zich, die is ontstaan uit de armoede op de Wallen. He, mensen hadden geen geld. De mannen zaten in de kroeg. Wat moesten de vrouwen doen? Er was geen andere mogelijkheid. Achter het glas. En Henk de Vries, zijn grootmoeder, die had sigarenzaakjes. Nou, dat werd neergezet als achter het raam. Hè. Er werden prostituees, konden daar wat voor betalen om hun business te doen. Ja. En het was in die tijd, en dat is een groot verschil met nu helemaal, ze investeerden in de toekomst, die prostituees. Bijvoorbeeld de 2 oude hoeren.
0: Ja.
4: Die hebben geld opzij gelegd voor een kroeg. Ik kwam Rooie Wil later tegen, Zwarte Lola. Die werkte bij Zwarte Lola, de eerste zwarte hoerenmadam van de Wallen. Ik kwam Rooie Wil later tegen op de pieren van de Muiden. Ik zeg, hoe gaat het, dit en dat? Ik zeg, waar woon je? Ja, in Spanje. Opgespaard van achter het raam, de hoerspelen.
0: Ja.
4: En dat is natuurlijk een groot verschil met nu.
0: Jullie kenden die legendarische sleutelfiguren goed, hè? Ze vertellen ook voor jullie camera heel onbevangen, lijkt het. Hadden jullie ook wel de benodigde afstand om een beetje objectief te blijven?
5: Ja.
0: Ja, je kijkt me stom verbaasd aan.
5: Nee, nou ja, goed, we creëerden zo min mogelijk afstand natuurlijk.
0: Ja.
5: Ik was gewend om mensen te interviewen. Paradijsvogels maakte ik het programma en de showroom daarvoor.
0: Ja.
5: En toen was ik gewend om mensen gewoon hun verhaal te laten vertellen. En als je daar afstand gaat van creëren, dan vertellen ze het je niet. En dat was ook met die penose. Dus ik voelde me ook. Ik herkende dat milieu.
0: Ja.
5: Ook van mijn voorouders. Dus het was heel gezellig en zo.
0: Ja. Morgen is de première in Amsterdam. Wie komen er allemaal?
4: De hoofdrolspelers. De hoofdrolspelers zijn natuurlijk de mensen die in de film zitten.
0: Ja.
4: Sponsors, familieleden van de hoofdrolspelers, ook mensen van de omroep, ook van de NPO.
0: Dat betekent dat die misschien ook uitgezonden gaat worden?
4: Ik hoop het.
5: De bedoeling was er een serie van te maken.
4: Ja.
5: En dat was de oorspronkelijke opzet. En dat is nooit gebeurd. En daarom hebben wij deze U-bocht gecreëerd. Eerst in de bioscoop. waardoor de mensen het krijgen te zien. En dan krijgen we het later als serie te zien.
0: Ja, en Arnold, draait die film dan vooral in Amsterdam, of is die overal te zien?
5: Nee, overal.
4: Overal.
5: Ja, maar vooral in Amsterdam natuurlijk.
0: Ja.
4: Ja.
0: Nou, ik heb die film gezien, Het Hart van Amsterdam. Het is een absolute aanrader. Het is een fascinerende film. Mooi dat jullie er waren. Dank voor jullie toelichting. En ik wens jullie ook een mooie première morgen. Ja. Roy Dames en Arnold Schier. En ik wil nog even zeggen dat Roy aanstaande maandag ook de gast is bij onze collega's van Nooit Meer Slapen. Om over ook nog andere dingen te praten waar hij aan heeft gewerkt in zijn lange carrière. Dank jullie wel.
4: Okay, ook bedankt. Bedankt. Ja.
0: Ja, was het dan ongeluk of toch moord? In december 2024 kwam de steenrijke oprichter van de bekende Mango-modewinkels ten val bij een bergwandeling. En met alleen zijn zoon bij zich. En die zoon is vanochtend gearresteerd op verdenking van moord. En dat is groot nieuws in Spanje. Merel de Bruyne, correspondent in Madrid, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Ja, dit is niet zomaar een familie, hè? Over wie gaat dit?
6: Nee, dit is zeker niet zomaar een familie hier in Spanje. Dit is de rijkste familie van Catalonië en de vijf na rijkste familie van heel Spanje. Hun vermogen wordt dan ook geschat op 4,5 miljard. En Isaac Andic, zo heet dus de oprichter van Mango.
0: Die dood
6: die
0: is?
6: Was 71, ja, dus die dood is. Ja. Die was 71 toen hij dus omkwam tijdens die wandeling. Isaac was eigenlijk nog best wel jong, was hij eigenlijk al een echte ondernemer. De familie emigreerde toen hij pas 15 jaar oud was van Turkije naar Spanje. En daar zette hij eigenlijk samen met zijn broer allerlei kledingbedrijfjes op. Wie kent ze nu niet, hè? De Mango, wereldwijd.
0: Ja.
6: Enorm veel
0: 3000 winkels
6: enorm
0: bijna.
6: Succes wordt geworden.
0: In 110 landen,
6: zeker. Ja, precies. Dus iedereen kent het wel. En wat de familie wel bijzonder maakt, iedereen kent de winkel wel, maar de familie zelf niet zo heel erg goed. Nee. Want het is niet echt een familie die de media-aandacht opzoekt. Die media-aandacht is nu toch bij ze gekomen. Maar Isaac Andic, die gaf eigenlijk bijvoorbeeld bijna geen interviews. Nee. En ook zijn kinderen en dus zijn zoon, die nu wordt verdacht, die zijn altijd uit de spotlight gebleven.
0: Want als we even naar die dag kijken, die dramatische dag, alleen die zoon was erbij. Hij heeft zijn verhaal verteld. Was er al meteen reden om aan dat verhaal te twijfelen?
6: Ja, in eerste instantie was dat er niet. De Mossos, zo noem je de politie in Catalonië, die onderzocht het in eerste instantie gewoon als een ongeluk, een ongeval. Maar in een geheim onderzoek bleek achteraf, zijn ze op een gegeven moment toch gaan onderzoeken of Jonathan, de zoon, er dus niet toch iets mee te maken had. Mm-hmm. En toen in oktober vorig jaar, in 2025, lekte dat ineens uit, dat hij dus werd onderzocht. Het werd toen voor de buitenwereld dus duidelijk dat de zoon, of in elk geval dat er een onderzoek gaande was, of de zoon er wat mee te maken had. En dat bleef uiteindelijk natuurlijk in eerste instantie bij speculaties. Tot nu dus zijn arrest.
0: En waarom werd er getwijfeld aan zijn verhaal? Wat klopt er niet?
6: Ja, er klopten een paar dingen niet. Ze hebben in die zaak dus een paar belangrijke aanwijzingen om toch te denken dat het misschien wel opzet zou kunnen zijn. Ten eerste heeft Jonathan de plaats waar het allemaal is gebeurd, waar die hike dus ook plaatsvond, een paar keer bezocht voordat hij die hike met zijn vader had. Daarnaast, nadat het gebeurde, sprak hij zichzelf een paar keer tegen over vooral waar hij zou hebben gestaan toen zijn vader viel. En er is dus uiteindelijk ook wel forensisch bewijs gevonden ter plaatse waarop dat erop leek te duiden dat Isaac toch niet gevallen zou zijn, maar er misschien wel meer gebeurd zou zijn daar.
0: Ja, en dan is natuurlijk toch ook meteen de vraag, wat zou het motief van die zoon kunnen zijn dan?
6: Ja, naast die bewijzen zijn er ook zeker motieven. Daarmee zou ook de eerste twijfel zijn gestart. En het onderzoek dus uiteindelijk zijn gestart. Het zou de jaren voor de dood van Isaac niet helemaal goed zijn. Het zou niet helemaal goed boteren tussen de vader en zoon. Dat werd de politie wel duidelijk. En bijvoorbeeld ook omdat de wandeling zou zijn gepland om samen onder vier ogen te kunnen praten over hun relatie.
0: Ja. Maar die zoon staat er dus niet al te goed op. Maar er is natuurlijk geen smoking gun. Dan wordt het denk ik wel ingewikkeld om te bewijzen dat er van moord sprake is.
6: Nou ja, er is geen smoking gun, dat zeker niet. Het onderzoek heeft wel vrij lang geduurd, hè. We zijn nu toch wel, ruim anderhalf jaar verder. Mm-hmm. En het lijkt toch wel erg secuur te zijn gegaan, dat onderzoek. Je gaat ook niet zomaar iemand oppakken zoals Jonathan vandaag is opgepakt. Ze hebben ervoor gekozen om hem echt te gaan arresteren. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om hem gewoon naar de rechtbank te roepen om te komen verklaren. Maar nee, ze hebben politie naar hem opgestuurd. Ze hebben hem echt gearresteerd. En dan weet je, ja, dan komt er ook veel media bij kijken. Dus dat zullen ze ook wel hebben bedacht van tevoren. Maar ja, of dat ook betekent dat ze ook een sterke zaak tegen hem hebben, ja, dat moeten we toch wel de komende tijd gaan bekijken natuurlijk.
0: Hoe reageert de familie op de arrestatie van die zoon?
6: Ja, de familie, dus zijn naasten echt, die zeggen, nou, denken ook dat hij niks met de dood van zijn vader te maken heeft. Een woordvoerder van de familie heeft opgeroepen tot respect voor het vermoeden van zijn onschuld ook. En ze laten weten, ja, dat er geen legitiem bewijs is voor zo'n aanklacht. Dus ja. In elk geval staan zij achter hem. Hij is ook vandaag weer vrijgekomen. Met een borg van 1 miljoen is er betaald voor hem. Dus in elk geval zit hij niet meer vast. Maar ja, hij moet zich wel gaan melden de komende tijd elke week. En zolang de zaak nog loopt.
0: Ja. Merel de Bruyne, dank je wel.
7: Het is
6: graag gedaan.

0: Mitski, My Love, Mine, All Mine.
1: Het is 11:55.
0: De Giro d'Italia wil dat wielrenners stoppen met plassen in lege bidons tijdens de koers, uit respect voor het imago van de wielersport. Dat urineren in de bidons kan leiden tot onprettige situaties, al dus de organisatie, want kinderen rapen die bidons vaak op. Jip van der Bos, voormalig wielrenster en nu commentator bij Eurosport. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, doen wielrenners dat dan vaak zo, terwijl ze aan het fietsen zijn, plassen in een bidon?
2: Nee, het is een nieuw fenomeen. En ja? Ook toen dit in het juryrapport naar buiten kwam over deze toch wel nieuwe regel, want het is geen officiële regel,
0: ja,
2: dat er niet in bidons geplast mag worden. Waren er ook meerdere renners in het peloton die hier uiteraard naar gevraagd werden.
0: Ja.
2: Die ook aangaven van, nou, het is eigenlijk maar een heel selectief en heel klein groepje renners die dit doen.
0: En je moet ook niet vergissen in de bidon natuurlijk, hè?
2: Nee, als je hem daarna opraapt.
0: Nou ja, dat je niet uit de verkeerde bidon gaat drinken. Nee, maar ga verder met je verhaal.
2: Nee, ze gooien hem natuurlijk, ze plassen erin en ze gooien hem weg. En dat is natuurlijk een probleem voor het publiek die bidons opraapt. Deze Giro worden er heel veel boetes uitgedeeld aan renners, omdat ze op ongepaste plekken gaan plassen. Omdat er gewoon op heel veel plekken publiek staat, is het heel lastig om een plek te vinden waar je niet in het publiekelijk aan het plassen bent.
0: Ja.
2: En toen zijn er een aantal renners met deze oplossing gekomen.
0: Ja, het verbod geldt natuurlijk ook voor vrouwen. Maar ja, zo'n bidon lijkt me toch ook niet zo heel handig voor vrouwen. Hè?
2: Nee. Ja, het is dus ook echt iets wat nu in de Giro is ontstaan. En als vrouw zou ik niet weten hoe je dat moet doen. Nee. Als vrouw moet je gewoon langs de kant van de weg gaan zitten.
0: Ja, want dat vroegen we ons wel af bij dat nieuws. Hoe doen vrouwelijke wielrenners dat eigenlijk als de nood hoog is, midden in de koers? Stap je dan af? Hoe gaat dat?
2: Ja, je stapt inderdaad af. Ja, je probeert zoveel mogelijk rensters om je heen te verzamelen die ook moeten plassen. En dan stop je met een groepje. Dus dan ben je met misschien een renster of 15. En dan snel fietsen op de grond.
0: Ja.
2: Shirt uit, broek naar beneden en plassen.
0: Nou, vraag je dan aan de anderen om je heen of ze moeten plassen?
2: Ja, dan ga je rondvragen. Want het is natuurlijk het veiligste als er zoveel mogelijk renners van verschillende ploegen mee gaan plassen. Want dan wordt het niet aangevallen op dat moment.
0: En is dat niet heel ongemakkelijk ook? Want dat mensen je zien en dat soort dingen?
2: Nou, bij de vrouwen geldt dezelfde regel. Je mag niet in het openbaar plassen. Dus je mag niet in een bebouwde kom of bij het publiek gaan plassen. Nou, dat is al een grote uitdaging. En als je dan een plek gevonden hebt, dan zit je wel met 15 renners om je heen. Maar ja, je moet, kijk, die wedstrijden duren soms 4 uur. Je moet wel eens plassen. Het is gewoon de enige oplossing.
0: En dan doe je het gewoon gezamenlijk?
2: Dan doe je het gewoon gezamenlijk aan de kant van de weg. En het ongemakkelijkste is denk ik niet de rensters om je heen.
0: Mm-hmm.
2: Maar achter zo'n wielerwedstrijd rijden natuurlijk ook nog 20 auto's. Die met ploegleiders die iedereen daar zien zitten.
0: Ja. Jip van der Bos, dank je wel. Dit was het oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met fotograaf en kunstenaar Natasha Libbert. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Kees Grimbergen. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
1: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
0: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is te gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
2: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Daar kun je donder op zeggen.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
7: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Oost.

'cause I gotta have faith.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.